Joël, hoofdstuk 4, verzen 1 tot en met 21. Want in die dagen, in die tijd, als ik Juda en Jeruzalem herstel, breng ik alle volken bijeen en laat hen afdalen naar het dal van Josafat. Daar begin ik met hen een rechtsgeding over mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volkeren hebben verspreid. Zij hebben mijn land verkaveld en mijn volk verloot. Jongens geruild voor hoeren, meisjes verkocht voor wijn om zich te bedrinken. En wat denken jullie wel van mij, Tyrus en Sidon, en alle gewesten van het Filistijnenland? Denkt u dat u wraak kunt nemen op mij? U bent nog niet met uw wraak op mij begonnen, of ik laat die daad van u neerkomen op uw eigen hoofd. U hebt mijn zilver en goud meegenomen en mijn kostelijke schatten naar uw tempels gebracht. Mensen uit Judea en Jeruzalem hebt u aan de mensen uit Javan verkocht om ze weg te voeren, ver van de grenzen van hun land. Maar ik roep hen terug uit de plaats waar u hen verkocht hebt. En ik laat die daad van u neerkomen op uw eigen hoofd. Door de mannen van Juda laat ik uw zonen en dochters verkopen aan de Sabeeën, aan een volk ver hier vandaan. Want zo heeft de Heer het gezegd. Roep dit om onder de volken. Maak u gereed voor de heilige oorlog. Werf de dappere mannen, laat ze aantreden en oprukken, al de soldaten. Smeet uw ploegscharen om tot zwaarden, uw snoeimessen tot lanzen. Laat zelfs de zwakkeling zeggen, ik word een held. Haast u om te komen. Verzamel u met alle volken uit de omgeving en kom allemaal samen. Heer, laat uw helden komen. De volken moeten zich in beweging zetten, naar het dal van Josafat gaan, want daar zal ik zetelen om recht te spreken over alle volken uit de omgeving. Sla met de sikkel, want de oogst is rijp. Begin maar te persen, want de perskuip is vol. De bakken lopen over, want hun slechtheid is groot. Massa's, massa's, in het dal van het oordeel, want de dag van de Heer is nabij, in het dal van het oordeel. De zon en de maan verduisteren, de sterren verliezen hun licht. De Heer buldert vanuit Sion. Uit Jeruzalem weerklinkt zijn stem. Hemel en aarde sidderen. Maar voor zijn volk is de Heer een toevlucht. Voor de mensen van Israël is hij een vesting. Dan zult u erkennen dat ik, de Heer, uw God ben. Ik, die woon op de Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem zal heilige grond zijn. Geen vreemden trekken er meer door. En op die dag zal het gebeuren dat de bergen van druivennat druipen, dat de heuvels stromen van melk, dat al de waterlopen van Juda een overvloed aan water hebben. Want uit het huis van de Heer zal een bron ontspringen, die het dal van de acacia's bevloeit. Egypte wordt een woestenij, Edom een kale wildernis vanwege hun gewelddaden tegen de mensen van Juda. In hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten. Maar Juda blijft altijd bewoond en ook Jeruzalem van generatie op generatie. Hun bloed zal ik wreken. Ik laat het niet ongestraft vergieten. En de Heer woont op de Sion.

Amos. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 15. De woorden van Amos, die een schapenfokker uit Tekoa was. Visioenen over Israël, die hij gezien heeft in de tijd van Uzia, de koning van Juda, en Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. Amos sprak. De Heer buldert vanuit Sion, vanuit Jeruzalem laat hij zijn stem weer klinken. De weide van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. Zo spreekt de Heer. Na 3 misdaden van Damascus, na 4, kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat ze Gilead met ijzeren sleden hebben gedorst, slinger ik vuur in Hazaëls huis. Het verslindt de paleizen van Ben-Hadad. De sluitboom van Damascus sla ik aan stukken. Ik verdrijf de bewoners van Bikat Awen, uit Bet Eden, degene die daar de scepter zwaait. Het volk van Aram wordt weggevoerd naar Kir, zegt de Heer. Zo spreekt de Heer. Na 3 misdaden van Gaza, na 4 kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij hele bevolkingen hebben weggevoerd om uit te leveren aan Edom, slinger ik vuur binnen de muren van Gaza. Het verslindt zijn paleizen. Ik verdrijf de bewoners uit Asdod, uit Askelon, degene die daar de scepter zwaait. Ik keer mijn hand tegen Ekron en de rest van de Filistijnen zal verloren gaan, zegt de Heer God. Zo spreekt de Heer. Na 3 misdaden van Tyrus, na 4, kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij hele bevolkingen als ballingen hebben uitgeleverd aan Edom en zich niet stoorden aan het broederverbond, slinger ik vuur binnen de muren van Tyrus. Het verslindt zijn paleizen. Zo spreekt de Heer. Na 3 misdaden van Edom, na 4, kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat hij zijn broeder met het zwaard vervolgd heeft en alle medelijden liet varen, omdat zijn woede steeds weer verscheurde en zijn wrok voortdurend bleef waken, slinger ik vuur in Teman, het verslindt de paleizen van Bosra. Zo spreekt de Heer. Na 3 misdaden van de zonen van Amon, na 4 kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben opengereten en zo hun eigen gebied hebben uitgebreid, ontsteek ik een vuur binnen de muren van Rabba. Het verslindt zijn paleizen, onder krijgsgeschreeuw, op de dag van de strijd, onder gebulder, op de dag van de storm. Hun koning gaat in ballingschap. Hij, samen met de grootte van zijn rijk, spreekt de Heer.

Amos, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 16. Zo spreekt de Heer. Na 3 misdaden van Moab, na 4, kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat hij het gebeente van de koning van Edom tot kalk heeft verbrand, slinger ik vuur in Moab, het verslindt de paleizen van Keriot. Moab komt om in het strijdgewoel, onder krijgsgeschreeuw en horengeschal. De heerser laat ik uit hun midden verdwijnen, en met hem dood ik al de grootte van zijn rijk, spreekt de Heer. Zo spreekt de Heer. Na 3 misdaden van Juda, na 4 kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij de wet van de Heer versmaad hebben en zijn geboden niet hebben onderhouden. Omdat die leugengoden van hen, waar hun vaderen al achteraan gelopen hebben, hen op een dwaalspoor hebben gebracht, slinger ik vuur in Juda. Het verslindt Jeruzalems paleizen. Zo spreekt de Heer. Na 3 misdaden van Israël, na 4 kom ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen, de armen voor een paar schoenen. Omdat zij het hoofd van de geringe in het stof van de aarde vertrappen en het recht van de armen verkrachten. Vader en zoon naar dezelfde prostituee gaan en mijn heilige naam ontwijden. Op de als pand aanvaarde kleren leggen zij zich bij de altaren neer. En zij drinken met boetegeld betaalde wijn in het huis van hun God. En ik heb voor hun ogen de Amoriet verdelgd, hoog als een ceder, sterk als een eik. Ik heb hem uitgeroeid van onder tot boven, met wortel en tak. Ik heb u uit Egypte gevoerd, 40 jaar lang door de woestijn geleid, om het land van de Amoriet in bezit te nemen. Uit uw zonen heb ik profeten gekozen en Nazireërs uit uw jonge mannen. Is het niet zo, Israëlieten? Godspraak van de Heer. Maar u hebt de Nazireërs wijn laten drinken en tegen de profeten gezegd, profeteer niet. Welnu, ik zal het onder uw voeten laten wankelen, zoals een wagen wankelt die te hoog met schoven beladen is. Dan zal voor de snelle loper de vluchtweg afgesneden zijn. De sterke heeft niets aan zijn kracht en de dappere redt zijn leven niet. De boogschutter houdt geen stand, de hardloper ontkomt niet en geen ruiter redt zijn leven. Zelfs de dapperste onder de strijders zal naakt moeten vluchten die dag. Godspraak van de Heer.

Amos, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 15. Hoor dit woord dat de Heer spreekt over u, zonen van Israël, over heel het geslacht dat ik uit Egypte heb geleid. Mijn woord is, u alleen heb ik uitverkoren uit al de geslachten van de aarde. Daarom roep ik u ter verantwoording voor al uw ongerechtigheden. Gaan er ooit twee mensen samen op weg, zonder dat zij elkaar gevonden hebben? Brult er ooit een leeuw in het woud, zonder dat hij een prooi heeft? Of gromt er een leeuwenjong in zijn hol, zonder dat er iets te pakken heeft? Schiet een vogel omlaag naar de klem op de grond, zonder dat daar lokaas ligt? Of zal de klem van de grond opspringen, zonder dat er iets gevangen is? Wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat de bewoners beven? Gebeurt er ooit in een stad een ramp zonder dat de Heer daar de hand in heeft? De Heer God doet nooit iets zonder dat Hij zijn besluit onthult aan zijn dienaren, de profeten. De leeuw heeft gebruld, wie zou er niet vrezen? De Heer God heeft gesproken, wie zou niet profeteren? Laat het horen in de paleizen van Assur en in de paleizen van Egypte en zeg, trek samen de berg van Samaria op en zie hoe groot de verwarring en de verdrukking binnen de muren daar zijn. Zij kennen geen recht meer. Godspraak van de Heer. Degene die in hun paleizen geweld en onrecht opstapelen. Daarom, zo spreekt de Heer God, zal een vijand het land omsingelen. Hij zal uw sterkte neerhalen en uw paleizen plunderen. Zo spreekt de Heer. Zoals een herder uit de muil van een leeuw een paar schenkels redt of een stuk oor, zo worden de zonen van Israël gered die daar in Samaria zitten op de hoek van het bed, het Damascener rustbed. Luister en waarschuw het huis Jacob, Godspraak van de Heer God, de God van de machten. Als ik Israël ter verantwoording roep voor zijn zonde, dan treed ik op tegen de altaren van Bethel. Dan worden de horens van het altaar afgehouwen en vallen ze op de grond. Dan verniel ik de winterverblijven en de zomerverblijven en gaan de ivoren paleizen te gronden. De machtige paleizen zullen verdwijnen. Godspraak van de Heer.

Amos. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 13. Hoor dit woord, koeien van Bassan, daar op de berg van Samaria. Jullie die de geringen verdrukken, die de armen vertrappen en tegen jullie mannen zeggen, breng ons te drinken. De Heer God heeft bij zijn heiligheid gezworen dat er dagen komen voor jullie dat men jullie aan haken ophaalt en angels in jullie achterwerk slaat. Dat jullie door de bressen naar buiten gesleurd worden, de een na de ander, en naar de Hermon gesleept. Godspraak van de Heer. Ga naar Bethel om te zondigen, naar Gilgal om er jullie zonde nog erger te maken. Breng iedere ochtend jullie offers en om de 3 dagen jullie tiende. Breng dankoffers van gezuurd brood en maak ophef over jullie vrijwillige gaven. Dat doen jullie immers zo graag, zonen van Israël. Godspraak van de Heer God. Ik heb jullie schone tanden gegeven in al jullie steden, gebrek aan brood in al jullie woonplaatsen, maar jullie hebben je niet tot mij bekeerd. Godspraak van de Heer. Ook heb ik jullie de regen onthouden, met 3 nieuwe manen voor de oogst. Op de ene stad liet ik het regenen, op de andere liet ik het niet regenen. De ene akker kreeg regen en de andere kreeg niets en droogde uit. Naar 1 stad kwamen 2, 3 andere steden strompelen om daar water te drinken. Maar hun dorst werd niet gelest en jullie hebben je niet tot mij bekeerd. Godspraak van de Heer. Ik heb jullie met korenbrand en meeldauw geslagen. Jullie rijke tuinen en jullie wijngaarden, jullie vijgenbomen en jullie olijfbomen zijn kaal gevreten door de rupsen. Maar jullie hebben je niet tot mij bekeerd. Godspraak van de Heer. Ik heb de pest op jullie losgelaten, zoals destijds op Egypte. Ik heb jullie jonge mannen met het zwaard gedood, terwijl jullie paarden werden buitgemaakt. Uit jullie legerkamp heb ik jullie lijklucht laten opsnuiven, maar jullie hebben je niet tot mij bekeerd. Godspraak van de Heer. Ik heb jullie omvergeworpen, zoals Sodom en Gomorra. Jullie zijn als een geblakerd stuk hout geworden, dat aan een brand ontrukt is, maar jullie hebben je niet tot mij bekeerd. Godspraak van de Heer. Daarom zal ik het volgende met jullie doen, Israël. En omdat ik dit met jullie zal doen, moeten jullie je gereed maken, Israël, om voor jullie God te verschijnen. Want zie, hij die de bergen boetseert en de stormwind schept, die aan mensen zijn plannen onthult, hij die dageraad tot duisternis maakt en de toppen van de aarde betreedt, de Heer, God van de machten, is zijn naam.

Amos, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 27. Hoor dit woord, de rouwklacht die ik aanhef over u, huis Israël. Zij is gevallen en staat niet meer op, de jonge vrouw Israël. Zij ligt verlaten op haar eigen grond en niemand tilt haar op. Want, zo spreekt de Heer God, de stad die met 1000 uitrukt, rest er maar 100. De stad die met 100 uitrukt, rest er maar 10 voor het huis Israël. Want zo spreekt de Heer tot het huis Israël. Zoek mij en leef, maar zoek Bethel niet op. Ga niet naar Gilgal en trek Berseba niet binnen, want Gilgal gaat in ballingschap en Bethel wordt niets waard. Zoek de Heer en leef. Zo niet, dan vreet hij het huis Jozef aan als een vuur. En niemand komt het blussen als het Bethel verslindt. Wee hun die het recht in alsem veranderen en gerechtigheid tegen de grond slaan. Hij die de Pleiade en Orion maakt. Hij die het doodse donker in dageraad verandert en de dag verduistert tot nacht. Hij die het water van de zee roept en het uitstort over de aarde. Heer is zijn naam. Hij die de ramp laat flitsen over de machtige. Rampspoed komt over de vesting. Ze haten hem die in de stadspoort vonnis wijst. Verfoeien hem die de waarheid spreekt. Daarom, u die de zwakke vertrapt en van zijn graanoogst schatting heft. U bouwt wel huizen van steen, maar erin wonen zult u niet. U plant wel fraaie wijngaarden, maar de wijn ervan drinken zult u niet. Ik weet immers hoe talrijk uw misdaden zijn en hoe talrijk uw zonden. U kwelt de rechtschapenen, neemt steekpenningen aan en verdrukt de armen in de stadspoort. In zulke dagen gaat alles zo slecht dat een verstandig mens geen woord moet inbrengen. Zoek het goede en niet het kwade. Dan zult u leven. Dan zal de Heer, de God van de machten, met u zijn, zoals u altijd zegt. Haat het kwade, heb het goede lief en handhaaf het recht in de stadspoort. Misschien zal de Heer, de God van de machten, zich dan over de rest van Jozef ontfermen. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van de machten, de Heer. Op alle pleinen klinkt gejammer, op alle straten roept men ach en wee. Men roept de landman op om te rouwen en de beroepsklagers om te jammeren. Zelfs in alle wijngaarden klinkt gejammer wanneer ik door uw midden trek, spreekt de Heer. Wee hen die uitzien naar de dag van de Heer. Wat zal die dag van de Heer voor u zijn? Een dag van duisternis en niet van licht. Zoals iemand die vlucht voor een leeuw, door een beer wordt overvallen en dan, als hij zijn huis binnenkomt en met zijn hand tegen de muur leunt, door een slang wordt gebeten. De dag van de Heer zal duisternis zijn, geen licht. Nachtelijk donker, van alle licht verstoken. Ik haat, ik verfoei uw feesten. In uw vieringen schep ik geen genoegen. Want als u mij brandoffers en meeloffers brengt, behagen ze mij niet. Uw vredeoffers van gemeste kalveren kan ik niet meer aanzien. Bespaar mij het lawaai van uw liederen. De klank van uw harpen wil ik niet meer horen. Nee, het recht moet stromen als water, de gerechtigheid als een nooit opgedroogde beek. Hebt u mij in de woestijn soms slachtoffers en meeloffers gebracht, 40 jaar lang, huis Israël? U zult, koning Sikut en Kewan, uw beelden, een ster, uw goden, die u voor uzelf gemaakt hebt, op uw schouders nemen. En zo voer ik u weg, voorbij Damascus, spreekt de Heer. God van de machten
is zijn naam.

Amos, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 14. Wee u, zorgeloze in Sion, zelfverzekerde op de berg van Samaria, notabele van dat weergaloze volk, tot wie het huis Israël zich wendt. Ga naar Kalne en zie, reis vandaar naar het grote Hamat, en dan zuidwaarts naar Gat, in het land van de Filistijnen. Bent u soms beter dan die koninkrijken, of is hun gebied groter dan dat van u? U denkt dat de onheilsdag ver af is, maar u brengt zelf de heerschappij van het geweld naderbij. Zij liggen op ivoren bedden en strekken zich uit op hun rustbanken. Zij eten de lammeren van de kudde en de kalveren uit de stal op. Zij verzinnen liederen bij het getokkel van de harp en denken dat hun instrument dat van David evenaart. Zij drinken wijn uit brede schalen en zalven zich met de beste olie. Maar om de ondergang van Jozef treuren ze niet. Daarom gaan nu zij als eerste in ballingschap. En het is gedaan met de feesten van hen die daar lui liggen uitgestrekt. De Heer God heeft bij zichzelf gezworen. God sprak van de Heer, de God van de machten. Ik verfoei de trots van Jacob en ik haat zijn paleizen. De stad geef ik prijs met al haar bewoners. En al blijft er maar één huis met 10 mensen over, ook zij zullen sterven. De oom, de man die het lijk moet verbranden, draagt het dan weg uit het huis. En als iemand naar een ander roept, ergens in een huis, is er nog iemand bij u? En hij antwoordt, niemand. Dan zegt de eerste, st, noem de naam van de Heer niet. Want, zo luidt het bevel van de Heer, het grote huis wordt in stukken geslagen, het kleine wordt versplinterd. Rennen paarden tegen de rotsen op, ploegt men een steenrots met ossen. Maar u hebt het recht in venijn veranderd en de vrucht van de gerechtigheid in alsem. U bent blij over niets en zegt, zijn wij niet geweldig door onze eigen kracht? Welnu, let op. Ik laat tegen u, huis Israël, Godspraak van de Heer, de God van de machten, een volk opstaan dat u onderdrukken zal vanaf de weg naar Hamat tot aan de beek van de Araba.

In die tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333.

0: beste luisteraars van Radio Maria. Het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Graag breng ik dit kroontje van de barmhartigheid door met u en bidden we samen het kroontje dat Jezus gegeven heeft aan zuster Faustina om te bidden om 3 uur. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: O, hoe groot is de barmhartigheid van God. Laat iedere ziel die prijzen. O mijn Jezus, die ziel zal u in alle eeuwigheid een loflied over de barmhartigheid toezingen.

0: Ik zal de indruk die deze dag op mijn ziel gemaakt heeft niet vergeten. Dit is de tweede grote genade die ik hier voor deze afbeelding voor zielen ontvangen heb. O, hoe goed is de Heer en vol van erbarming. Jezus, ik dank u zo van harte voor deze genade. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

welkom terug in het kroontje van de barmhartigheid. En ik wil u graag een stukje voorlezen uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. O, wat vinden er ontzagwekkende geheimenissen plaats gedurende de mis? Een groot geheimenis wordt in de heilige mis volbracht. Hoe groot moet de toewijding zijn waarmee wij behoren te luisteren en deel te nemen aan deze dood van Jezus? Op een dag zullen we weten wat God voor ons in iedere mis doet en wat voor soort gaven Hij erin voorbereidt voor ons. Alleen zijn goddelijke liefde kon vergunnen dat er in zo'n gave voor ons werd voorzien. O Jezus, mijn Jezus, hoe groot is de pijn waardoor mijn ziel doorboord wordt als ik deze fontein van het leven met zo'n zoetheid en kracht voor iedere ziel zie voortstromen, terwijl ik tegelijkertijd zie dat de zielen verwelken en verdrogen door hun eigen schuld. O Jezus, geef dat de macht van de barmhartigheid deze zielen omhelst. O Maria, vandaag heeft een verschrikkelijk zwaard uw heilige ziel doorboord. Behalve God kent niemand uw lijden. Uw ziel breekt niet. Zij is dapper, omdat ze met Jezus is. Lieve moeder, verenig mijn ziel met Jezus, omdat ik alleen dan in staat zal zijn om alle beproevingen en tegenspoeden te vertragen. Alleen in vereniging met Jezus zullen mijn kleine offers God wel behagelijk zijn. Allerliefste moeder, blijf mij over het inwendige leven onderrichten. Mogen het zwaard van het lijden mij nooit breken. O zuivere maagd, schenk moed uit in mijn hart en bewaak het. Deze dag is zo bijzonder voor mij. Alhoewel ik zoveel lijden ontmoet heb, vloeit mijn ziel toch over van grote vreugde. In een eigen kamer die naast de mijne ligt, lag een Joodse vrouw die ernstig ziek was. Ik ging haar 3 dagen geleden bezoeken en werd er zeer pijnlijk door getroffen dat ze spoedig zou sterven zonder dat haar ziel gereinigd zou zijn door de genade van het doopsel. Ik had een afspraak met haar verpleegster, een zuster, dat ze haar, wanneer haar laatste ogenblikken gekomen zouden zijn, zou dopen. Er was echter deze moeilijkheid dat er altijd een paar Joodse mensen bij haar waren. Ik voelde me echter geleid om voor de afbeelding die ik op het bevel van Jezus had moeten laten schilderen, te bidden. Ik heb een brochure met de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid op de omslag. Ik zei tegen de Heer: Jezus, u hebt mij zelf verteld dat u vele genade zou verlenen tot deze afbeelding. Ik vraag u dus om de genade van de heilige doop voor deze Joodse vrouw. Het maakt niet uit wie haar doopt, zolang ze maar gedoopt is. Na deze woorden voelde ik op een wonderlijke manier vrede. Ik was er helemaal zeker van dat de wateren van de heilige doop, ondanks de moeilijkheden, over haar ziel uitgegoten zouden worden. Toen ze die nacht erg slecht lag, ging ik 3 keer uit bed voor naar haar toe om het goede moment af te wachten om haar deze genade te geven. De volgende morgen leek ze zich een beetje beter te voelen. 'S middags begon haar laatste ogenblik te naderen. De zuster die de verpleegster was, zei dat het moeilijk zou zijn om haar te dopen, omdat ze bij haar waren. Het ogenblik kwam waarop de zieke vrouw het bewustzijn begon te verliezen. Als gevolg daarvan
begonnen ze rond te lopen om haar te redden. Sommigen gingen de dokter halen, terwijl anderen in andere richtingen gingen om hulp te zoeken. De patiënte werd dus alleen gelaten. De zuster doopte haar en voordat ze allemaal teruggerend waren, was haar ziel mooi en met Gods genade versierd. Haar doodstrijd begon onmiddellijk, maar duurde niet lang. Het was alsof ze in slaap viel. Plotseling zag ik haar ziel in wonderlijke schoonheid opstijgen naar de hemel. O, hoe mooi is een ziel met heiligmakende genade. Mijn hart stroomde over van vreugde, omdat ik voor deze afbeelding zo'n grote genade voor deze ziel had ontvangen.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan, als ik het weer probeer.

iemand ooit in de kou liet staan. Als ik weer eigenzinnig een andere weg wou gaan.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariamaand.

Goede vrienden, luisteraars van Radio Maria. Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van het programma Heiligen Getuigen. En wij lezen u verder voor uit het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie, in het boek met als titel Morgen zal het te laat zijn. We zijn gekomen in het jaar 1855 en pater Aymar worstelt eigenlijk met het feit dat hij geen toestemming krijgt van zijn oversten om de nieuwe congregatie te stichten ter ere van het Heilige Sacrament. En hij heeft zijn voorstel voorgelegd aan de paus. Voor mij is Rome de paus. Er leek geen oplossing te komen, totdat pater Favre op een dag in februari aan Aymar meedeelde dat hij voor zaken naar Rome moest en dat hij bereid was het onderwerp met de Heilige Vader te bespreken. Ik zal uw zaak aan de paus voorleggen en ik hoop dat u zich zult onderwerpen aan wat de paus zegt. Absoluut en met heel mijn hart, antwoordde Aymar. Hij wist dat Pius de IX het project al had gezegend en dat hij zeker niet op zijn woord zou terugkomen. Het eucharistische project leek zeker.

Eind februari vertrok Pater Favre naar Rome. Pater Aymar schreef vanuit Chantrey: ik leid en ik hoop. Hij vergeleek zichzelf met iemand op zee die slechts een plank heeft om zich aan vast te klampen en die zich overgeeft aan de genade van de wind, in het volste vertrouwen op de goedheid van God. In Chantrey heb ik gebeden. Ik kan zelfs zeggen dat ik nog nooit zoveel heb gebeden en geleden, smekend aan God om zijn heilige wil bekend te maken. Pas op 22 april kwam Pater Favre terug uit Rome en ik kwam hem eindelijk opzoeken in Chantrey. Het was 9:00 's morgens en Pater Favre vroeg of Aymar met hem in de tuin wilde wandelen om te praten. Favre bracht hem het nieuws. Zo herinnert Aymar zich de gebeurtenis, kort nadat die had plaatsgevonden. Rome, zei Favre, is van mening dat ik u geen toestemming moet geven om dit eucharistische project te ondernemen. Goed, pater, antwoordde pater Aymar zonder aarzelen. De zaak is geregeld. De kwellende affaire duurde maar een paar momenten. Rome had gesproken en hij zou zich onderwerpen. Hij zou zich opnieuw verbinden aan zijn maristenroeping en zijn betrokkenheid bij het eucharistische project definitief laten varen. Plotseling leek het allemaal zo eenvoudig, zo rustig dat alles geregeld was. Beide mannen waren opgelucht. De twee wandelden verder en spraken over de manier waarop Aymar zijn werk kon hervatten. Nadat bepaalde afspraken waren gemaakt, begon Pater Favre te vertellen over zijn indrukken van Rome en zijn bezoek aan de Heilige Vader. Pater Aymar was nieuwsgierig naar wat de paus precies had gezegd over het eucharistische project en vroeg Favre hem te vertellen hoe het was gegaan. Pater Favre antwoordde: ik heb je vrienden en adviseurs gesproken, pater Alphonsus, bisschop Luquet en pater Gandel, de magister-generaal van de Dominicanen. En ze zeiden me allemaal dat ik je niet bij de Maristen moest ontslaan en dat je bovendien niet mocht blijven werken aan een eucharistisch project. En hoe heeft de paus u dat gezegd? Vroeg pater Aymar. De generaal-overste aarzelde, schaamde zich blijkbaar en zei aarzelend: toen ik mij in de aanwezigheid van de paus bevond, was ik zo ontroerd dat ik helemaal vergat het onderwerp ter sprake te brengen. Hij voegde eraan toe: dat was ongetwijfeld door Gods toedoen. Pater Aymar staarde hem geschokt aan. Hij kon nauwelijks geloven wat hij zojuist had gehoord, maar hij begreep heel goed wat dit betekende. De Heilige Vader had zijn voorstel niet afgewezen. Wel nu, riep pater Aymar uit, er is helemaal niets geregeld. Voor mij is Rome de paus. In dat geval, schoot Favre terug, moet je de Maristen verlaten. Ik kan en mag je niet van je geloften ontslaan. Pater Aymar was verbijsterd door de reactie van zijn overste. Toen hij weer bij zijn positieven was, vroeg hij of hij een paar jaar aan het eucharistische project mocht werken tot het goed op gang was gekomen. Pater Favre weigerde ronduit. Er zou geen compromis gesloten worden
over het eucharistische project. God heeft mij krachtig tot dit werk aangetrokken, vooral de laatste 2 jaar, smeekte hij maar. Al meer dan 4 jaar is die genade in mijn ziel aan het werk. Ik heb er tegen gevochten, ik was er bang voor. Ik was bang voor het kruis en voor het lijden. Het enige wat ik wilde, was toestemming om me enige tijd met dit project bezig te houden. Ik wilde mijn banden met de Maristen, die ik lief heb, niet verbreken. Bovendien wilde ik niet op dwaze wijze een toevluchtsoord verliezen. Ik zie nu dat God van mij verlangt dat ik een volledige breuk maak. Dat ik zelfs mijn bruggen achter mij moet verbranden. Het offer moet totaal zijn. God eist volledige overgave aan zijn genade.

tijdens de ontmoeting, die voor beide mannen bijzonder moeilijk moet zijn geweest, kon pater Aymar de kracht opbrengen die nodig was om zijn eerste grote beproeving aan te gaan. Hij zocht diep in zijn ziel en vond daar een even onverzoenlijke God. Maar in plaats van overweldigd te worden door wat God van hem vroeg, herkende hij een uitnodiging om een andere weg te volgen. Gods genade zou hem ondersteunen, ondanks de onvermijdelijke offers. Het was nu duidelijker dan ooit. De weg die voor hem lag, leidde naar de Eucharistie. Tot nu toe had hij deze weg slechts aarzelend bewandeld. Voor het eerst besefte hij dat hij niet meer terug kon. God had hem uitverkoren. Het is klaar. Ik heb een besluit genomen. Met deze eenvoudige woorden legde Aymar zijn lot in de handen van de Heer. Hij zou zich losmaken van zijn geliefde sociëteit van Maria, waar hij in hoog aanzien stond en waarvan hij wist dat hij er zijn leven kon slijten in de geborgenheid van deze gemeenschap en de bewondering van zijn vrienden. U verlaat de Maristen? Riep pater Favre uit. Ja, antwoordde hij. Ik heb er lang voor gebeden. Ik heb ons lieve Heer, onze lieve vrouw en de heilige Jozef gesmeekt mij te laten sterven in plaats van mij te laten misleiden of op een dwaalspoor te brengen. Al die tijd voelde ik me aangespoord, alleen aangetrokken door het kruis en het lijden dat het met zich mee zou brengen. In dat geval kan ik je alleen maar laten gaan, zei pater Favre. Ik zal je ontslaan van je geloften. De twee mannen gingen uit elkaar. Beiden in de overtuiging dat ze hadden gehandeld volgens de wil van God. De een in het belang van de sociëteit van Maria, de ander volgens de niet aflatende roep van de geest. Terug in zijn kamer schreef pater Aymar onmiddellijk aan zijn vriend en collega, pater de Cuers. Toen Favre tegen me zei, ik zal je van je geloften ontslaan, was ik tot tranen toe geroerd en antwoordde, dank je wel. Een ogenblik zwegen wij. De kwestie was geregeld. De natuur was gekruisigd, maar de genade triomfeerde. Onmiddellijk voelde ik een zoete en machtige vrede in mijn ziel komen. Mijn hart was vol vreugde. God troostte mij. Enige tijd later schreef hij: niemand weet wat het mij heeft gekost om die stap te zetten en tegen God te zeggen, hier ben ik. Ik heb mijn natuurlijke familie en mijn geboorteplaats verlaten. Ik verlaat nu mijn geestelijke familie om u te dienen in de Eucharistie. Voor zijn vertrek had pater Favre Aymar verzocht naar Lyon te komen om van hem persoonlijk de officiële schriftelijke toestemming tot ontslag te ontvangen. Omdat hij sterke en onvermijdelijke negatieve reacties van sommige van zijn medebroeders van de Maristen verwachtte, schreef pater Aymar op 25 april aan de Cuers: ik vrees een scène in Lyon op het moment van de scheiding. Zijn vrees was niet ongegrond. Toen hij in Lyon aankwam, werd hij letterlijk bestookt met beschuldigingen van ontrouw aan zijn roeping en van het zwichten voor trots en ambitie. Hij was zo van streek door het spervuur van zijn confraters dat hij de hele nacht wakker bleef. Het eerste wat hij 's morgens deed,
was pater Favre opzoeken. De aanvallen van zijn medebroeders op zijn motieven om de Maristen te verlaten hadden hem aan het wankelen gebracht. Kenmerkend voor hem was dat hij besloot dat de enige manier om uit deze benarde situatie te komen was zijn zaak voor te leggen aan een onafhankelijke rechter. Toen hij maar pater Favre ontmoette, vertelde hij hem wat er gebeurd was en zei dat hij zijn situatie aan het oordeel van een onpartijdig persoon wilde onderwerpen en of hij, Favre, het goed zou vinden om met het ontslag van de geloften te wachten totdat dit oordeel was geveld. Favre was daar alleszins toe bereid. Vonnis in Parijs. Vertwijfeld nam hij de trein naar Parijs, op zoek naar zekerheid. In de stad vond hij onderdak bij een kleine religieuze gemeenschap die op het punt stond ontbonden te worden. Ze gaven mij een kamer zonder verwarming, waar de wind binnenkwam, schreef hij aan een vriend. Daarna een andere kamer, die vochtig was. De lakens waren klam, alsof ze in de dauw hadden gelegen. Het eten was erbarmelijk, maar God ondersteunde mij. Zo begon zijn retraite op 1 mei 1856, Hemelvaartsdag. Op aanraden van zijn vriend, bisschop de La Bouillerie van Carcassonne, ging pater Aymar naar bisschop Cibourg, hulbisschop van Parijs en neef van de gelijknamige aartsbisschop, om zijn probleem uit te leggen. De bisschop zei hem zijn geval schriftelijk voor te leggen, zodat hij het kon bestuderen en met de aartsbisschop overleggen. Aymar ging terug naar zijn koude kamer en begon te schrijven. Sta mij toe dat ik mijn ziel voor u openleg over een idee waarvan ik geloof dat het van God komt. Maar omdat ik mijn eigen zwakheid en de illusies van eigenwaan wantrouw, heb ik uw wijze raad nodig om te kunnen handelen volgens de gewone wegen van de goddelijke voorzienigheid, dat wil zeggen door gehoorzaamheid. Daarop legde hij zijn situatie uit en beloofde zich te zullen schikken naar het besluit van de bisschop. In afwachting van een antwoord schreef hij aan een vriend: ik heb mijn hart opengesteld voor een geleerd, ervaren en taai man die ik nog niet kende. Zijn laatste woorden aan mij waren deze: ik moet bidden, nadenken en overleggen. Dinsdag zal ik u een antwoord geven. Wat dat antwoord zal zijn, weet ik niet. Ik ben enigszins gerustgesteld door het feit dat ik openhartig heb verteld wat er in Lyon tegen mij is gezegd. Ik heb eigenlijk te veel gezegd om er nog enig vertrouwen in te hebben. Maar de wil van God zal door hem bekend worden. Als hij mij zegt het idee op te geven, zal ik dat doen in de wetenschap dat ik naar eer en geweten heb gehandeld. Ik ben nog steeds alleen op retraite, alleen met onze Heer. Een beetje meer gebed, geduld en overgave aan God, en de hele zaak zal spoedig voorbij zijn. Hij zei overtuigd te zijn van Gods hand in deze zaak, en toch bleef hij sceptisch over de afloop. Tegen pater de Cuers, die al in Parijs was aangekomen, zei hij zelfs dat hij zijn koffers had gepakt en klaar stond om naar de Maristen terug te keren
zodra hij het negatieve antwoord van de bisschop zou krijgen.

0: Op 13 mei begaf pater Aymar zich naar de residentie van de aartsbisschop om de lang verwachte beslissing in ontvangst te nemen. De cuers was er al. Samen zaten ze in de vestibule in spanning af te wachten tot ze door de bisschop geroepen zouden worden. Hier is hoe Aymar beschreef wat er volgde. Wij zaten in de vestibule te wachten toen de aartsbisschop, die doorgaans zijn bezoekers niet zo ver uitgeleide doet, zich genoodzaakt zag tot aan de trappen te lopen uit respect voor de net vertrekkende admiraal Parseval. Op de terugweg merkte hij ons op en vroeg wie wij waren en wat wij kwamen doen. We zeiden dat we op bisschop Sibur wachten. Wat bisschop Sibur doet, kan de aartsbisschop toch ook doen. Wat willen jullie? Dus vertelde ik hem over het besluit dat we kwamen ontvangen. Dus u bent een priester van de Maristen? Ja, antwoordde ik. Bisschop Sibur heeft me er alles over verteld. Nee, het is puur contemplatief. Ik ben geen voorstander van die dingen. Nee. Ik antwoordde meteen. Wat u zegt over ons doel is niet juist. Het is niet een zuiver contemplatieve groep. Wij aanbidden, natuurlijk, maar wij willen anderen ook tot aanbidding brengen. We willen ons bezighouden met de eerste communie van volwassenen. Wij willen de vier hoeken van Frankrijk doen ontvlammen en in de eerste plaats de vier hoeken van Parijs, dat daar zo'n behoefte aan heeft. Bij het horen van deze woorden lichtte het gezicht van de aartsbisschop op. De eerste communie van volwassenen, herhaalde hij. Dat is wat ontbreekt. Het werk waar ik naar verlang. Hij leek enthousiast. De aartsbisschop nam hem bij de arm en leidde hen naar zijn raadzaal waar monseigneur Sibur en pater Carrière, overste van het gezelschap van Saint-Sulpice, al zaten te wachten. Hij drong erop aan dat de zaak verder besproken zou worden. Pater Aymar vertelde later. De aartsbisschop beschreef het plan met lovende woorden. Bisschop Sibur noemde het de kroon op alle werken van aanbidding in Parijs. Carrière was er vol lof over. De aartsbisschop gaf toestemming en keurde het goed met vaderlijke vriendelijkheid en zei: Nu zijn jullie mijn kinderen. Pater Aymar verzocht hen de kwestie van de dispensatie van zijn geloften als een afzonderlijke kwestie te behandelen. Ze kwamen overeen hem de volgende dag te ontmoeten. Toen hij de volgende dag aankwam, werd hij geconfronteerd met drie bisschoppen. Monseigneur de la Bouillerie was uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen. Nadat pater Aymar in detail zijn geestelijke weg naar een eucharistische roeping had beschreven en de stappen die hij had ondernomen om de echtheid ervan te testen, waren de drie bisschoppen het erover eens dat de goddelijke voorzienigheid inderdaad in deze zaak aan het werk was geweest. Zij herhaalden hun positieve reactie van de vorige dag. Bovendien gaven zij Aymar de bevestiging waarnaar hij wanhopig had verlangd om zich met hart en ziel aan het eucharistische project te geven en zijn onzekerheden, aarzelingen en besluiteloosheid voor eens en voor altijd opzij te zetten. Pater Aymar hoorde de woorden waarvoor hij naar Parijs was gekomen. De wil van God is duidelijk geopenbaard in het eucharistische werk. God zelf heeft het probleem opgelost. U moet zich aan deze onderneming wijden. Er is geen reden voor verdere aarzeling. U moet doorgaan. Dezelfde avond schreef hij aan pater Favre. Na 12 dagen van wachten, gebeden, tranen en overgave is de beproeving eindelijk voorbij. Tot 2 maal toe heb ik het antwoord gekregen dat het Gods wil is dat ik mij toewijd aan het werk van het Heilige Sacrament. Ik zal niet vertellen over de pijnen, verzoekingen en beproevingen die het God behaagde mij te laten doorstaan. Nog zal ik u vertellen hoeveel het mijn hart en ziel en al mijn gevoelens heeft gekost om deze stap te zetten, deze grote stap. Want ik zie alleen het kruis en de kelk. En toch ben ik blij als God mijn offer aanneemt. Wat ik u kan zeggen, is dat ik altijd, in hart en dankbaarheid en kinderlijke toewijding, een kind zal zijn van de Sociëteit van Maria. Hoe zou ik anders kunnen doen dan houden van een genootschap dat zo'n goede en tedere moeder voor mij is geweest? Pater Favre wachtte niet met antwoorden. In een brief van 20 mei schreef hij: Beste confrater, eindelijk is de zaak voorbij. Mogen Gods heilige wil, niet de onze, geschieden. Alles wat ik kan zeggen is: mogen God u en uw werk zegenen. Ik smeek u mij nieuws over uzelf te blijven geven. Dat zal mij altijd blijven interesseren. Onze scheiding van elkaar zal niet beletten dat wij elkaar altijd zullen liefhebben in het hart van Jezus en Maria. Pater Aymar begon nu aan een nieuwe reis. Het verlaten van de Maristen was pijnlijk. Een nieuwe religieuze gemeenschap beginnen zou hem geen rust geven. Uitgeput door de stress van de onderhandelingen over zijn vertrek bij de Maristen en het verkrijgen van de goedkeuring voor het nieuwe eucharistische project, kreeg hij een ernstige longontsteking en was hij genoodzaakt rust te zoeken bij vrienden in hun landhuis in Leudeville, ten zuiden van Parijs. Het eucharistische project van Aymar plaatste hem in het midden van een heropleving van de devotie tot het Heilige Sacrament, die zich in die tijd in de kerk in Frankrijk voordeed. Ook al ontving men over het algemeen nog maar zelden de communie, toch was de kiem voor een grotere waardering voor de eucharistie al gelegd in vele devotionele praktijken. Pater Aymar stimuleerde onvermoeibaar de regelmatige communie tegen de gangbare opvattingen en gebruiken in. Een aantal van zijn tijdgenoten bevorderden ook verschillende eucharistische devoties. Émilie Tamissier zou spoedig de praktijk van de eucharistische congressen inluiden. Herman Cohen en Raymond de Cuers hadden al de vereniging voor nachtelijke aanbidding gelanceerd. Moeder Debouchet had een congregatie van vrouwen opgericht, gewijd aan het bidden voor het Heilige Sacrament. De bijzondere bijdrage van pater Aymar aan deze bewustwording van het belang van de eucharistie in het christelijke leven kan misschien het best uitgedrukt worden in zijn overtuiging dat de eucharistie de bron is van een heropleving van het katholicisme. Dit inzicht leidde nu zijn leven, en zou de hoeksteen worden van zijn geestelijke nalatenschap. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie, met de titel Morgen zal het te laat zijn. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Vreugde van mij.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn blij u te verwelkomen in Klassiekuur. De hemelvaart van Jezus, het tweede glorievolle geheim, heeft ook in de muziekgeschiedenis zijn weerklank gevonden. Er is prachtig Gregoriaans gecomponeerd, maar ook de hemelvaartskantaten van Johann Sebastian Bach, de Duitse barokcomponist die leefde van 1685 tot 1750, de grote Thomas Kantor uit Leipzig, heeft zijn talenten gebundeld om ze in dit prachtig religieuze vocaal-instrumentaal werk te verwerken. Over het stuk later meer muzikale uitleg. We gaan deze kantate Bachwerken Verzagnis 128 in twee delen ook behandelen, omdat het een kantate is die in totaal vijf delen bevat. Helmut Rilling bezorgt ons altijd wel wat muzikale rillingen. En we luisteren nu onder zijn leiding de eerste drie delen van kantate 128, Auf Christi Himmelfahrt allein. Namelijk het openingskoor voor vierstemmig gemengd koor, het tenor recitatief Ich bin bereit en de basaria met recitatief Auf mit Helm Schall. Als uitvoerders vermelden we graag het Bach Collegium Stuttgart, de Geschinger Kantorei, Gabriele Scherkenbach, alt, Aldo Baldin tenor, Wolfgang Schöne bas. Ik vertaal de eerste drie delen van Bachs kantate. Het eerste koor. Alleen op Christus hemelvaart baseer ik het, dat ik hem zal volgen. En daarmee overwin ik altijd alle twijfels, angst en pijn. Want omdat het hoofd in de hemel is, zal Jezus Christus zijn ledematen op de juiste tijd laten nakomen. Dan het recitatief voor de tenor. Ik ben bereid, kom haal me. Hier in de wereld zijn ellende, angst en pijn. Maar daar in Salems tent zal ik verheerlijkt zijn. Daar zie ik God van.

aangezicht tot aangezicht, zoals zijn heilig woord mij belooft. En de derde, het basaria en recitatief. Kom aan, kom aan, verkondigt overal met luid geschal. Mijn Jezus zit aan de rechterhand van God. Wie probeert mij te overvallen? Al is hij van mij weggenomen, eens kom ik daar waar mijn verlosser leeft. Mijn ogen zullen hem in grote helderheid aanschouwen. O, kon ik nu maar vast een tent voor mij bouwen. Waar dan? Vergeefse wens, hij woont niet op bergen en in dalen. Zijn almacht openbaart zich overal. Dus zwijg, vermetele mond, probeer haar niet te doorgronden. En nu tijd voor Bachs muziek in zijn hemelvaartskantate. Bachwerken Verzeichnis 128, delen 1, 2 en 3.

Muzikaal hebben we heel wat ontdekt in deze eerste drie delen. We merkten het juichende openingskoor, deel 1, in een koraalfantasia, op het eerste vers van het koraal, Auf Christi Himmelfahrt allein. Op tekst van Ernst Sonnemann uit 1661, op de oude melodie van Nicolaus Decius uit 1524, voor het Gloria uit Luthers Deutsche Messen. Het orkest speelt een concertante partij waarin vooral de 7 koraalregels opvallen. 7 vocale passages worden geplaatst, waarin de sopraan in lange noten, of cantus firmus, de koraalmelodie zingt boven de andere stemmen, alt, tenor en bas, die elkaar imiteren. Alle opgaande motiefjes zijn gebaseerd op de 5 eerste noten van het koraal, sol, la, si, do, re, een naar de hemel stijgende melodie, zowel in het koraal als in de omkaderende instrumentale melodieën. Hemelvaart wordt hier muzikaal vertaald met een stijgende, opgevulde kwintenloop. Deel 2 was een tenorrecitatief en dat belichtte de ambivalentie van hemelvaart. Jezus laat zijn apostelen achter. Zelfs zijn verschijningen aan zijn apostelen en aan de Emmausgangers zijn definitief voorbij. Hij is ten hemel opgevaren en daar zit hij glorierijk aan Gods rechterhand. Nu volgt er een basaria daarna, waarin de hemelse koninklijke trompet een virtuoze rol krijgt. Want na de uitgelaten vreugde van de basaria deel 3, volgt dan het ingetogen duet met berusting en tevredenheid van alt- en tenorsolo, met een aardse obo d'amore solo in een wiegende 6/8e maat. In dit vierde deel hebben we uitzicht op Christus in zijn hooggeplaatste zetel. Als slotkoraal deel 5 fungeert O Jezu meine Lust van Matthäus Avenarius uit 1673, eenvoudig geharmoniseerd met 2 hoorns, trompet en strijkers, die met de zangstemmen meespelen. En nu volgt de vertaling van de 2 laatste delen, waarna we ook het geheel beluisteren. Aria altenor. Er zal geen mens te vinden zijn die zijn almacht kan doorgronden. Mijn mond verstomt en zwijgt. Ik zie tussen de sterren door dat hij zich al van verre vertoont aan de rechterhand van God. Het slotkoraal. Dan zult u mij aan uw rechterhand plaatsen en over mij als over uw kind een genadig oordeel vellen. Mij brengen tot het genot waarin ik uw heerlijkheid zal aanschouwen in alle eeuwigheid.

Sperate in Deo, stel u open op de God, op de Heer, is een langere vocale compositie van Agostinho Stefani. Gewijde muziek die Psalm 62 verklankt met haar 13 versen in aparte muzikale deeltjes. Dankzij Nuria Rial en Yetzabel Arias kunnen wij u deze aanbieden. De barokke omkadering bestaat uit vocale soli, sopraan alt bas, positief orgel, luid en continuo met vierstemmig gemengd koor. Polyfonie en harmonie wisselen elkaar af in dit werk. In deze psalm 62, een psalm van David. En de vertaling luidt als volgt. Voor de koorleider naar de wijze van Jeduthun, een psalm van David. Bij God alleen verstilt mijn ziel, van hem komt mijn bevrijding. Mijn rots, mijn heil is hij alleen, mijn burcht, hoe zal ik wankelen? Hoe lang al loopt ge op een mensenstorm, rammelt gij hem eenparig? Een wand die helpt, een brokkelmuur, een oogmerk slechts, hem slopen. En huigelen doen zij al te graag, de zegenwens ligt in de mond, het hart bergt de vervloeking. Bij God alleen verstilt mijn ziel, van hem blijf ik het wachten. Mijn rots, mijn heil is hij alleen, mijn burcht, hoe zou ik wankelen? Mijn vrijheid rust in God, mijn eer, mijn onbezweken rots is hij. Bij God weet ik mijn wijkplaats. Verlaat mijn volk u steeds op hem. Opent voor hem uw harten. God is voor ons de toevlucht. Een mens, niets dan een ademtocht, vervluchtigend zelfs de grootsten, zij gaan omhoog op de balans, nauwelijks een zucht tezamen. Zoekt het in onderdrukking niet, droomt niet van roof op anderen, wast uw bezit vervaarlijk aan, geef uw hart niet gevangen. Want eenmaal heeft God het gezegd en andermaal verstond ik, kracht heeft in God zijn grondslag. Heer, de genade rust in u, gij handelt aan een ieder mens nadat hij heeft gehandeld. Mooie barokmuziek om naar te luisteren op deze mooie tekst van de hand van Agostinho Stefani.

Prachtig was dat, van Agostino Stefani. Nu, Jordi Savall is in oude muziek thuis en als Catalaan zeker ook in de muziek van Catalonië, meer bepaald uit Montserrat. Uit het Liebre Vermel de Montserrat horen we nu vandaag Maria Matrem Virginem, Maria Moeder en Maagd. Maria Matrem Virginem Atolite is de volledige titel en is een driestemmig lied. Vertaald klinkt dat dan verhoogd Maria, de moeder maagd. Het Liebre Vermel de Montserrat, dat is het rode boek van Montserrat, is een verzameling middeleeuwse teksten uit het heiligdom van de Zwarte Madonna van Montserrat, nabij Barcelona. En middeleeuws is ook de muziektaal van dit manuscript met liturgische teksten rond de Mariaviering in Montserrat, verzameld tussen 1396 en 1399. Het manuscript telt 274 bladzijden. Het rode boek dankt zijn naam aan het rood fluwelen band die dit manuscript sinds 1800 samenbindt. Folio 21 tot 27 bevatten liederen, inclusief de muzieknotatie. Het Benedictijnerklooster van Montserrat was van 1200 tot 1400 het belangrijkste klooster van het koninkrijk Aragon en een middeleeuws Europees cultuurcentrum. Door mirakels die er gebeurden, werd de zwarte Madonna La Morena daar een trekpleister. Het Liebre Vermel de Montserrat bevat de muzieknotaties en notities van zeer volkse dansen, zeer verfijnde kanons en merendeels ronde dansen voor de pelgrims. En uit deze manuscripten puurde Jordi Savall volgend driestemmig Maria Matrem Virginem. U voelt direct de middeleeuwse muziektaal die Savall zo graag vertolkt en deze is in 1989 opgenomen.

muziek van 700 jaar geleden. Prachtig. Maar 100 jaar geleden werd Leonard Bernstein geboren. Leonard Bernstein was naast topdirigent, pedagoog, pianist, ook een begenadigd componist van onder andere een prachtige klarinetsonate, de opera Candide met haar schitterende ouverture en ook natuurlijk het monument West Side Story. Een prachtige musical waaruit de aria Maria een prachtige muziekbladzijde is, niet in het minst passend bij Radio Maria. Deze beklijvende, emotionele, begrijpbare en tonale hedendaagse muziek behoort tot de top-aria's uit de muziekliteratuur van de 20e eeuw voor tenor en symfonieorkest. Een wereldsucces uit de USA. Een andere top-aria is het duet Act 1, het bloemenduet Dôme et Paix le Jasmin van Lakmé en Malika uit de opera Lakmé van Léo Delibes. Een bloem uit de bloemlezing van de zangliteratuur uit de 19e eeuw. Delibes leefde van 1863 tot 1891 en was een Frans romantisch opera- en balletcomponist.

In de tachtiger jaren van vorige eeuw maakte de fluitiste Berdien Stenberg furore met het beroemde Rondo Russo, waarmee ze de hitlijsten haalde. Dit werk heet volledig nu Rondo Russo Allegro Vivace Scherzando, een Russisch rondo, snel en levendig en schertsend. Uit het fluitconcerto in Mi klein van Saverio Mercandante, die leefde van 1795 tot 1870 in Italië. Het is een prachtig fluitstuk. Giuseppe Saverio Raffaele Mercadante werd in Altamura bij Bari geboren en overleed in Napels. Mercadante volgde zijn muziekopleiding, viool, dwarsfluit en compositie bij Nicola Zingarelli en Giacomo.

1927 tot 1931 werkt hij ook nog in Madrid, Cadiz en Lissabon. In 1833 werd hij kapelmeester aan de Dom van Novara en tot 1840 schreef hij ook nog 5 opera's. Daarna overschaduwde Verdi hem en nog vele anderen. In 1840 werd hij directeur van het Conservatorio di San Pietro e Majella di Napoli. Hij schreef missen, opera's en werken voor harmonieorkest en symfonisch werk, ook voor de dwarsfluit. En wij luisteren nu naar Monica Hegedus, fluit en het Budapest Symfonieorkest in Mercandantes Fluitconcert.

Wat kan fluit toch mooi zijn? En beste luisteraars van Radio Maria, we nemen nu afscheid van u met een excerpt uit het prachtige Appalachian Spring, welke een linte in het Noord-Amerikaanse Appalachengebergte verklankt. Gecomponeerd door Aaron Copland, van Joodse afkomst, een gevierd Amerikaanse 20e-eeuwse componist en dirigent. Ook schreef hij een jazzy clarinetconcerto voor Benny Goodman, een meesterwerk voor klarinet, harp en strijkers. William Boughton dirigeert het English String Orchestra. U herkent hierin zeker fragmenten in dit werk uit volksliederen zoals Lord of the Dance in een fijne snarenorchestratie. Een vrolijke uitsmijter die u begeleidt naar het volgende interessante programma op Radio Maria. Geniet nu van deze lenteklanken en tot volgende week in Klassiekuur op Radio Maria.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333. 777

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden om samen de lezingendienst van de kerk te bidden. We zijn vandaag woensdag in de zevende week van Pasen. En vandaag is er een vrije gedachtenis voor de heilige Bernardinus van Siena, priester. De hymne kan u vinden op pagina 755. En de psalmen vanaf pagina 1040. De psalm bij de uitnodiging kan u zoals altijd vinden op pagina 662. Heer, open mijn lippen. En mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Christus, de Heer, heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Komt, werpen wij ons uitbindend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al sterk als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Verheven vorst der eeuwigheid, gij die uw kinderen bevrijdt, de zegen is aan u, o Heer, de dood ligt aan uw voeten neer. Gij stijgt omhoog in het heelal, waar u de Vader noden zal te zitten aan zijn rechterhand, te heersen over zee en land. Al wat er in de hemel leeft, wat op de aarde woning heeft, de diepte der verborgenheid, het buigt zich voor uw majesteit. Een beving gaat door tengelen, Heer, het lot der mensen neemt een keer. Het is vlees dat zondigt, vlees dat boet. God is met ons, hij heerst voorgoed. Gij Christus heerst in heerlijkheid, die eeuwig onze vreugde zijt. De wereld leidt in wijze raad en al haar vreugd te boven gaat. Wij roepen uw genade aan, vergeef ons, wees met ons begaan. Laat onze harten zijn verblijd, o Heer, om uw barmhartigheid. Opdat, wanneer gij komt in het licht, op wolken zetelt ten gericht, gij ons van alle schuld ontslaat, herstelt in koninklijke staat. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt, met Vader en met Geest saam, zij eeuwig lof uw grote naam. Heer, genadigheid en trouw gaan voor u uit. Alleluia. Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. Uw trouw verkondigen aan elk geslacht. Ge hebt gezegd, mijn gunst blijft eeuwig duren. De hemel is de grondslag van uw trouw. Ik heb met David een verbond gesloten. Mijn uitverkoren dienaar met een eed belooft. Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig. In alle tijden blijft uw troon bestaan. De hemel prijst uw grote daden, Heer. De bovenaardse machten uw getrouwheid, want wie is in den hoge aan de Heer gelijk? Wie is als Hij onder de godenzonen, vreeswekkend in de raad der hemelgeesten? Geducht bij allen die rondom Hem staan, Heer God der legerscharen, wie komt U nabij? Gij zijt de machtige, met trouw omkleed. De zee beheerst gij in haar overmoed. Gij houdt haar steigerende golven tegen. De oerzee hebt gij met uw voet bedwongen. De kwade machten met uw sterke arm verjaagt. De hemel is van u is ook de aarde. Gij hebt de wereld op haar grondslagen geplaatst. Het Noordland en het Zuidland zijn door u geschapen. De Tabor en de Hermon loven u. Het is uw arm die alle macht bezit. Uw vaste greep, uw opgeheven hand. Uw troon steunt op gerechtigheid en recht. Genadigheid en trouw gaan voor u uit. Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is. Omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat, omdat het heel de dag uw naam verheerlijkt. In uw gerechtigheid zijn glorie vindt, want gij zijt onze roem en onze sterkte. Uw gunst maakt ons een groot en machtig volk, want van de Heer ontvingen wij ons schild. De Heilige van Israël gaf ons een koning. Eertijds zijt gij aan uw profeet verschenen. En hebt gij uw besluit geopenbaard? Een sterke man heb ik de troon geschonken. Een uitverkorene genomen uit het volk, mijn dienaar David heb ik opgezocht. En hem gezalfd met mijn gewijde olie, als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen. En dat mijn arm hem kracht verlenen zal. Geen vijand zal hem ooit misleiden. Geen booswicht brengt hem in het nauw. Ik leg zijn tegenstanders aan zijn voeten neer. En sla degenen die hem haten. Mijn trouw en mijn genade leiden hem. Mijn naam zal hem de zege schenken. Zijn hand laat ik hem leggen op de zee. Zijn rechter op de stromen in het oosten. Hij zal mij aanroepen. Gij zijt mijn vader. Mijn God, de steenrots van mijn heil, ik wijs hem aan als eerstgeborene. Als hoogste van de koningen der aarde, voor altijd kan hij rekenen op mijn genade. Voor immer blijft mijn bond met hem van kracht, ik zal aan zijn geslacht geen einde maken. Nog aan zijn troon, zolang de hemel dagen heeft. Indien zijn zonen ontrouw worden aan mijn wet en niet meer leven volgens mijn geboden, indien zij mijn verordeningen schenden, aan mijn bevelen niet voldoen, dan zal ik hun vergrijpen met de hoede straffen, met slagen hen doen boeten voor hun schuld, maar hem zal ik mijn gunsten niet ontnemen. Aan wat ik hem beloofd heb, blijf ik trouw. Nooit zal ik mijn verbond met hem verbreken. Of wijzigen wat ik gesproken heb. Eens en voorgoed heb ik gezworen bij mijn heiligheid. Voor Voorzeker zal ik David niet bedriegen. Zijn nageslacht zal blijven voor altijd. Zijn troon zal voor mij vaststaan als de zon, zoals de maan, die als een trouw getuige voor eeuwig aan de hemel staat. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, genadigheid en trouw gaan voor u uit. Alleluia. God heeft Christus van de doden opgewekt. Alleluia. Daarom is ons geloof in God tevens hoop op God. Alleluia. Uit de handelingen van de apostelen. De zeereis van Paulus naar Rome. Toen onze afvaart naar Italië bepaald was, stelde men Paulus en enige andere gevangenen in handen van Julius, een 100 man van de cohort Augusta. We gingen aan boord van een schip uit Adramyttium, dat de kustplaatsen van Azië zou aandoen, en staken in zee. Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, vergezelde ons. De volgende dag liepen we Sidon binnen, waar Julius, die Paulus menslieven behandelde, hem toestond zijn vrienden op te zoeken om zich te laten verzorgen. Vandaar weer uitgevaren zeilden we, omdat de wind tegen zat, dicht langs Cyprus, voeren langs de kust van Cilicië en Pamphylië en landden te Myra en Lycië. Daar vond de 100 man een schip uit Alexandrië dat op weg was naar Italië en bracht ons daarop over. Toen we verschillende dagen slechts langzaam vooruitkwamen en met moeite ter hoogte van Cnidus geraakten, omdat we de wind niet mee hadden, zeilden we onder Creta door langs Salmone, waar we ternauwernood omheen kwamen, en bereikten een punt dat Goede Rede heette, waarbij de stad Lassea lag. Omdat er veel tijd verstreken was en de vaart al niet zonder gevaar werd, de vasten was immers al voorbij, waarschuwde Paulus hen met de woorden: "Mannen, ik zie dat verder zeilen niet zonder gevaar zal zijn en grote schade zal toebrengen, niet alleen aan lading en schip, maar ook aan ons." De 100 man had echter meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in Paulus' woorden. Omdat de haven niet erg geschikt was om er te overwinteren, gaven de meesten dan ook de raad weg te varen om zo mogelijk Phoenix te bereiken, een haven op Creta, die open ligt naar het zuidwesten en noordwesten, en daar te overwinteren. Toen er een zuidenwind opstak, meenden ze van het slagen van hun plan verzekerd te zijn, lichtten het anker en voeren vlak onder de kust van Creta. Het duurde echter niet lang of er sloeg van het eiland een stormwind neer, de zogenaamde Urakilon. Daar het schip werd meegesleurd en de kop niet op de wind kon houden, moesten we het opgeven en lieten ons meedrijven. Toen we onder de beschutting voeren van een eilandje, Clauda geheten, slaagden we er met moeite in de sloep te bemachtigen en omhoog te halen. Toen troffen ze noodvoorzieningen door kabels om het schip vast te sjorren. Uit vrees op de Sirte geworpen te worden, haalden ze de takelage neer en lieten zich zo drijven. De storm teisterde ons geweldig, en daarom zette men de volgende dag het een en ander overboord, en de derde dag gaf men eigenhandig het scheepstuig prijs. Verscheidene dagen waren zon nog sterren te zien. Er bleef een hevige stormwind staan, en zo vervloog voor ons elke verdere hoop op redding.

De Heer sprak tot Paulus: houd goede moed, zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem, zo zult gij het ook in Rome moeten doen. Alleluia. Trekt gij door water, ik ben bij u. De stromen zullen u niet meesleuren. Zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem, zo zult gij het ook in Rome moeten doen. Alleluia. Uit een preek van de heilige priester Bernardinus van Siena. Gestorven in 1444. De naam van Jezus is de glans van een predikant. De naam van Jezus is de glans van een predikant, omdat de Heer zijn woord in een stralend licht laat verkondigen en beluisteren. En waar vandaan, denkt u, komt over de hele aarde dat grote, plotselinge en hevige licht van het geloof? Toch alleen door de prediking van Jezus. Is het niet door de lieflijke glans van die naam dat God ons geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht? Als wij verlicht zijn en in dat licht het licht aanschouwen, kan de apostel tegen ons zeggen: eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht. Daarom moet die naam bekendgemaakt worden om te kunnen schitteren en niet verzwegen worden. Maar hij mag in de prediking niet worden uitgedragen met een onzuivere bedoeling of met een onreine mond. Door een uitverkoren vat moet die naam bewaard worden en verkondigd. Vandaar heeft de Heer over Paulus gezegd: die man is mijn uitverkoren vat om mijn naam uit te dragen onder de heidenen en koningen en onder de kinderen van Israël. Handelingen hoofdstuk 9 vers 15. Een uitverkoren vat, zegt de Heer, waarin een kostbare drank te koop wordt aangeboden, die uitnodigt tot drinken terwijl hij gloeit en fonkelt in uitverkoren vaten, die mijn naam moeten uitdragen. Men steekt een vuur aan om akkers schoon te maken, om droge en nutteloze struiken te verbranden. Bij het stralen van de opgaande zon verdwijnt de duisternis. Dieven, zwervers en inbrekers zoeken hun schuilplaats op. Zo was ook de taal van Paulus als hij predikte voor het volk. Een ratelende donderslag, een hevig laaiend vuur, een schitterende zonsopgang. Ongeloof verdween, dwaling ging teniet en de waarheid lichtte op. Zoals bijenwas wegsmelt in een hevig vuur. Want Paulus droeg de naam van Jezus rond in woord en geschrift, met wonderen en door zijn voorbeeld. Hij prees de naam des Heren zonder ophouden en bezong hem in zijn loflied. Sirach hoofdstuk 51 vers 11. Die naam heeft hij ook als een licht uitgedragen onder heidenen en koningen en onder de kinderen van Israël. Hij verlichtte de volkeren en riep overal: de nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag. Romeinen hoofdstuk 13 versen 12 en 13. Hij heeft aan allen de brandende lamp getoond die straalt op de kandelaar. Zo verkondigde hij overal Jezus en zijn kruis. 1 Korintiëbrief hoofdstuk 2 vers 2. De kerk, de bruid van Christus, steunt op dit getuigenis van de apostel en zij jubelt met de woorden van de profeet: God, ge hebt mij van jongs af onderricht, en nog spreek ik van uw wonderen. Psalm 71, vers 17, dat wil zeggen altijd. Ook de profeet spoort ons daartoe aan, zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Dag na dag verkondigt zijn heil. Psalm 96, vers 2, dat is Jezus de Heiland.

0: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Bernardinus van Siena een bijzondere verering ingegeven voor de naam Jezus. Omwille van zijn werk en zijn gebed vragen wij u. Beziel ons altijd met de geest van uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
1: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
1: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: Laat ons bidden. God, ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke

0: Persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan het vandaag over twee onderwerpen hebben. Wij gaan een interview houden met eerwaardeheer Chris Butaille, die ons gaat vertellen over de wielerwedstrijd voor religieuzen waar hij aan heeft deelgenomen. U herinnert het zich misschien nog dat hij enkele weken terug is komen vertellen over deze wedstrijd en nu zijn we natuurlijk heel benieuwd hoe dat is verlopen. Dus zometeen hebben wij eerwaardeheer Chris Butaille aan de lijn. En daarna is het tijd om het te hebben over de Mariathon. Wij gaan de projecten van de Wereldfamilie op het Amerikaans continent tot bij u brengen. Maar eerst muziek.

0: En zo, beste luisteraars, hebben wij eerwaarde heer Chris Boutaille aan de lijn. Eerwaarde, hartelijk welkom in onze uitzending.
1: Dankjewel.
0: Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Sommige trouwe luisteraars kennen me zeker al wel van vorige bijdragen die ik via de catechese zoveel jaren geleden al geleverd heb. Ik ben dus priester van het bisdom Namen, afkomstig uit Vlaanderen, uit Overijse, maar priester gewijd voor het bisdom Namen en al heel lang verbonden aan het heiligdom in Borin. En na een passage in Vlaanderen tussen 2019 en 2024, waar ik pastoor ben geweest in Ternat, ben ik teruggeroepen naar het bisdom Namen om terug werkzaam te zijn als kapelaan op het heiligdom in Borin. En daarnaast heb ik ook nog een paar parochies waar ik mij over ontferm en nog een aantal andere pastorale activiteiten.
0: En we hebben u aan de lijn omdat er een wielerwedstrijd is waar u graag aan deelneemt. Zou u kunnen vertellen waar het over gaat?
1: Ja, dus mijn favoriete hobby is fietsen. Het is belangrijk om ook als je gezond wil zijn naar de geest, om ook je lichaam te verzorgen. En voilà, bij mij is dat in de eerste plaats door het fietsen. Ik doe dat heel graag. En ik ben zo'n tiental jaar geleden in contact gekomen met via een bericht in de Franstalige katholieke media van het bestaan van een jaarlijks wielerkampioenschap voor de clerus in Frankrijk. Ik ben daar toen voor de eerste keer naartoe geweest en heb daaraan deelgenomen en dat heeft me echt wel veel plezier gedaan en sindsdien probeer ik er elk jaar terug bij te zijn. Dat is niet altijd mogelijk natuurlijk, want je moet je kunnen vrijmaken. Maar van die afgelopen 10 jaar ben ik er misschien toch al een 6 of 7 keer bij geweest. Het is een wielerkampioenschap eigenlijk dat onderdeel uitmaakt van de Franse Wielerbond. Het is dus een officieel Frans wielerkampioenschap, maar dan specifiek voor de leden van de clerus, dat wil zeggen bisschoppen, priesters, diakens, maar ook religieuzen, zowel mannelijke als vrouwelijke religieuzen. En het concept is als volgt, dus dat elk jaar wordt dat wielerkampioenschap ergens georganiseerd, zoals dat met een professioneel of een amateur kampioenschap ook is, dus elk jaar op een andere locatie. En het is zo dat de locatie elk jaar gekozen wordt door een van de deelnemers die dan bereid is om de organisatie in zijn parochie of in de buurt van zijn of haar klooster te ontvangen. En daar ook dan al het nodige voor te doen om dat allemaal goed te laten verlopen. Want daar komt natuurlijk heel wat bij kijken. Hè. Niet alleen wat de logistiek betreft rond het organiseren van het wielerkampioenschap zelf, maar ook moet natuurlijk zorgen voor de opvang van de deelnemers. Er is toch minimum 1 overnachting bij. Je moet zorgen voor de maaltijden. Je moet ook, naast het wielerkampioenschap wordt er ook natuurlijk gebedstijden georganiseerd. Hè, want we zijn en blijven allemaal gelovige en praktiserende fervente leden van onze katholieke kerk. En dus zo'n bijeenkomst is niet alleen een sportieve aangelegenheid, maar ook tegelijkertijd een samenkomst van gelovigen die dan ook hun geloof willen vieren en dan broederlijk willen samen zijn rond de maaltijd. Voilà. Ik heb zo in enkele woorden zo'n beetje een idee gegeven van wat zo'n wielerkampioenschap eigenlijk is.
0: Een paar weken geleden bent u ook te gast geweest in onze uitzending om het te hebben over de wielerwedstrijd. Maar toen was er nog onduidelijkheid over of dat u zou kunnen meedoen dit jaar, toch?
1: Ja, ik heb heel het voorjaar eigenlijk vanaf begin februari heb ik eigenlijk een beetje gesukkeld met mijn gezondheid. Niks ernstig hoor, maar ik voelde me toch gedurende 2,5 maanden ja, wat zwak. Een soort aanhoudende infectie. Dus op de ademhalingswegen. Waardoor ik me toch ook wel wat zwakker voelde. En ik eigenlijk niet, niet een goede gezondheid was. Want als je aan zo'n sportieve wedstrijd deelneemt, is het toch de bedoeling dat je een goede gezondheid bent. En ik had me wel al ingeschreven, een paar maanden op voorhand. Maar omdat mijn gezondheid niet beter werd, dacht ik er eventueel aan. Maar ja, als het dan echt niet beterde, op het moment dat ik zou moeten vertrekken om het om forfait te geven. Hè, dus om uiteindelijk niet af te zakken. Maar gelukkig, en misschien heeft ook het gebed, ik heb toen ook gezegd, hè, het gebed van de luisteraars, die heb ik via mijn wekelijkse Eucharistieviering op vrijdag vanuit het heiligdom in Borin. Voor Radio Maria heb ik meegegeven dat, voordat ik toch beter geworden ben, en heb ik de luisteraar bedankt voor de gebeden die ze daar misschien daarvoor hebben gedaan. Dus ik ben toch kunnen afzakken. Dit jaar was het meer naar het zuiden van Frankrijk, in het bisdom Valence. Dat is ten zuiden van Lyon. Toch wel een dikke 750 kilometer rijden van bij mij. Dus vanuit Borin, dus vanuit Vlaanderen, zou het zeker nog een 100 à 150 kilometer extra geweest zijn. Ben ik afgezakt naar daar op 30 april. Daar was dan de eerste proef. Ik heb er dan ook van geprofiteerd omdat het ben op de weg ligt, om een korte passage te maken in Ars, een korte stop. En dus op 30 april was dan de afspraak voor de eerste wielerploef. Hè, want het is een officieel Frans wielerkampioenschap met twee proeven, een tijdrit en een wegrit. En dus op de eerste dag staat altijd de tijdrit op het programma. Op 30 april in de namiddag was dat. Dus we waren dit jaar met een kleine 70 deelnemers. En de tijdrit, voor de mensen die het niet moesten weten, is dus eigenlijk dat je ieder apart vertrekt en dat je zo snel mogelijk een bepaalde afstand alleen tegen de klok moet afleggen. En wie het snelst gereden heeft over die afstand is dan de winnaar. Dus het was een licht oplopend parcours, dus over een vals plat eigenlijk, over de gehele afstand, een tiental kilometer. Dus echt wel, een beproeving. Hè. Je geeft je natuurlijk tot het uiterste. Ik ben in die proef uiteindelijk 17e geëindigd. Wat voor mij een goed resultaat is.
0: Dat is op zo'n 70 deelnemers, zei u?
1: Dat is op zo'n 70 deelnemers. Dus van alle leeftijden. Dus alle leeftijden en ook zowel mannen als vrouwen. Want zoals ik al zei, ook religieuze, dus ook vrouwelijke religieuze deden mee. Dus dit jaar waren er, ik denk dat ze met zes religieuze waren. Dus zusters en ook godgewijden.
0: Oké, dat is een mooi resultaat, hè?
1: Ja, dat is een beetje mijn plaats. Dus uit ervaringen van de voorbije jaren weet ik dat ik het doel is om, natuurlijk altijd er om zo goed mogelijk te doen, maar wetende dat een plaats tussen de 10e en de 20e Dat goed is. Dus ik was tevreden met die 17e plaats. En dan dus gewoon een beetje om misschien een idee te geven van hoe het verdere verblijf of het verdere verloop van de dag is verlopen. Dus na die proef werden we dan samengeroepen om 6 uur om samen de vespers te bidden, te zingen. En dat is iets heel, hoe zou ik het zeggen? Iets heel warm en echt met veel vuur. Hè? Dus dat al die deelnemers, dus priesters, diakens, religieuzen, dat ze dan samen de vespers bidden, zingen, samen met ook de plaatselijke gelovigen. En dan na die vespers werden we dan allemaal uitgenodigd om het avondmaal te nuttigen, die dan bereid werd, ook door de plaatselijke geloofsgemeenschap. Maar daarvoor, voor dat avondmaal, is er wel nog de obligate jaarvergadering van de VZW, want eigenlijk om die jaarlijkse organisatie op poten te zetten, bestaat er eigenlijk een VZW, naast BL dus in het Frans, Championnat Cycliste du Clergé. En het enige moment waarop die kunnen samenkomen, en dus de leden zijn dan natuurlijk de deelnemers, is tijdens dat kampioenschap. En dan worden er dus bepaalde onderwerpen besproken die rond het reglement, rond de statuten, rond praktische zaken ook voor een volgende organisatie. En dan sluiten we dus af met die maaltijd. Hè. Dus echt een vreugdevolle bedoeling. Dus waar we allemaal samen zitten. Dus ik heb me gewoon mee aan tafel gezet. En ik zat dan aan tafel dus met plaatselijke gelovigen. En voilà, dan deel je over... of dan praat je over... Zowel over dat... Dat wielerkampioenschap zelf, maar zeker ook over koetjes en kalfjes ook, maar ook over gelovige zaken. Dus het is heel mooi om op die manier contact te hebben ook met de plaatselijke gelovigen. En dan, als rond 10 uur 's avonds, op het einde van de maaltijd, voilà, ging iedereen dan naar zijn of haar slaapplaats. Dus ik was dit jaar was er mijn gastgezin toegewezen, die dus in de buurt van de plaats van gebeuren woonde en die dus voilà, hun huis openstelde om mij daar de nacht te laten doorbrengen en ook het ontbijt te nemen met hen de volgende morgen. Dus ook dat is een mooie gelegenheid om met plaatselijke gelovigen contact te hebben. Mijn gastgezin, dat was trouwens een koppel op oudere leeftijd al, op pensioen, maar toch nog wat. Die hadden toch wel een redelijk goede gezondheid nog. En ze waren net terug van een stuk van de Camino naar Santiago de Compostela, die ze gelopen hadden. Een deel nog in Frankrijk, die ze vanuit een tweetal weken gelopen had. Dus voilà, we hebben daar een beetje over gesproken.
0: Dankjewel. Eerwaarde, wij zijn heel benieuwd hoe de tweede dag van de wedstrijd eruit zag. Maar we gaan eerst luisteren naar het lied Levend Licht van de groep The Fruits.

0: Wij zijn in gesprek, beste luisteraars, met eerwaarde heer Chris Boutaille, die ons komt vertellen over de wielerwedstrijd voor religieuzen waar hij dit jaar aan heeft deelgenomen. En overigens heel wat van de voorbije jaren ook. Eerwaarde, vertelt u alstublieft verder.
1: En dan dus de volgende dag zelf, op 1 mei, want het wielerkampioenschap wordt altijd georganiseerd rond 1 mei, omdat dat in Frankrijk een vrije dag is en ze ook dus beroep kunnen doen dan op heel wat mensen van de plaatselijke geloofsgemeenschap om natuurlijk die organisatie op zich te nemen. Dus op 1 mei was er na dat ontbijt in de voormiddag al vrij vroeg de tweede proef, de wegrit, over een afstand van ongeveer 50 kilometer op een lokaal parcours. Dus dit jaar was het 6 rondes op een parcours van een kleine 8 kilometer. De wegrit, dat wil dus zeggen dat hij allemaal samen vertrekt en dan zo snel mogelijk natuurlijk de volledige afstand probeert af te leggen. Maar dus daar heb je dus het feit dat je in groep rijdt of in groep kunt rijden. En dus in die wegrit ben ik dan 18e geworden. Dus voilà, weer ongeveer blijkbaar mijn plaats in het deelnemersveld van dit jaar. Wat mooi was, was dat ook de bisschop van Valence deelgenomen heeft aan die wegrit. Dus ja, deelnemers zijn echt zijn heel gevarieerd. Hè. Dus van mensen die zijn gepassioneerd met de fietsrijden tot de occasionele fietsers. Dus de bisschop was bij de occasionele fietsers. Mooie anekdote misschien ook nog. De oudste deelnemer dit jaar was een priester van 84 jaar. Onderswaardig, hè? Dus dat iemand van die leeftijd, die regelmatig nog met de fiets rijdt, hè, dus die heeft blijkbaar geen auto en doet al zijn verplaatsingen met de fiets. Maar dus voilà, ook die heeft deelgenomen. Dus de priester die daar in de buurt woonde en dus ook deelgenomen heeft dit jaar.
0: Dat is heel leuk. Dus het is ook echt een gelegenheid voor de meer lokale priesters en andere clerici.
1: Want dus, zoals elk jaar heb je de trouwdeelnemers, hè, die bijna elk jaar, als het niet te ver is en als ze zich vrij kunnen maken vanuit de verschillende delen van Frankrijk, zich naar die plaats begeven waar het dat jaar toe doorgaat. Maar je hebt ook elk jaar de deelnemers uit de buurt die eigenlijk anders nooit zouden deelnemen, maar omdat het in hun bisdom is of dicht in de buurt is, die dan toch besluiten om met sympathie eens deel te nemen. Want het is eigenlijk heel plezierig om daaraan deel te nemen. Je hebt het competitieve aspect, maar daarnaast ook het broederlijke samen zijn. En het was ook een beetje animatie. Het waren ook een paar supporters natuurlijk. Zowel uit de plaatselijke geloofsgemeenschap als ook sommige priesters en kloosterlingen die dan met familieleden of met parochianen, enkele parochianen afzakken en die dan mee komen supporteren. Dus het was echt, zoals elk jaar, een heel toffe ervaring en mooi gebeuren. Dus na de aankomst

0: bisschop. Dus voor de plaatselijke geloofsgemeenschap is het ook iets uitzonderlijks. Hè? Dus dat ze in een, ja, het was een vrij klein kerkje, daar helemaal gevuld was. Iedereen kon binnen trouwens. Maar is een, ja, een concelebratie met een 30, 40 priesters en diakens. En dan is vanaf de plaatselijke geloofsgemeenschap, en natuurlijk voorgegaan door een bisschop. Ja, dat is iets wonderlijks om dat te mogen meemaken. En dan werd de tweedaagse afgesloten met terug een gezellige maaltijd in een grote zaal. Dat was dan al 2 uur als we daaraan begonnen. En ik ben er ook wat vroeger weggegaan voor het dessert, want ik moest nog de lange weg terug naar huis. En dus rond 3:30 uur heb ik daar de tafel verlaten. Ben in mijn auto gesprongen en heb de lange weg terug naar huis aangevat. Moe,
1: okay.
0: Maar heel tevreden.
1: Klonk als twee mooie dagen.
0: Ja, zeker, zeker en vast. Dus soms als ik schrijf met veel enthousiasme in. Maar het moment dan daar is, dan zie ik er wel een beetje tegenop. Zeker voor de afstand die je moet afleggen. Alhoewel, dat valt eigenlijk wel mee hoor. Maar dus achteraf kijk ik daar altijd met heel veel tevredenheid en dankbaarheid op terug. Ja. Dus dit jaar hebben we ook het geluk gehad dat de omstandigheden goed waren. Het was prachtig weer. Niet te warm, niet te koud. Wat ook heel dankbaar was dat we dit jaar geen tegenslag gehad hebben. In zo'n evenement is er altijd risico op valpartijen, Ja, en die zijn er de voorbije jaren wel eens geweest, maar dus dit jaar is er niemand moeten afgevoerd worden met de ambulance. Is er zelfs niemand gewoon gevallen, heb ik, of toch niet bij mijn weten. Dus alles is heel goed verlopen.
1: Oké. Okay.
0: En dus misschien om er nog aan te geven, het is een Franse nationaal kampioenschap. Dus ik mag daaraan deelnemen als buitenlander, maar zelfs al is dat eigenlijk strikt genomen niet toegestaan. Hè, ze geven toch die openheid, dat is mooi hè, in onze katholieke kerk, om ook voor die paar buitenlanders die er dan aan willen deelnemen, om die ook toe te laten. Dus ik was dit jaar wel de enige Belg. Er was ook nog iemand vanuit Luik, een Salesiaan, maar ik weet dus eigenlijk niet of dat hij, ik heb jammer genoeg niet met hem kunnen spreken, of dat hij Fransman is die als Salesiaan in Luik actief is, of dat het om een Belg ging, dus dat weet ik niet. Dus ik weet van mezelf, ik als Belg, en dan was er ook nog een Spanjaard, uit Spanje.
1: Okay.
0: Dus elk jaar zijn er zo wel een paar exoten, zoals vanuit Frankrijk de buitenlanders waarschijnlijk worden beschouwd. Ja, dus voilà. Volgend jaar, dus op die jaarvergadering, wordt dan ook bekendgemaakt waar het volgend jaar zal doorgaan. En dus volgend jaar zal het in het bisdom Besançon zijn. Dus dat is in het oosten van Frankrijk, iets dichter van België. Dus als het God belieft en als ik in goede gezondheid ben, zal ik er volgend jaar zeker terug bij zijn.
1: Oh, zeer leuk. Dat was ook weer een mooie gelegenheid om de lokale kerk daar een beetje beter te leren kennen.
0: Ja, zeker. Ja. En voilà, dus dat zijn ook mooie pastorale ervaringen die je dan hebt van de plaatselijke kerk en van te zien hoe het er in dat bisdom of die locatie er net aan toe gaat. We hebben ook een mooi magazine meegekregen met heel wat nieuws over de pastoraal in het bisdom Valence. Dus dat is ook interessant. Ja. En het is ook een warme oproep naar priesters en diakens en religieuzen die misschien dit ook horen nu. Als het je eventueel interesseert om volgend jaar

0: te nemen. Belgen zijn zeker ook welkom. Het is echt een heel toffe ervaring. Als het je eventueel mocht interesseren, neem dan gerust contact met mij op. Dan zorg ik ervoor dat je volgend jaar, want dus we krijgen de informatie altijd rond januari, via mail toegestuurd. Dus dan zorg ik ervoor dat je die informatie ook krijgt.
1: Zeer goed, jullie hebben het gehoord. Beste luisteraars, de religieuzen onder jullie, als jullie graag eens willen meedelen, kunnen jullie sturen naar het e-mailadres van Radio Maria, info@radiomaria.be, en dan zullen wij dat zeker doorspelen. Hartelijk bedankt, eerwaarde, om te willen vertellen over uw ervaringen. Zo weten onze luisteraars die uw vorig interview gehoord hebben, hoe het verlopen is.
0: Mm-hmm. Hoe het afgelopen is, ja.
1: Is er nog iets dat u er graag over zou willen zeggen?
0: Nee, niet direct. Ik ben al heel, heel praatvaardig geweest. Dat is niet echt mijn natuur. Maar het geeft aan, voilà, hoe enthousiast ik erover ben. Dus ik denk dat volstaat.
1: Ja, absoluut. Dan kunnen we misschien nog eindigen met de gebedsintentie van de Heilige Vader voor de maand juni. Mm-hmm. Want het gaat namelijk over sport. Voor de waarde van sport.
0: Ja. Heel goed.
1: De tekst is: laten we bidden dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Dat lijkt mij
0: inderdaad daarvoor bidden. Ja.
1: Ja, absoluut. En dat lijkt mij ook zaken die bij de wielerwedstrijd voor religieuzen in Frankrijk ook naar boven komen.
0: Ja, zeker. Het is trouwens ook zo op die algemene jaarvergadering werd er ook gerefereerd naar een boodschap die Paus Leo XIV gestuurd had naar aanleiding van de Olympische Winterspelen. En daar zijn bepaalde passages uitgenomen en kort besproken, dus voilà, die echt ook inspirerend zijn voor ons als wielerliefhebbers, die zeker ook op ons toepasbaar waren.
1: Oké, nogmaals bedankt, eerwaarde.

En zo, beste luisteraars, zijn wij gekomen aan het tweede deel van deze uitzending van Elke Dag Telt, waar wij het gaan hebben, u raadt het al, over de Mariathon. Die loopt heel deze meimaand. En wij gaan het vandaag hebben over de projecten van de Wereldfamilie op het Amerikaans continent. Vergeet zeker niet ons te steunen deze maand, beste luisteraars. En u kan ook altijd aan ons laten weten tijdens onze openingsuren dat u een gift heeft gedaan en dan branden wij een kaarsje voor al uw intenties. U kan ons het laten weten op ons nummer 016 41 47 47. Op onze website www.radiomaria.be kan u ook op onze hoofdpagina een banner vinden met een overzicht van alle programma's die speciaal gewijd zijn aan onze Mariathon. U kan bijvoorbeeld de uitzendingen van Elke Dag Telt terugvinden waar Marianne het gehad heeft over de projecten op het Afrikaans continent. Ook de uitzendingen van De Rots in de Branding, waar Jos de Kok terugblikte op de projecten die wij de afgelopen jaren hebben mogen steunen en contact opnam met de radio's die wij geholpen hebben om te weten te komen hoe het nu met hen gesteld is. Zo kan u vanavond om 17:30 luisteren naar de tweede uitzending die ging over Irak, Nazareth en Libanon. Morgen is het dan tijd voor een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding om 10:30. En dan gaat het over Nigeria, Congo, Mozambique en Ethiopië. Stem dus zeker dan af op uw favoriete radio. Maar vandaag dus, in ons programma Elke Dag Telt, overlopen wij de projecten van de Wereldfamilie op het Amerikaans continent. En het eerste land waar wij het gaan over hebben is Brazilië. Brazilië heeft een populatie van ongeveer 216 miljoen inwoners. 84% van Brazilië is katholiek. En Radio Maria in Brazilië heeft een bereik van 2,3 miljoen mensen. Zij kunnen dus momenteel 2,3 miljoen van de 216 miljoen Brazilianen bereiken met de radio. Wat is het project in Brazilië dat onze steun verdient? Het is zo dat Radio Maria graag een nieuwe FM-frequentie wil in voor het aartsbisdom Fortaleza. Fortaleza, dit is de hoofdstad van de deelstaat Ceará in Brazilië. En deze deelstaat is een van de meest katholieke deelstaten van het land. Meer dan 70% van de bevolking beschouwt zichzelf als katholiek. En in de hoofdstad Fortaleza is het ongeveer 60% van de bevolking die zichzelf aanziet als katholiek. Dit is een stuk hoger dan het nationaal gemiddelde. En Radio Maria wil graag hun bereik uitbreiden tot dit aartsbisdom Fortaleza. De bisschop van Fortaleza, Dom Gregoria Paxao, metropoliet aartsbisschop van het aartsbisdom Fortaleza, steunde al vanaf het begin Radio Maria. Hij kende namelijk Radio Maria Portugal, met wie hij regelmatig heeft samengewerkt. Regelmatig kan Radio Maria Portugal rekenen op zijn pastorale bijdrages. En ook voordat de metropoliet aartsbisschop was overgeplaatst naar het aartsbisdom Fortaleza, toen was hij nog bisschop in Petropolis, Rio de Janeiro, heeft hij altijd zijn steun uitgesproken voor Radio Maria. En heeft hij altijd ook blijk gegeven van zijn wens om Radio Maria aanwezig te zien in zijn lokale kerk.
Hij is, sinds hij benoemd is tot aartsbisschop, steeds aan het ijveren om Radio Maria in het aartsbisdom te kunnen laten uitzenden. En hij staat dus volledig achter de missie van Radio Maria. Hoeveel kost het om deze nieuwe frequentie in Fortaleza uit te bouwen? Dat is 380.000 euro. En dan, beste luisteraars, gaan wij naar Mexico. De aanwezigheid versterken in het hart van Jalisco. In Mexico is zo'n 91% van de bevolking katholiek. En die bevolking bestaat uit 135 miljoen mensen. Radio Maria Mexico kan daarvan 18,4 miljoen mensen bereiken. In de afgelopen twee decennia heeft Radio Maria Mexico haar aanwezigheid in het land versterkt en uitgebreid. Haar signaal naar 10 steden gebracht van het land en haar missie van nabijheid en dienst aan de luisteraars steeds versterkt. Niettemin was een van haar grootste ambities om te beschikken over een eigen frequentie in de gemeente waar haar nationale hoofdzetel gevestigd is, Guadalajara. Onderscheiden door haar culturele rijkdom en diversiteit, verwelkomt mensen uit verschillende delen van het land die van deze stad hun thuis hebben gemaakt. Momenteel wonen er meer dan 5 miljoen mensen, waardoor de stad de derde meest bevolkte stad van het land is. De regio is bovendien een historisch en spiritueel referentiepunt voor de natie. Meer over het project dat de wereldfamilie wil verwezenlijken. De aanwezigheid van Radio Maria in deze grote agglomeratie, bevorderen en consolideren, is een strategische stap voor de versterking van haar missie en bereik. Daarvoor is de verwerving van een eigen frequentie fundamenteel, die de permanentie van het station garandeert, zonder de noodzaak om een hoge maandelijkse huurprijs te betalen. Dit signaal integreren in het nationale netwerk van Radio Maria zou het mogelijk maken de economische middelen te optimaliseren, de vaste kosten te verlagen en deze fondsen te bestemmen voor de verbetering en actualisering van de apparatuur, zodat men aan de technologische top blijft. De verwerving van deze frequentie zal niet alleen de operationele stabiliteit verzekeren als de voornaamste frequentie in Mexico, maar ook de band versterken met het publiek dat het radiostation al volgt, de aanwezigheid en het bereik in de regio consoliderend. Deze nieuwe frequentie in Guadalajara kost 120.000 euro. En zo, beste luisteraars, zijn wij gekomen aan de laatste twee landen in het continent Amerika die onze steun nodig hebben. Nicaragua en Venezuela, het gezicht van de veerkracht. Wat is de situatie in Nicaragua? Na 23 jaar ononderbroken uitzending werd Radio Maria Nicaragua gedwongen haar activiteiten stop te zetten vanwege wettelijke bepalingen in het land die de onteigening van eigendommen en uitrusting van het radiostation bevalen. Deze situatie liet vele luisteraars zonder toegang tot de inhoud en de geestelijke begeleiding die het radiostation in de regio bood. Tegelijkertijd maakte de context van beperkingen en spanningen het voor vele mensen moeilijk om regelmatig hun kerken te bezoeken, zoals ze vroeger deden, wat bij een deel van de bevolking een gevoel van onzekerheid en ontheemding teweegbracht. Wat is het project van Radio Maria, de wereldfamilie, in Nicaragua? Sindsdien heeft de wereldfamilie van Radio Maria zich de uitdaging gesteld het signaal van Radio Maria te herstellen,
tenminste via digitale platforms, gezien de huidige onmogelijkheid om een open frequentie op het nationale spectrum te recupereren. Het doel is de uitzendingen te hervatten via een webradio, die de missie en de begeleiding van de luisteraars levend houdt. Hiervoor is het noodzakelijk nieuwe apparatuur aan te schaffen, om het signaal te kunnen produceren en uitzenden, zodat een continue programmering in digitaal formaat gegarandeerd wordt. En dan over Venezuela. Daar heeft Radio Maria al 21 jaar een aanwezigheid, als radiostation gewijd aan evangelisering, in dienst van de katholieke kerk en met religieuze programma's en ook programma's voor menselijke bevordering die nodig zijn om het evangelie in ons leven te verwerkelijken. Door de migratie van jongeren die een economische oplossing voor hun gezinnen zoeken, is er bij ouderen een eenzaamheidsverschijnsel ontstaan, waardoor Radio Maria hun enige gezelschap is. Vele getuigenissen bevestigen dit. En dit alles komt bovenop de situatie die het land al vele jaren doormaakt. Het project in Venezuela. In Venezuela hebben we een zeer complexe economische situatie gehad, die zich langdurig heeft uitgestrekt. En een grote reden is waarom de bijdragen van weldoeners het tempo van de inflatie en de stijging van de kost van basisgoederen niet hebben kunnen bijbenen. We ontvangen economische steun van de wereldfamilie van Radio Maria in deze moeilijkste momenten sinds onze oprichting. Vandaag hebben wij die bijdrage nodig om te kunnen blijven uitzenden. Want dankzij deze steun konden we de basisuitgaven dekken. En zo konden we blijven bestaan om onze missie van evangelisering en begeleiding voort te zetten. De financiering van deze operationele beheerskosten, zowel voor Nicaragua en Venezuela samen, komen op 100.000 euro. En zo, beste luisteraars, hebben wij de 3 projecten overlopen die de wereldfamilie onderhoudt in het Amerikaans continent. We hebben Brazilië, een nieuwe frequentie in het aartsbisdom Fortaleza, voor 380.000 euro. We hebben Mexico, een nieuwe frequentie in Guadalajara, 120.000 euro. En speciale steun voor Nicaragua en Venezuela om hun operationele kosten te kunnen dragen, 100.000 euro. En zo komen we aan een bedrag voor het Amerikaans continent van 600.000 euro. Dit is een hoog bedrag, maar ook wij kunnen ons steentje bijdragen. En als u een storting gedaan heeft, laat het ons dan zeker weten op ons nummer 016 41 47 47. En dan branden wij een kaarsje voor al uw intenties. Als u graag wil weten hoe het gesteld is met de radio's die in het verleden de steun van de wereldfamilie hebben mogen ontvangen, luister dan zeker naar De Rots in de Branding. Dat kan vanavond om 17:30 uur, waar u zal te weten komen hoe het gesteld is met de radio's in Irak, Nazareth en Libanon. En ook morgen kan u luisteren naar De Rots in de Branding om 10:30 uur. En dan gaat het over de radio's in de landen Nigeria, Congo, Mozambique en Ethiopië.

En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Vooraleer wij afscheid nemen voor vandaag, gaan we natuurlijk nog een Bijbelvers van de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En het Bijbelvers van de dag komt uit Psalm 139, namelijk vers 10 van deze psalm. Uw hand geleidt mij, uw rechterhand houdt mij vast. Psalm 139, vers 10. Uw hand geleidt mij, uw rechterhand houdt mij vast. Tot morgen, beste luisteraars.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Jurgen François uit Gent. We zijn vandaag woensdag in de zevende week van Pasen. De hymne kan u vinden op pagina 756. De psalmen vindt u vanaf pagina 1043. En de korte schriftlezing op pagina 525.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De heilige dag, zo lang verwacht, breekt eindelijk aan in volle pracht. Christus, de hoop der wereld, God, stijgt tot de hoogste hemelen op.
1: Als overwinnaar keert hij weer, de vorst der wereld sloeg hij neer. Aan God de Vader kondigt hij zijn zegen aan, zijn heerschappij.
2: Een lichte wolk draagt hem omhoog. Er glanst weer hoop in ieders oog dat hij het paradijs hergeeft dat Adam eens gesloten heeft.
1: O grote vreugd die allen geldt, de zoon der maagd keert als een held na hoon en geeseling en kruis. Terug tot God, hij brengt ons thuis.
2: Brengen wij dank aan hem die leeft, die ons het heil geschonken heeft, die ons in zijn triomf betrekt en tot het hemels leven wekt.
1: Wij met de hemelingen saam verheugen ons in Jezus' naam, daar hij thans in hun midden staat en ons op aarde niet verlaat.
2: Nu stijgt gij op naar het hemels licht, op u zij heel ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gave op het Pinksterfeest.
1: Alle volken zullen komen om u te aanbidden, Heer. Halleluja.
2: Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
2: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
2: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
2: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
2: Eens komen de volken, uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
2: Leer mij dus uw weg, om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
2: Want groot was uw medelijden voor mij. Jij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
2: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht.
2: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten, beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle volken zullen komen om u te aanbidden, Heer. Alleluia. Onze ogen zullen de koning aanschouwen in al zijn luister. Alleluia.
2: Hoor, die ver weg woont, wat ik gedaan heb. Gij die nabij zijt, let op mijn macht.
1: Sions zondaars zijn bang geworden. Die God loochenen beven van angst.
2: Wie kan weerstaan dit verslindende vuur? Wie kan de eeuwige gloed verdragen?
1: Die in gerechtigheid wandelt, zich aan de waarheid houdt.
2: Die met bedrog geen winst maakt, omkoperij versmaadt.
1: Die niet van bloedvergieten wil horen en zijn ogen sluit voor het kwaad.
2: Hij zal in veiligheid wonen. Zijn burcht staat hoog op de rots.
1: Brood zal hem niet ontbreken. Nooit staat zijn waterput leeg.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze ogen zullen de koning aanschouwen in al zijn luister. Alleluia. Heel de mensheid zal Gods redding zien. Alleluia.
2: Zing voor de Heer een nieuw gezang, omdat Hij wonderen deed.
1: Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm.
2: De Heer openbaarde zijn heil. Gerechtigheid toonde Hij aan de volken.
1: Hij bleef zijn erbarmen indachtig, zijn trouw jegens Israëls huis.
2: De hele aarde aanschouwde het heil van de Heer onze God.
1: Verheerlijkt de Heer alle landen. Wees blij, verheugt u en zingt.
2: Zing voor de Heer bij de citer, met citer en psalterspel.
1: Laat schallen trompet en bazuin en juicht voor de Heer, uw koning.
2: De zee stemt in met al haar gedierte, de aarde met al wat daar leeft.
1: De beken klateren bijval, de bergen jubelen mee.
2: Zij groeten de Heer die nabij komt, die nadert als rechter der aarde.
1: Rechtvaardig bestuurt hij de wereld, de volken met billijkheid.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heel de mensheid zal Gods redding zien. Alleluia. Uit de brief aan de Romeinen. Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door de dood die hij gestorven is, heeft hij eens voor al afgerekend met de zonde. Het leven dat hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen, als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.
2: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
2: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen.
1: Alleluia, alleluia.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia. Vader, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Alleluia.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Vader, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Alleluia.
2: De Heilige Geest bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Laten wij daarom de Vader danken en tot hem bidden. God, onze Vader, aanhoor ons.
1: God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verleen ons ook eensgezindheid in de geest van Jezus Christus, dat wij één van hart en uit één mond u verheerlijken.
2: God, onze Vader, aanhoor ons.
1: Laat ieder van ons bedacht zijn op het welzijn en de stichting van zijn naaste. Geef dat wij niet ons eigen voordeel zoeken.
2: God, onze Vader, aanhoor ons.
1: Sta niet toe dat de geest van de wereld ons verleidt. Maak ons ontvankelijk voor de geest die van u komt.
2: God, onze Vader, aanhoor ons.
1: Gij die de harten der mensen kent, voer ons altijd op de weg van oprechtheid en waarheid.
2: God, onze Vader, aanhoor ons. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Barmhartige God, verleen genade dat allen die de Heilige Geest in uw kerk verzameld heeft, u dienen met geheel hun hart en eensgezind uw wil volbrengen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Ook welkom aan alle luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gestel. Twee mensen die bidden in de lezingen die wij zullen mogen horen. Jezus die afscheid neemt van zijn leerlingen en ook Paulus die afscheid neemt van de christenen in Efeze. Twee mannen die bezorgd zijn voor de mensen die ze moeten achterlaten. Maar Jezus zal bidden voor hen, hen bemoedigen, kracht schenken. Ook bidden om het licht van de Heilige Geest. Nu wij zo dicht bij Pinksteren zijn, ook goed om de kracht van de Heilige Geest te vragen aan de Heer. Opdat Hij ons mag helpen en leiden, te volharden op de weg van het geloof. In deze geest willen wij ook Eucharistie vieren en ons hart klaarmaken om de Heer Jezus te ontmoeten. Daarom bidden wij nederig om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. En laat ons bidden. Barmhartige Vader, verleen genadig dat allen die de Heilige Geest in uw kerk heeft verzameld, u dienen met geheel hun hart en eensgezind uw wil volbrengen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de handelingen van de apostelen.

0: In die dagen zei Paulus tot de oversten van de kerk van Efeze: geef acht op uzelf en op heel de kudde, waarover de Heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld, om Gods kerk te hoeden, die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek grimmige wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen sparen, en dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die verkeerde dingen zullen verkondigen, om de leerlingen mee te krijgen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet dat ik onophoudelijk 3 jaar lang, dag en nacht, ieder van u onder tranen het goede heb voorgehouden. En thans vertrouw ik u toe aan God en aan het woord van zijn genade, dat de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verlenen met alle geheiligden. Zilver, goud of kleding heb ik van niemand verlangd. Gij weet zelf dat deze handen voorzien hebben in mijn eigen behoeften en in die van mijn gezellen. In alles heb ik u getoond dat men door zo te arbeiden de zwakken te hulp moet komen, en dat gij de woorden van de Heer Jezus indachtig moet zijn. Hij heeft immers gezegd: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Na deze woorden knielde hij met allen neer en bad. Allen begonnen luid te wenen, vielen Paulus om de hals en kusten hem, vooral bedroefd omdat hij gezegd had dat ze hem niet meer zouden terugzien. Daarna deden ze hem uitgeleide naar het schip. Woord van de Heer. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Laat allen, o God, uw macht ondervinden, de macht waarmee gij voor ons opkomt. Laat koningen met hun geschenken versieren uw heiligdom in Jeruzalem. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Hij komt naderbij langs het hemelgewelf. Daar klinkt zijn stem met machtig geluid. Erkent nu Gods heerschappij. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Zijn grootheid verschijnt boven Israëls velden, in dreigende wolken zijn kracht. Vreeswekkend is God in zijn heilig domein. Hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte. Gezegend zij Israëls God. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde.
1: Alleen.

Zij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Wij lezen nu het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals wij. Toen ik bij hen was, bewaarde ik in uw naam hen die gij mij gegeven hebt. Ik heb over hen gewaakt, en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs. Want de schrift moest vervuld worden. Maar nu kom ik naar u toe. En nog in de wereld zeg ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat hij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Wijd hen u toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals gij mij in de wereld gezonden hebt, zo zend ik hen in de wereld. En omwille van hen wijd ik mij aan u, opdat ook zij in de waarheid aan u toegewijd mogen zijn. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God.

Goedemorgen, beste luisteraars. Als een vader of een moeder ziek wordt en komt te sterven, dan roept ze misschien nog haar kinderen bijeen, of zijn kinderen bijeen, om hen nog goede raad mee te geven en om afscheid te nemen. Zij verlaten dan de wereld om op te gaan naar God, om dan de andere wereld binnen te gaan. Ja, dikwijls zijn vader of moeders heel bekommerd om hun kinderen die ze moeten achterlaten, van wie ze afscheid nemen. En ook zij zullen wellicht ook God bidden om hen te bewaren voor het kwaad en om ook te maken dat zij overeenkomen met elkaar, de eenheid onder elkaar als kinderen bewaren. Dat is dikwijls de grootste bekommernis van vader of moeder die sterven. Want inderdaad, heel dikwijls gebeurt het dat juist na het overlijden van een van hen de moeilijkheden opduiken. En dat er juist oneenigheid groeit. En dat de kinderen het moeilijk hebben om de eenheid te bewaren en ook te maken dat er geen kwaad als het ware binnensluipt in hun gezin. Juist omwille van het overlijden van een van de ouders of beide ouders. Ook in de lezing van vandaag horen wij dit, hoe Jezus en Paulus bekommerd zijn om de mensen die ze moeten achterlaten. Paulus die bidt en die vraagt dat zij zouden bij elkaar blijven. Ook bidt hij tot de oversten van de gemeenschap, de christengemeenschap van Efeze, en tot de leiders die door de Heilige Geest zijn aangesteld door Paulus. Hij heeft ze opgeleid waarschijnlijk om na zijn vertrek ook deze gemeente verder te kunnen leiden en te besturen. Hij vraagt aan hen, wees waakzaam, behoud de eenheid. Paulus zal vertrekken, hij zal ook zijn leven geven voor het geloof. Ze zullen hem niet meer terugzien. Ze zijn heel bedroefd omwille van zijn heengaan. Paulus kan niet anders dan deze mensen, deze christengemeente die hij heeft gesticht, ook toevertrouwen aan God. Hij vertrouwt ze toe aan God en aan het woord van zijn genade. God die de macht bezit om op te bouwen en om hen ook te helpen op de weg naar het eeuwig leven. Zijn grote bezorgdheid. Geef acht op uzelf en geef acht op heel de kudde. Inderdaad, de leiders moeten zelf ook doen wat de Heer van hen verlangt. Ze moeten acht geven op zichzelf, zich ook zelf vrijhouden van het kwaad, om ook de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd te kunnen leiden, ook door de kracht van de Heilige Geest. Ook Jezus bidt voor zijn leerlingen. Hij die ook bezorgd is, omdat hij zal terugkeren naar zijn Vader in de hemel. Ook Jezus weet dat ze het niet gemakkelijk zullen hebben om zijn werk verder te zetten. Hij wil hen bemoedigen. Hij wil hen niet als wezen achterlaten. Hij zal bidden ook dat zijn Vader hen bewaart voor het kwaad en dat zij ook gesterkt worden door de Heilige Geest die zal komen. Tegenstand, moeilijkheden, dat zal ook zo zijn in heel de geschiedenis van de kerk. Tegenstand van buitenaf. Grimmige wolven, zegt Paulus, zullen proberen binnen te dringen. En ze zullen de kudde niet sparen. Ze zullen verkeerde dingen verkondigen en zoveel mogelijk leerlingen willen afbrengen van het ware geloof, van de waarheid. Wees daarom waakzaam. Ik heb 3 jaar lang onophoudelijk het goede aan u voorgehouden. Ik heb gebeden, mijn leven gegeven als het ware voor u. Zoals ook Jezus zelf 3 jaar lang de leerlingen bij zich heeft genomen en hen de waarheid heeft gebracht. Goede raad en waakzaamheid voor de tegenstand die zal komen. Ook Jezus heeft gebeden
Ook daar was er tegenstand van binnenuit. Judas, die Jezus heeft verraden, die afvallig was geworden. Maar ook van buitenaf zullen er moeilijkheden komen en na Jezus dood ook grote vervolgingen. Ook zij zullen moeten gesterkt worden in hun geloof om te kunnen standhouden. En ook Jezus bidt tot zijn Vader dat hij de leerlingen mag bewaren in de liefde van de Vader. De leerlingen die de Vader aan Jezus heeft toevertrouwd. Paulus en Jezus stellen hun vertrouwen op God. Dat zij de leerlingen mogen helpen om stand te houden. Om verder te gaan op de weg die Jezus en Paulus hen hebben getoond. Nu moeten zij verder gaan zonder Jezus en zonder Paulus. Zij moeten zich hechten aan God de Vader en bidden om de kracht van de Heilige Geest. Jezus zal zijn leerlingen uitzenden in de wereld. Zij behoren niet tot de wereld, zoals Jezus niet tot de wereld behoort. Maar zij worden gezonden in de wereld om zijn werk verder te zetten. En hopelijk worden zij bewaard voor het kwaad. Ook wij worden gezonden om het werk verder te zetten van de Heer. Goed om daarom de eenheid onder elkaar te bewaren. Paulus spoort hen aan eenheid te bewerken en ook Christus bidt vurig dat de leerlingen de eenheid mogen bewaren. Want wie één zijn onder elkaar en één zijn in Christus, die hebben een bijzondere kracht om het geloof te kunnen verkondigen. Goed om daarom ook te bidden tot de Heilige Geest dat hij ons mag eenmaken in Christus en één onder elkaar in het ware geloof en de waarheid. Zo alleen kunnen wij goede christenen zijn, onze verantwoordelijkheid opnemen om ook het geloof te bewaren en ervan te getuigen door onze manier van leven en van spreken. Mochten wij daarom in deze dagen voor Pinksteren vurig bidden om het licht, de kracht van de Heilige Geest. Wij hebben deze kracht altijd opnieuw nodig om te leven naar het voorbeeld van de Heer en om te doen wat Hij van ons verlangt. Ook Maria bidt daarom tot ons. Zij spreekt voor ons ten beste en zij wil ons ook bemoedigen om te zijn zoals missionarissen, zoals zij oproept in haar laatste boodschap in Medjugorje, missionarissen om de liefde te beleven onder elkaar en deze liefde ook uit te dragen. Dat kunnen wij maar door ons dagelijks gebed, om daaraan trouw te blijven aan de Eucharistie, waar wij de kracht van de Heer ontvangen, en ook het sacrament van de verzoening, waardoor wij onze zonden tot bij de Heer kunnen brengen. En in naam van de priester worden wij vergeven en kunnen wij zo één van hart blijven, dicht bij de Heer, om verder te gaan op de weg die Hij ons heeft getoond.

Vol vertrouwen brengen we nu ook al onze intenties tot bij de Vader. Alles wat er leeft in ons hart, ook alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. Ik ben bij bijzonder om de Heilige Geest dat hij ons verder mag leiden op de goede weg van de waarheid. Dat wij trouw blijven aan de kerk en ons geloof. En ons gezonden weten om ook te getuigen van de blijde boodschap. Voor allen die het geloof verkondigen. Ook voor onze paus en bisschoppen en priesters, religieuzen. Dat zij ook getuigen worden van de waarheid. Ik wil ook danken voor een goede bedevaart die ik heb mogen meemaken in Medjugorje. Gisteravond ben ik teruggekomen. Voor alle intenties dat ik ook daar mocht ontvangen van zoveel mensen. Moeder Maria, we gaan alle nabij blijven. Gaan ook verder leiden en helpen. En bemoedigen en sterken. Voor de intenties ook van onze gemeenschap. Voor alle zieken die ons gebed gevraagd hebben, bijzonder voor een goede operatie vandaag bij Trees, dat alles goed mag verlopen. Moeder Maria wil bij haar zijn, ook de dokters leiden en helpen. Voor allen die getroffen zijn door kanker, voor goede therapie en genezing. We bidden verder in vertrouwen voor Bart, ook voor Nick en Anna en zoveel anderen. Voor onze dierbaren die overleden zijn, voor de zielerust van Nelly Verkouteren en van Jozef Nolf, echtgenoot van Maria Sabbe. Mochten zij worden opgenomen bij God in de hemel. Bidden wij ook voor overleden moeder Marie-Thérèse Michiels, weduwe van de heer Urbain de Potter. Mocht zij ook thuiskomen bij God in de hemel.

Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Water en wijn worden één gedeeld, ons menselijk bestaan, en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen, en u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

0: Beten, zusters en broeders, dat mij dan ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heere God, neem het offer aan dat Gij ons hebt toevertrouwd. Verlos en heilig ons in deze viering, waarin wij U onze hulde brengen door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met U. Verheft uw hart. Brengen wij nu dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die hij van u zijn Vader heeft ontvangen. Vreugde om dit paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult ook de engelen en de heiligen in de hemel, de machten en krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zolang wij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen, hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei, neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan het woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren, met de heilige Godelieve, met de heilige Bernardinus, aan al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij, Heer, om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan samen eensgezind, een van hart bidden met woorden die Jezus ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht, de heerlijkheid en eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één. Gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
2: En met uw geest.
3: Vrede zij met u.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede.

0: Zalig zij die nu genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heere, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven.
1: Amen. Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: samen met Maria bidden wij voor vrede in de wereld, in de harten van de mensen, in de gezinnen, ook om de kracht van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons. Laten we nog tot slot bidden. Heer God, laat ons toenemen in genade door deel te nemen aan uw goddelijk sacrament. Zuiver ons door uw kracht, zodat wij altijd meer ontvankelijk worden voor uw gaven en voor de Heilige Geest, door Christus onze Heer. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan allen, de Almachtige en de Barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaan wij allen heen in vrede. Wij danken God.

Beste luisteraars, wij danken u voor het meevieren van de Eucharistie met de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit de Abdijkerk te Gistel. Wij horen elkaar terug deze middag om 11:15 voor de Rozenkrans en aanstaande zaterdag voor de Eucharistie. En wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: En zo, beste luisteraars, zijn wij live voor

0: me la bagnera Matteo. Come la bagnera.
1: Anche voi. Dove? Bene.
2: En dan gaat de Heilige Vader weer de pausmobiel op om het laatste stukje van het plein over te steken. We kunnen het horen, beste luisteraars, er is weer zeer veel volk verzameld op het Sint-Pietersplein om de Heilige Vader te begroeten en te kunnen aanhoren. Wordt een babytje naar de Heilige Vader gedragen om een zegen te ontvangen. Het valt mij toch op dat die baby's heel vaak rustig zijn als die naar de Heilige Vader worden gedragen. In zo'n menigte door onbekende mensen. En toch heb ik er nog maar weinig zien wenen op dat moment. Heel wat baby's worden omhoog gestoken om een zegen te ontvangen van de paus.

0: De paus is ondertussen het Sint-Pietersplein overgestoken en gaat zo meteen het podium betreden.
1: Thank you.

En zo ontvingen alle aanwezigen de zegen van de Heilige Vader. En zoals altijd vermeld wordt, voor de samenvatting in de verschillende talen werden ook de religieuze voorwerpen gezegend en alle dierbaren van de aanwezigen, in het bijzonder hun kinderen, ouderen en zieken, werden ook gezegend. De Heilige Vader groet het hoofd van de Armeens-Apostolische Kerk en ook de andere aanwezige Oosterse bisschoppen begroet hij. Een aanzienlijk deel van deze kerk is op bedevaart in Rome. Om in het bijzonder de graven van de heilige Paulus en Petrus te bezoeken en te vereren. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze generale audiëntie. Hartelijk bedankt om live met ons mee te volgen in dit programma Radio Vaticaan Live. De tekst van de catechese zal zeker nog volgen in het programma Radio Vaticaan en zal ook verschijnen in ons tijdschrift Porta Fidei. Nog eens bedankt, beste luisteraars, en tot de volgende keer.

En dan sluiten we effectief af, beste luisteraars. U kon nog de Armeense bisschoppen horen. Tot een volgende keer.

tot de glorierijke beschermheilige te richten. Nauwelijks bad men gedurende enkele dagen of de verloren zoon kwam aan de poort van het vaderlijk huis aankloppen en wierp zich onder tranen aan de voeten van zijn ouders. Hij was helemaal veranderd. De vader en moeder barstten in tranen uit en terwijl zij hem vergiffenis schonken, omhelden zij hun ondankbare zoon die opnieuw Christen geworden was. En met hem keerde de vreugde terug in hun huis. Zij hadden het te danken aan de heilige Jozef en brachten hem zeer plechtig dank. Laten we uit dit voorbeeld leren hoe belangrijk het is om te luisteren naar de stem van God en te beantwoorden aan de genade van onze roeping. Richten wij ons tot de heilige Jozef. Hij zal ons de kracht geven om de tegenkantingen van de natuur te overwinnen.

Wanneer kinderen zo lief en interessant kunnen zijn, is het wel te danken aan hun zuiverheid en hun reinheid. Om deze reden liefkoosde onze lieve Heer hen en beminde ze bij voorkeur. Maar helaas, hoeveel zijn er die deze even broze als kostbare schat kunnen bewaren? Zodra het verstand tevoorschijn komt, verliezen heel velen hun reinheid. En juist dan wanneer deze gave Gods een deugd zou moeten worden. Vorige eeuw schreef een missionaris die zich aan de opvoeding van jongeren in Afrika toewijdde. In het ongelukkige land waar ik woon is de ondeugd zogezegd met de kindsheid verkleefd. Met smart in het hart kan ik vertellen dat op 30 jongens tussen 12 en 15 slechts één enkel het geluk had rein te blijven. Al de anderen vanaf 7 jaar hadden reeds alle trappen van het kwaad doorlopen. Een waar mirakel zou nodig zijn om deze jonge slachtoffers uit de klauwen van de duivel los te krijgen. Opeens reikte de hemel mij hiertoe een middel aan. Ik heb hen de heilzame gewoonte bijgebracht om elke avond het gewetensonderzoek te houden. Dat wordt afgesloten met een doeltreffend gebed tot Sint-Jozef. De krachtdadigheid van dit korte gebed tot de echtgenoot van Maria, de koningin der maagden, is zo duidelijk dat op 29 kinderen, 25 ervan, die trouw bleven aan het bidden, van een slechte gewoonte werden bevrijd. En dit sedert 16 maanden. Me dunkt dat dit merkwaardig resultaat buiten alle twijfel de macht en de barmhartigheid van Sint-Jozef bewijst, voor wie hem aanroept om hulp te verlenen in verleidingen. 1, 2, 1.

priester die gedurende verscheidene jaar in Frankrijk in de zielzorg werkzaam was, stond in geregeld contact met de moederoverste van een grote strafinrichting, die geleid werd door zusters. Deze inrichting lag op het platteland en werd in stand gehouden door de goedgeefsheid van verschillende adellijke dames. Ze herbergde op dat moment meer dan 800 gevallen meisjes die daar hun toevlucht hadden genomen om te ontsnappen aan de ondeugd en de schande en die, afgezien van de vrijwillige bijdrage van weldoeners, geen andere bronnen van inkomsten hadden dan het werk van hun handen. De overste kreeg orders van verschillende grote winkels in Parijs en dit stelde haar in staat zoveel mensen te onderhouden. Onder onze 800 kinderen, zei ze tegen deze priester, zijn er wel 400 die leven als echte heiligen. Op een zekere dag staakten de winkels die aan de inrichting werk verschaften hun orders voor onbepaalde tijd. Men zocht elders naar opdrachtgevers, doch tevergeefs. En reeds waren bijna alle reserves uitgeput en men kon zo niet meer verder. Als we geen hulp krijgen, sprak de moederoverste tot de priester, haar vertrouweling, zullen we ons erbij moeten neerleggen dat we ofwel van honger zullen sterven ofwel onze arme meisjes zullen moeten wegsturen. En als ik ze wegstuur, zullen ze dan niet terugvallen in hun ondeugd en zullen ze dan niet voor eeuwig verloren gaan? Wat moet ik doen, vraag ik u. Wend u tot de heilige Jozef, antwoordde haar de priester. Begin een noveen te zijner ere met heel uw gemeenschap. De overste volgde deze raad op. Precies in dezelfde periode moest een confrater van de priester op reis naar een provinciestad, waar hij was uitgenodigd om op een hoogfeest een preek te houden. Zijn vriend had hem verteld van de noodkreet van de arme gemeenschap en van de noveen tot Sint-Jozef, die men zojuist begonnen was om hulp te verkrijgen. Aangekomen in de stad waar hij zou preken, nam onze missionaris zijn intrek in het hotel ter plaatse. De volgende morgen, al om 5 uur, hoorde hij kloppen op de deur van zijn kamer. Hij deed open en zag voor zich een dienaar in livreikleding, die hem vroeg of hij zo goed zou willen zijn met hem mee te gaan naar zijn meesteres, een zekere gravin X, die hem vurig wenste te spreken. Ondanks zijn verbazing aarzelde de missionaris niet en volgde de dienaar onmiddellijk. Hij trof de dame die hem geroepen had aan in een staat van uiterste opgewondenheid. Staat u mij toe, pater, zei ze tot hem, u te vertellen wat mij de afgelopen nacht is overkomen en u om raad te vragen? Ik heb een eerbiedwaardige grijsaard zien verschijnen die mij met een onheilspellend gezicht heeft opgedragen een bepaald klooster hulp te bieden. Vanaf dat moment heb ik geen rust meer en ben ik in de grootste staat van opwinding. Zeg mij, pater, wat ik hiervan moet denken. De pater begon te lachen, omdat hij heel goed wist waarover het ging, aangezien zijn confrater hem op de hoogte gebracht had van de noveen ter ere van de heilige Jozef, die men begonnen was. Wat? U lacht, zei de dame, terwijl ik geheel buiten mezelf ben en niet weet welk besluit ik moet nemen? Ik glimlach, mevrouw, antwoordde de priester, omdat ik reeds van alles op de hoogte ben en omdat ik u van dienst kan zijn met een goede raad. En hij vertelde alles wat hij van zijn confrater gehoord had over de noodkreet van de strafinrichting en over de meisjes die tot Sint-Jozef hun toevlucht hadden gezocht. Denkt u ook niet, zei hij tot slot, dat Sint-Jozef het gebed van deze arme meisjes gehoord heeft en dat hij u, mevrouw, heeft willen uitkiezen als instrument van zijn goedertierenheid? U zou te beklagen zijn als u de terechtwijzing van de heilige niet zou willen begrijpen. Nadat de missionaris deze uiteenzetting aan de dame had gegeven, nam hij afscheid van haar en keerde terug naar zijn hotel. Spoedig daarop hoort hij opnieuw aan de deur kloppen en doet open. Het is dezelfde dienaar in livrei die zich aandient en hem vanwege de gravin een gesloten enveloppe geeft met de mededelingen dat zijn meesteres hem de inhoud doet toekomen. De pater opent de enveloppe en treft erin een 15 biljetten van 1000 francs. 1000 franken. In de vorige eeuw vertegenwoordigde dat een zeer aanzienlijke som geld.
Het was het antwoord van Sint-Jozef op het aanroepen van zijn naam.

In een district in de staat India had een boeddhist zich oprecht bekeerd. Hij hield van vrome afbeeldingen en had de wanden van zijn woning volgehangen met godsvruchtige prenten. Op een dag, terwijl hij rustig zijn rijst zat te eten, begonnen de prenten en alles wat zich op tafel bevond heen en weer te bewegen. Hij stond op en zette alles weer netjes op zijn plaats, maar opnieuw kwam alles in beweging. Daar dit vreemde verschijnsel telkens weer optrad, raakte de arme man ontmoedigd. Hij vertelde zijn verhaal aan verscheidene priesters, die er wel naar luisterden, maar er geen belang aan hechten. Een jonge priester echter, die het moe werd steeds maar lastig gevallen te worden door de vroegere boeddhist, raadpleegde een oudere pater die erin toestemde om een keer naar de hut te gaan, omdat hij bang was dat de bekeerling anders toch maar zou blijven aandringen. Na een korte uitwisseling van gedachten ging men rijst eten. Al snel kwam alles in beweging. Prenten, keukengerei, voedsel. En plotseling begon een bokkenpoot op de wand te schrijven. Ik neem dit huis in bezit en zal het pas verlaten als gij aan mij zult zijn teruggegeven. Ontzet begonnen de oude geestelijke en zijn gastheer te bidden. De duivelbezwering duurde erg lang en werd pas met succes bekroond bij de aanroeping: Sint Jozef, schrik van de duivels, bid voor ons. Spoedig daarop verscheen de afschuwelijke poot opnieuw om de volgende woorden op te schrijven: Ik verlaat dit huis en zal er nooit meer in terugkeren. Sindsdien bleef alles rustig in de armelijke hut en de nieuwe christen schreef deze rust toe aan hem, die de heilige kerk aanroept onder de titel Schrik van de duivels. Laten ook wij ons tot Sint Jozef wenden met een onbeperkt vertrouwen. Dit is de conclusie die uit ons verhaal getrokken kan worden.

Een nicht van de heilige Johannes Bergmans was in haar jeugd buitengewoon knap en aantrekkelijk. Een bediende van haar vader zag haar vaak en ontbrandde in hartstocht voor haar. Hij vatte het duivelse plan op om haar met list of geweld te verleiden. Op zekere avond liet hij zich ongemerkt in het kantoor insluiten om zo bij haar te komen om zijn goddeloos doel te bereiken. De volgende dag was het zondag. Het hele gezin ging naar de heilige mis. Johanna moest ditmaal het huis bewaken, daar ze met haar 18 jaar immers volwassen genoeg daarvoor was. Toen ze niets vermoedend de studeerkamer van haar vader betrad, stortte de onverlaat zich op haar. Angstig zag Johanna het dreigende gevaar op haar afkomen. Vluchten kon ze niet meer en haar hulpgeroep zou niemand gehoord hebben. In deze nood kon ze enkel nog roepen: Heilige Jozef, sta me bij. Dat verstarde de indringer, als door de bliksem getroffen. Hij was als verlamd. Wat ben je met me van plan? Schreeuwde hij in heftige woede. Intussen was Johanna haar eerste schok te boven gekomen en erkende de wonderbare bescherming van de heilige Jozef. Ze had medelijden met de vreselijke zieletoestand van deze ongelukkige. En daarom vermaande ze hem met zachte, doch nadrukkelijke woorden tot het inzien van zijn schuld en van zijn ongeloof. Deze woorden lieten zulk een indruk op de man na dat hij zijn daad betreurde en met een berouwvol hart het huis verliet. Dankzij God en de heilige Jozef, de beschermer van de maagdelijke zielen, werd zij beschermd en van erger onheil gevrijwaard.

Zwaar bewapende guerrillastrijders van de machtsdronken Gaddafi drongen het gebied van het noordelijke Tjaad binnen en rukten op tot in het midden en het zuiden van dit land met de opdracht de christelijke dorpen uit te roeien. Een pasgedoopt katholiek meisje geraakte in handen van de woedende christenhaters. Ze wilden haar tot ontucht dwingen. Maar de maagd verweerde zich vertwijfeld, want ze stond op het punt binnen te treden in het postulaat van de zusters Clarissen in het Sint-Jozefsklooster te Donia. Door de weerstand tot nog grotere woede gebracht, rukte de moordende bende haar kleren van het lijf en sloegen haar tot bloedens toe. Vervolgens zette ze het ontklede meisje op een termietenhoop en bond haar daar vast, opdat de mieren haar levend zouden opeten. 27 volle uren leed de martelares hevige pijnen, maar ze bleef standhouden in haar katholiek geloof. Ze bleef haar maagdelijkheid trouw en riep voortdurend de heilige Jozef aan, opdat hij voor haar de genade van volharding zou mogen verkrijgen. Onder aanroeping van de heilige namen Jezus Maria Jozef ademde ze tenslotte haar ziel uit. De Mohammedanen goten daarna benzine over haar en verbranden haar sterfelijk lichaam.

Een christelijke moeder had een dochter die zich afschuwelijk misdroeg. Deze bedroefde moeder kwam nooit in een kerk zonder zich op de knieën te werpen voor een schilderij van de heilige Jozef. Hem onder tranen de bekering van haar dochter afsmekend. Ten slotte kreeg ze een goede ingeving. Als ik haar nu eens een prentje van de heilige Jozef gaf, zei ze bij zichzelf. En gebruikmakend van de afwezigheid van haar dochter, ging ze haar kamer binnen. Op de tafel lag een boek, maar wat voor een boek. O heilige Jozef, zei de moeder, vergeef me als ik uw prentje hierin steek, maar het moet. Toen het jonge meisje terugkwam, ging ze verder met haar lectuur. Wat is dat, zei ze, een plaatje? Ze draaide het om en las werktuiglijk een gebed dat op de keerzijde gedrukt was. Daar wachtte haar de goddelijke genade. Ze begon te huilen van berouw en wierp het slechte boek in het vuur. Ze was bekeerd.

Enkele jaren geleden werd in een religieuze gemeenschap in Spanje op 19 maart een retraite beëindigd. De algemene vreugde werd getemperd door de houding van een van de deelnemers, die bleef volharden in een oude vete met een van zijn metgezellen. Maar de heilige Jozef, aan wie men deze vervelende zaak toevertrouwde, zorgde voor het mooiste feestgeschenk. En inderdaad, kort voor het middagmaal overwon de deelnemer zijn trots en rancune en ging opeens naar degene die hij tot op dat moment steeds had genegeerd, en hij omhelsde hem broederlijk. Onder tranen van vreugde verzoende zij zich voor de ogen van hun diep ontroerde en dankbare vrienden.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen het Regina Caeli te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u. Alleluia. Omdat Hij, die Gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluia, bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluia, want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, Ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Laten wij dan ook, beste luisteraars, samen het middaggebed van de kerk bidden. We zijn vandaag woensdag in de zevende week van Pasen. De hymne kan u vinden op pagina 764. De psalmen vanaf pagina 1047. En de korte schriftlezing op pagina 421. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond tezaam, hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad. Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat Gij rechtvaardig bepaalt. Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord. Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat Gij bepaalt. Al ligt mijn leven los in mijn handen. Uw wet vergeet ik toch niet, al spannen de zondaars mij strikken. Van uw bevelen wijk ik niet af. Mijn erfdeel is altijd wat Gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart. Wat Gij beschikt, wil ik trouw volbrengen. Nauwkeurig mijn leven lang. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Maak hen te schande en bevreesd. Die mij naar het leven staan, dat zij zich afwenden beschaamd. Die mij zo slecht gezind zijn, drijf in verwarring hen terug. Die honend roepen, goed zo, laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen, groot is God. Die uitzien naar uw heil, ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij snel te hulp, mijn bevrijder, mijn helper en bevrijder zijt gij toch. Ach Heer, blijf dan niet talmen, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij loven u, Heer, wij loven u. Wij prijzen uw naam en verhalen uw wondere daden, wanneer ik de tijd gekomen acht. Beoordeel ik alles naar recht, al wankelt de aarde met al haar bewoners. Ik heb haar zuilen geplant, ik zeg tot de trotsen, wees niet hoogmoedig. En tot de zondaars verheft u niet tegen de Allerhoogste. Spreekt geen vermetele taal tegen God, want nog van het oosten, nog van het westen. Niet van de bergen of uit de woestijn, maar slechts van God komt het oordeel. De een vernedert, de ander verheft hij. De Heer houdt een beker gereed in zijn hand. Met schuimende kruidenwijn, die giet hij leeg met droesem en al. Die zullen de zondaars drinken, maar ik zal jubelen voor altijd. En zingen voor Jacobs God, de macht van de zondaars zal worden gebroken. De vrome zal meester zijn, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brief van Johannes. Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. Hij is gekomen niet door water alleen, maar door water en door bloed. De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia, bij het zien van de Heer, alleluia. Laat ons bidden, barmhartige God, verleen genadig dat allen die de Heilige Geest in uw kerk verzameld heeft, u dienen met geheel hun hart en eensgezind uw wil volbrengen, door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent opnieuw verbonden met de gemeenschap Moeder van Vrede en dit vanuit de Abdijkerk van Hissel. In deze tijd naar Pinksteren toe bidden wij samen met Maria om de komst van de Heilige Geest. We willen dan ook deze rozenkrans bidden aan teksten uit de Bijbel die verwijzen naar de werking van de Heilige Geest en het belang van de Heilige Geest. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: En geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, Maria, moeder van God, de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wij overwegen de vijf droevige mysteries. Het eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven. Wanneer hij echter komt, de geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat hij hoort en u de komende dingen aankondigen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één. De Geest wil ons vertellen wat de Vader ons wil duidelijk maken, door recht tot ons te spreken in ons hart. Ook al is de Zoon niet meer op deze aarde, zijn woorden klinken nog steeds na door zijn aanwezigheid van de Heilige Geest. Dit zeg ik u terwijl ik nog bij u ben. Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u heb gezegd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Om goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Het tweede droeve mysterie, de geesteling van Jezus. De vrucht, de liefde tot de boetvaardigheid. De geest pleit voor ons. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorgrondt, weet waar de geest op zint. Want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoelingen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van alle kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
4: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur der hel, breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
5: Derde droeve mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond, vrucht, versterving van zijn eigen liefde. Allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. De geest die gij hebt ontvangen, is er niet een van slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen die ons doet uitroepen, Abba, Vader. De geest maakt vrij. Hij bevrijdt ons van angst, van de zonde, van de ketenen die ons soms zo kunnen gevangen houden en beperken. Door hem mogen we in alle vrijheid leven, als kinderen van onze hemelse Vader, zonder angst tekort te schieten. Hij is God die ons bekwaam heeft gemaakt dienaars te zijn van een nieuw verbond, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van al het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Ere aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: O mijn goede Jezus,
4: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Die barmhartigheid het meest nodig hebben.
7: Het vierde droevige mysterie. Onze Heer Jezus draagt zijn kruis vrucht. Het geduldig dragen van ons eigen kruis. Wanneer de helper komt, die ik u van de Vader zal zenden, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal hij over mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij mij. Maar gij zult daartoe kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem en geheel Judea en Samaria, en tot het uiteinde der aarde. Ben je niet zo'n spreker, of kom je zelfs in de problemen vanwege je geloof? Wees dan niet bang, dat je niet zult weten wat je moet zeggen. De Heilige Geest wil door jou heen spreken. wanneer men u wegvoert om u over te leveren. Maakt u dan tevoren niet bezorgd over wat gij zult zeggen. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat ge moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons ieder ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heere, zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
3: Het vijfde droeve mysterie. Jezus sterft aan het kruis. De vrucht de liefde tot Jezus en onze medemens. De geest leidt. Zij die leven volgens het vlees, zinnen op wat het vlees wil. Die geleid worden door de geest, zinnen op de dingen van de geest. Het streven van het vlees loopt uit op de dood. Het streven van de geest op leven en vrede. In de Bijbel lezen we soms over mensen die heel letterlijk door de geest geleid worden. Paulus past bijvoorbeeld zijn reisplannen aan wanneer de geest hem verhindert om naar een bepaalde bestemming te gaan. Ook wij mogen ons laten leiden, zowel op praktisch als geestelijk gebied. Als we hem volgen, brengt dat vreugde en vrede in ons leven. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Tegen zulke dingen bestaat geen wet. Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten. Daar wij leven door de geest, willen wij ook leven volgens de geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
4: Geef ons ieder ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
4: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Maria, moeder en koningin van de vrede,
1: bid voor ons.
0: Maria, moeder van de kerk,
1: bid voor ons.
0: Maria, bruid van God, de Heilige Geest,
1: bid voor ons.
0: O de Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: Heilige Bernardinus van Siena,
1: bid voor ons.
0: Heilige Goddelieve,
1: bid voor ons.
0: Alle engelen en Gods lieve heiligen,
1: bid voor ons.
0: Geloofd zij Jezus Christus.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariatonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariatonmaand.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef, waarin wij iedere maand beter kennis willen maken met Sint Jozef, de beschermheilige van de kerk, de beschermheilige van het heilig huisgezin. En voor iedere katholiek een belangrijke heilige die we kunnen aanroepen in al onze noden, groot en klein. Vandaag beginnen we weer met een tekst over Sint Jozef. We zijn nog steeds bezig in het boekje Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. En vandaag zullen we de hoofdstukken lezen over Jozef de arbeider en ook Jozef de patroon van de goede dood. Jozef de arbeider. Sinds de encycliek van paus Leo XIII, Rerum Novarum, in 1981, heeft de kerk op een meer gestructureerde wijze een ware theologie van de arbeid ontwikkeld. Rerum Novarum ontstond in een tijd toen in het Westen, in het zog van de industriële revolutie, de arbeiders uitgebuit werden als slaven, verkommerden in de achterbuurten van de steden en waar kinderen in mensonterende situaties werden ingezet in de fabrieken. In België is deze situatie ons zeer bekend geworden door de strijd van priester Daans, die het opnam voor de arbeiders in de stad Aalst. Uit zijn levensverhaal weten we dat het ook voor de kerk enige tijd vroeg om zich bewust te worden van het lot van deze fabrieksarbeiders. De acties van sommige kerkleiders waren in aanvang dikwijls meer gericht tegen het gevaar van het opkomend socialisme dan het resultaat van een echte bekommernis om de arbeiders. Het duurde even om los te komen van het statisch maatschappijbeeld waarin het als normaal werd beschouwd dat de werkende klasse helemaal ondergeschikt was en over geen rechten beschikte. Wellicht heeft

0: Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
1: Beste vrienden en luisteraars. Misschien is dat niet het eerste dat bij jullie zou opkomen, of wat bij het lezen van de teksten opvalt, dat de Heilige Geest eenheid schept. Neem het dus maar aan als een soort inspiratie en het zal wel duidelijker worden doorheen deze meditatieve uitzending. Laten we bidden tot de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, onze wereld lijkt wel op de toren van Babel, die niet afgewerkt geraakt, omdat niemand nog in staat is dezelfde taal te spreken. Zelfs niet als het gaat over vrede, staakt het vuren, bepaalde wetten te stemmen die het leven zouden kunnen bevorderen in plaats van afbreken. We hebben alle gaven nodig die je ons verlangt te schenken. Maar geef dat we ze kunnen ontvangen, aanvoelen als belangrijk, bereid worden eraan mee te werken of dat er vele vruchten uit voortkomen. Breng ons daarom tot eensgezindheid en dat we op dezelfde golflengte weten te luisteren naar jou. Amen. Ik ga beginnen met een kort Joods verhaaltje dat ons al heel goed op weg zal zetten. Het is heel begrijpbaar hoor, voor iedereen. Een man wist dat hij ging sterven en verzamelde zijn kinderen rondom zich om hen een geestelijk testament te leveren. In plaats van een hele lange redevoering te houden, nam hij een bundeltje houtstokjes die goed vastgebonden waren aan elkaar. En hij vroeg aan de oudste om dat bundeltje te breken met zijn handen, maar hij slaagde er niet in. Op dezelfde wijze gaf hij het bundeltje aan de tweede en aan de derde van zijn kinderen, maar niemand lukte erin het bundeltje te breken. Toen kwam de jongste erbij. In plaats van hetzelfde te doen als zijn broers, prutste hij aan het koordje tot het losgeraakte en begon alle stukjes hout één voor één te breken. Toen keerde de vader zich naar zijn kinderen en zei: zien jullie nu, kinderen, als jullie eensgezind blijven, zal niemand jullie kwaad kunnen doen. Maar wanneer jullie niet meer met elkaar overeenkomen, lukt het kleinste kind erin jullie te breken. Nu gaan we pas luisteren naar het verhaal van de Handelingen van de Apostelen, tweede hoofdstuk van 1 tot 11. Dat is geschreven door Lucas. Dat is de evangelist die ook het evangelie geschreven heeft van Lucas. Ik begin met het verhaal. Hè. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich in vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? We horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Tot hier. Blijkbaar zijn er dus veel Joodse pelgrims in Jeruzalem en dat is omdat er een groot feest is. En dat feest dat gaat over de gave van de 10 geboden, de gave van de Tora ook zelfs. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, toen de Joden uit Egypte bevrijd waren, dan waren ze in de woestijn. En ze waren dus vroeger altijd slaaf geweest en nu waren ze vrij, maar hun samenleving dat ging nog niet goed. Het samenleven. Ze hadden een leider, Mozes, en die was zelfs bijgestaan door zijn broer Aaron, maar je kunt dat dan nog geen echt volk noemen. Er was geen eenheid. Die 10 geboden die God hen heeft gegeven, dat was de kans om tot eenheid te groeien. Wij zeggen vaak dat de 10 geboden ook een grondslag zijn voor de mensenrechten. En dat is ook zo. Maar eigenlijk zijn het vooral vanuit Gods mond aan Mozes doorgegeven plichten om het op de juiste manier te leren elkaar te respecteren en een evenwichtige samenleving te gaan vormen. De nadruk hè, die ligt in feite niet op ik heb recht op, maar wat ga ik doen of om te respecteren, de ander te respecteren, de natuur te respecteren, mijn schepper te respecteren. Om een mooie manier te vinden om te leven waar iedereen zich gewaardeerd weet. Zijn eigen gaven in dienst van het geheel kan doorgeven. En waar we dat de natuur ook gerespecteerd wordt. Hè? Waar we kunnen ervan genieten en ons voedsel in vinden. Maar we moeten die natuur blijven respecteren door niet bijvoorbeeld eenzijdig te gaan plunderen of eenzijdig kweken. De natuur, de schepping, we zijn daar inderdaad verantwoordelijk voor. En dat heeft gevolgen voor onze gezondheid, maar niet alleen daarvoor, maar voor de hele wereld. En dus niet voor ons België of ons Vlaanderen of ons kleine gezinnetje alleen. Het is in feite zo dat dat allemaal plichten zijn, meer dan rechten. Wanneer dat we alleen de nadruk leggen op rechten, dan is het alsof dat we die plichten van anderen verwachten. Totdat ze in onze schoot geworpen worden, al de vruchten daarvan. Het is op die dag dat de Heilige Geest doorbreekt. De dag van dat feest van de 10 geboden. Het is een ongelooflijke vreugde tussen de apostelen die zaten te bidden met Maria. In eenheid met elkaar. Het is alsof dat de Heilige Geest als een felle wind alle deuren en vensters heeft doen openvliegen. Een beperkt wereldje onder elkaar wordt opengegooid. Een vuur daalt neer op iedereen en dat is hetzelfde vuur, het vuur van de geest. En ze worden allemaal samen enthousiast om te gaan verkondigen. Ze kunnen het zelfs niet tegenhouden. En toppunt, ze worden begrepen door elke persoon die daar rondloopt. Alle mogelijke mensen van verschillende landen en rassen, mensen die totaal andere talen spreken, zelfs dialecten, ze begrijpen de apostelen hun boodschap. En de verwarring tussen de volkeren, dat wordt door de Heilige Geest weggeveegd. Er is eenheid mogelijk. Ja, ze spreken eenzelfde taal die de Heilige Geest hen ingeeft. Welke taal? Het kleinste kind vindt het antwoord, echt waar. De taal van de liefde. De taal van de liefde. De liefde die mensen eenmaakt. Van ik naar jou en van jou naar ons. Dus ook naar de inzet voor elkaar en het delen. Het mijne is het jou en het jou is het mijne. En het is dus van ons. Ja, dat is een speciaal moment. Hè? Het is een soort storm. En vuur dat niets vernielt. Het wijst erop dat de natuur ook deelt in dat moment. De natuurelementen maken iets duidelijk zo van. Ze zijn symbolisch sterk en ze doen ons naar de diepte gaan. Naar de betekenis. Zoek in jezelf eens wat die windvlaag in jou veroorzaakt. Wat het wegblaast bijvoorbeeld. Wat dat vuur gaat misschien aanwakkeren. In dit verhaal is alles positief. Er is geen angst meer te bespeuren. geen opgesloten gevoel. Ze beginnen eigenlijk eindelijk eens een keer terug naar buiten te komen en te zeggen dat ze geloven in de verrezen Jezus. Pinksteren vieren, dat is iets ongelooflijks als je dat met een grote groep mag doen. Samen zingen, luisteren naar deze ommekeer, dat verhaal. Getuigenissen van mensen die een bekering meegemaakt hebben, bijvoorbeeld. Ja, en ook bij jezelf, hè, als je gaat uitwisselen. Wat dat er in de woorden in staat, bijvoorbeeld in de schrift. En dat je daar een zending in kan ontdekken. Voor jezelf zo. Iets waarvoor dat je nu uit je luie zetel komt en elke week gaat helpen, bijvoorbeeld. Of iets dat je begrepen hebt, dat positieve woorden meer effect hebben om iets te laten groeien en op te bouwen dan die eeuwige kritiek en het zwaaien met de zinnetjes van wij hebben recht op. Hm? Of ze hebben hier alles om zeep geholpen. Niet zij, maar ik en wij. Wij kunnen er samen iets aan doen. Ja, hoe? Al luisterend, hè? Al luisterend naar de ingeving van de Heilige Geest die Jezus ons beloofde en ook gezonden heeft. Wanneer dat we bijvoorbeeld samenkomen met Maria in een gebedsgroepje. Hoe klein ook, maar waar iedereen iets mag verwoorden, iets mag delen. Waar we gaan bidden voor elkaar. Hè? En luisteren naar een woord uit de Bijbel of uit het Evangelie. Waar we kunnen zingen en God loven en aanbidden, dan worden we een familie. Daar heerst een familiegeest. We leven met elkaar mee. En elke persoon weet zich gedragen, ondersteund, kan zichzelf eerlijk, eenvoudig uitdrukken en de groep bidt voor de moeilijkheden. Hè? Maar deelt ook in de vreugde als het opgelost geraakt. Of als er een vreugdevolle mededeling komt. Ik ben grootmoeder geworden of ik heb een kleinkind bijgekregen. Soms kan dat ook letterlijk gedeeld worden. Bijvoorbeeld boeken, kleren, een extraatje om een beetje feest te kunnen vieren voor een verjaardag. Dat is familie- en gezinsoverschrijdend. Hier horen allen thuis, omdat de Heilige Geest ze heeft samengebracht. Dat kun je niet anders zeggen als je gaat je meer en meer aan elkaar hechten. Omdat er zoveel vertrouwen heerst en vreugde. Maar het is geen clubje op zichzelf. Want die worden ook opgeroepen door de Heilige Geest om in actie te komen, om iets te ondernemen naar buiten toe. En ik geloof ook oprecht dat tongenvuurtje zijn werk doet. Hè? Spontaan, vreugdevol. Verwonderlijk, eenvoudig, waar andere mensen dan zeggen van oh, ziet eens, allee, die hangen goed aan elkaar, die zijn gelukkig en die voelen zich gedragen door elkaar. Zo. Er is meer hoop. En ze zien dat de muren van de vervreemding weggevallen zijn. Omdat, ja, wie is er daar allemaal samen? Je moet eens kijken, hè. We zijn allemaal heel, heel erg verschillend. En dat merken de mensen dan ook op, dat ze daar zouden normaal gezien niet bij horen. En toch is het mogelijk. We gaan nu even luisteren naar het lied Kom Heilige Geest, ook gezongen door Sela, en je kan het ook vinden op YouTube.

We gaan nu lezen in het Johannesevangelie, 20e hoofdstuk van 19 tot 23. Op de avond van de eerste week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. En Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Vrede zij met jullie." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie." Na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." Dit stukje, dan is het eigenlijk nog maar 1 week geleden dat Jezus overleden is en gestorven is op het kruis. En hij is daar al duidelijk bezig met aan te tonen dat hij leeft. Hij komt zomaar binnen. En ze zijn er allemaal, bijna allemaal toch. Het feit dat ze samen zijn, dat is al een heel goed teken. Ze hebben steun aan elkaar. Op de dag van Pinksteren zitten we al veel verder. Dat is 50 dagen na de dood van Jezus. Hè? En dan worden ze inderdaad door de Heilige Geest naar buiten gelokt. Waar bevinden ze zich? Dat zegt de Handelingen van de Apostelen, dat ze in de bovenzaal zijn. En dat is in feite de plaats waar Jezus het laatste avondmaal heeft gehouden. We vinden in Handelingen 1, hoofdstuk 14 tot 15... de beschrijving van wie dat er allemaal aanwezig is. Al de namen van de apostelen bijvoorbeeld. En dan staat er ook de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus. En zijn broers, de broers van Jezus. Daarmee bedoelen ze de familie. Maar wie niet vernoemd is, is Judas natuurlijk. En daar gaat ook over een beslissing komen. Die moet vervangen worden, zegt Petrus. Hè? En dat gaat Matthias worden. Bij de laatste bijeenkomst, voordat hij ten hemel opsteekt, zegt Jezus dat ze de geest gaan krijgen en kracht zullen ontvangen om zijn getuigen te zijn. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en dus tot aan de uiteinden van de aarde. Dus niet meer alleen in Israël. Hè? Het is duidelijk een gezamenlijke boodschap. En Petrus van daaruit ook zo wil dat ze terug met 12 zijn. Jezus had er 12 gekozen en dat is niet zomaar een getalleke. 12, dat waren 12 stammen van Israël. Zo, daarmee vertegenwoordigen ze ook het hele volk. Maar zoals ik daarnet al zei, dit verhaal is niet volledig, is een stukje maar. En Thomas was toen er niet bij als Jezus de eerste keer daartoe komt in die bovenzaal. Toch zal Jezus alleen voor Thomas terugkomen. Ik vind dat heel fijn. Waarom? Omdat ten eerste er zit ook een les achter, maar ten tweede, hij hoort er echt bij. Dus hij is 1 van de 12. Hij wil zijn hele kudde verzamelen. En dus die eenheid is heel belangrijk voor Jezus. Dat ze hetzelfde meemaken. Het is ook een trouwe groep die steun blijft zoeken bij elkaar. En de vrezen Jezus, allemaal hebben ze die dus nu ontmoet. Ze geloven ook dat hij inderdaad vrezen is, dat hij leeft. Ze bidden samen. En maar er is nog 1 ding moeilijk, dat is die angst. Die angst vanzelf ook gevangen genomen te worden en hetzelfde lot te ondergaan als Jezus. Dat gaat dus veranderen met Pinksteren. Maar ik vind dat dus wel heel normaal en menselijk, hè? Dat ze zich opsluiten. Toch denk ik dat ze er nu klaar voor zijn om de geest te ontvangen. Maar we zijn de 50ste dag na de dood van Jezus al. Hè? Ze zullen het hard nodig hebben die geest te ontvangen, want ze zullen inderdaad vervolgd worden. Hè? En het is ongelooflijk sterk dat de handjevol mensen de hele wereld heeft veroverd op termijn. En zelfs wij leven daar allemaal nu nog altijd van zoveel eeuwen later. Niet omdat dat zo'n sterke mensen waren, zo verstandig en zo sluw en zo dapper en weet ik wat.
maar vooral omdat ze de kracht van de Heilige Geest hebben ontvangen. Wat is het resultaat van die kracht? Eerst en vooral, ze zijn er allemaal van overtuigd dus dat Jezus leeft. Je geeft je leven niet als martelaar als je daarin twijfelt, hè? Of dat zelf zou uitgevonden hebben. Dat hij de dood heeft overwonnen. Ze hebben ook een opdracht gekregen van Jezus om vergeving te schenken in zijn naam. Ze dragen een grote verantwoordelijkheid daarin. Geven ze de vergeving of geven ze die niet? Ze geven geen vergeving, dan is die geweigerd in de hemel, staat er. Als Jezus hen verschijnt en die opdracht geeft, dan is dat zijn eerste en het belangrijkste dat hij eigenlijk voor hen als opdracht al heeft. Herinner jullie dat hij zelf Jezus naar de Jordaan is gegaan toen hij wou beginnen aan zijn openbaar leven. En daar stond hij dan, tussen al die zondaars in dat water, die bezig waren om hun eigen zonde eerlijk op te biechten. Ja? Daar heeft hij ook die bevestiging gekregen van de Vader. Hè? Gij zijt mijn geliefde zoon in wie ik mijn vreugde vind. Het is dus wel duidelijk dat de vergeving topprioriteit is. Jezus is echt gekomen om te verlossen, vergeving te schenken. En wij zijn daar, wij moeten daar proberen op in te gaan. Hè? Hij heeft dit doorgegeven aan zijn apostelen, en dat zijn zijn eerste priesters. Hè? Er staat dus in feite op dat moment nog niets anders erboven. Maar hoe gaan ze dat kunnen? Ze hebben eerst de vrede van Jezus gekregen. Zelfs tweemaal, hè? Tweemaal in hetzelfde, in een paar zinnetjes. Dat volgt al op die zending, zo zendt hij hen, zoals de Vader hem die vredeopdracht ook heeft gegeven. En hij blaast over hen, om de Heilige Geest te geven. Ontvang de Heilige Geest. Hij blaast. Het is de adem, zoals God de Vader de adem in Adam heeft geblazen, dat hij leeft. Het is de Heilige Geest van God, de Vader en van Jezus Christus, waarin dat ze gezonden worden om de vrede te laten doorbreken in deze wereld. Een vrede die vergeving aanbiedt aan hen die misschien zelfs in het complot hebben gezeten om Jezus te doden, te laten doden. Jezus heeft steeds iedereen vergeving geschonken en aangeboden en blijven aanbieden. Wie weigert, verprutst het eigenlijk zelf. Wat niet wil zeggen dat het bij ene keer gaat blijven. Hè? Jezus en de Vader willen dat iedereen gered wordt. Ook al zijn wij gewoon mensen en niet tot priester gewijd, ook wij blijven opgeroepen die vrede van Jezus te ontvangen en zo goed mogelijk door te geven. Dus vergeving eigenlijk ernstig te nemen. Het kan soms moeilijk zijn. Hè? We kunnen zwaar vernederd geweest zijn, vervolgd, gekwetst, uitgesloten, gepest. Zelfs onszelf vergeven kan moeilijk zijn. En dat kunnen we dan met Jezus liefde, met de Geest, omdat we dan groeien in innerlijke vrede. En dan, als er eer meer innerlijke vrede is, kunnen we ook gemakkelijker vergeving vragen en vergeving schenken. Het is pas op die manier dat we de eenheid ook gaan kunnen laten groeien. De eenheid die Jezus bewerkt heeft, ook proberen vol te houden. De Heilige Geest pleit voor ons bij de Vader. En hij bidt steeds Abba. Abba, Vader. Want we zijn allemaal de kinderen van God. Hoe verschillend ook, en we zijn allemaal zondaars. Hij kijkt dus uit naar ons. En in de Heilige Geest worden wij één lichaam, de kerk, die voor de Vader in de hemel zijn Zoon verzameld heeft en hij blijft bijeenbrengen door de kracht van de Geest. Als er op dit ogenblik wereldwijd meer mensen het doopsel vragen, dat heeft meestal ook wel een link, een verband, met vergeving. Ze beseffen dat ze nergens anders die vergeving zo kunnen vinden. Nergens anders voelen ze zo dat die hoop op eenheid onder de volken mogelijk is. Zonder dwang, zonder hardheid.
Het is door zachtheid en nederigheid dat we op Jezus gelijken. Wat heeft Jezus gezegd? Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus zachtmoedig zijn, nederig. We zijn zondaars en wij hebben allemaal nood aan vergeving. En we kunnen die toch doorgeven als we ze willen ontvangen van de Geest. We moeten die kracht afsmeken. Afsmeken. Anders kunnen we niet bouwen aan eenheid. We willen ons niet laten ontmoedigen, hè? Door die negatieve nieuwsberichten bijvoorbeeld. Want er is inderdaad werk. We kunnen getuigen door woorden, maar nog meer is belangrijk te getuigen via daden. Uitgaan naar alle soorten mensen, rassen en talen, naar grote en kleine zondaars, naar hopeloze mensen, mentaal gestoorde soms, die vreselijke dingen kunnen doen. Jezus geeft het in feite met niemand op. Hè? We worden geroepen geen muren meer op te werpen. Deze groep zo van, die is afschuwelijk en daar ga ik niet mee om enzovoort. Die hebben geen, daar kan ik niet meer over spreken. Daar wil ik niks meer mee te maken hebben. En zo van die dingen, dat zou niet mogen. Er zijn zelfs mensen die uitgaan naar, heel dapper zijn, zo, die met mensen omgaan. Met zwaar criminele jongeren bijvoorbeeld, zich daar willen voor inzetten en vermoord worden. Dat bestaat, hè. Ja. Dat is een roeping toch, ze. Als je met zware criminelen moet omgaan, dat is niet aan iedereen gegeven. Het kan al moeilijk zijn in je eigen gezin. Als je daar zo altijd nieuwe kansen moet aanbieden en dat ze soms het bloed van onder hun nagels halen. En altijd maar weigeren. Nee, nee, gelijk een kleuter. Nee, ik ga dat niet doen. Nee. En de boodschap van de Heilige Geest, ja, we kennen ze. Iedereen zal zelf wel weten op welk vlak en met wie en naar wie toe dat we ons een beetje meer moeten inzetten. Misschien, ik vermoed, hè, dat er nu verschillende zijn met verschillende gezichten voor, in uw fantasie. Zo van, ja, maar dat is toch niet gemakkelijk en zo. Om met die of met die om te gaan en zo. Nooit is het gemakkelijk, hè, om de deuren open te zetten. En uw hart open te zetten. Niet te vluchten en geen excuses te zoeken als het al moeilijk is geweest. Maar de Geest helpt je onderscheiden. Helpt je ook inleven in die ander. Waardoor dat er misschien een soort brugje gebouwd kan worden waarop je elkaar tegemoet kan gaan. Ontdekken dat het toch wel mogelijk is een betere relatie op te bouwen. Maar inderdaad, het is steentje per steentje, dag na dag. En ja, je mag je niet laten ontmoedigen als dat brugje dan toch nog een keer inzakt. Hè? Inzakt, dan is het herbeginnen. Ja, herbeginnen. De Heilige Geest pleit voor ieder van ons. En hij wil die eenheid mogelijk maken. Hij gelooft erin. Hè? We gaan nu over naar het gebedsmoment. Jezus, wat een vreugde te mogen geloven dat je verrezen bent, dat je leeft. Ook wij willen ons niet opsluiten, maar wel bijeenkomen om te bidden en door jou de vredesgroet ontvangen, meermaals zelfs. We verlangen die vrede door te geven aan elkaar. We willen niemand uitsluiten, al zijn er altijd wel mensen die ons storen, niet erg liggen van karakter en te veel in twijfel trekken. We geloven, Jezus, dat als we jouw woord van vrede herhalen en binnenlaten, we ook zullen vrede kunnen scheppen om ons heen. Je opdracht tot vergeving en verzoening willen we ernstig nemen, omdat het de eenheid in de Heilige Geest mogelijk maakt. Hier zijn we. Hier ben ik. Help ons. Help mij. Je kent de mensen waar ik het moeilijk mee heb. Toon mij hoe ik me beter op die persoon kan afstemmen. En die ook zegenen met jouw vrede die alles kan overwinnen. Dat jouw licht mag schijnen.
Maria, bereid ons hart voor, opdat de kruikjes gevuld geraken, de wijn van de eenheid ons mag verzamelen in een mededeelzame, vurige vreugde. Kom, Heilige Geest, verwijder uit ons hart alles wat ons angstig maakt en mensen laat ontlopen of zelfs uitsluiten, want ze zouden ons kunnen kwetsen, ze hebben het al gedaan. Ze zijn gevaarlijk in wat ze rondstrooien over ons. Vergeef me, want ik ben ook soms aan het kwaad spreken. Geef me een nieuwe geest, die kijkt naar het mooie, het edele, het goede. Help me dat bij de ander in de verf te zetten, om boven het negatieve uit te stijgen. Jij brengt eenheid tot stand. Ik wil me er ook voor inzetten samen met jou. Laat jouw licht doorbreken in ons. Maria, je hebt de apostelen niet alleen gelaten. Integendeel, je bent de moeder van de kerk, aangesteld door Jezus op het kruis. Wij zijn jouw kinderen. En met jou is er een nieuw leven mogelijk, een toekomst in de Heilige Geest. Je baarde Jezus, nu baar je de kerk. We zijn allemaal jouw kinderen. In Jezus' nieuw, verrezen lichaam mogen wij één gemaakt worden in de geest. En zo proberen iets meer te beleven van dat rijk van God. Ja, we geloven, het is nabij. Telkens als we samenkomen met jou, Maria, met de Heilige Geest toelaten, ons één te maken. Is het onmogelijke mogelijk? En worden de muren van verdeeldheid afgebroken? Worden er nieuwe verzamelplaatsen gebouwd, waar elk hart welkom is, thuis kan komen en geholpen wordt, waar muren afgebroken worden en de duisternis vervangen wordt door licht? Jezus, je zei: mijn broer, mijn zus, mijn moeder zijn zij die naar mijn woord luisteren en het onderhouden. Je maakt ons tot een familie, een wereldwijde familie. Kom, Heilige Geest, dat we dezelfde taal leren spreken, hoe verschillend we ook zijn, andere rassen, culturen, gewoonten, maar toch geroepen om gelukkig te worden vanuit jouw blijde boodschap. Kom, Heilige Geest, en verover alle harten. Verzamel ons, maak ons één. Amen. En om af te sluiten gaan we luisteren naar het lied Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Het is het opwekkingslied nummer 334 en ook op YouTube te vinden. Dank u voor uw aandacht.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons

0: met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
0: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
0: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
0: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Heilige God, almachtige God.

0: Eeuwige God,
1: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
1: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u.

0: Beste luisteraars, bidden wij nog samen driemaal het Jezusgebed. Met een passage uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 19, vers 30. Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei hij, het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden deze dag.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan het vandaag over twee onderwerpen hebben. Wij gaan een interview houden met eerwaarde heer Chris Butaille, die ons gaat vertellen over de wielerwedstrijd voor religieuzen waar hij aan heeft deelgenomen. U herinnert het zich misschien nog dat hij enkele weken terug is komen vertellen over deze wedstrijd en nu zijn we natuurlijk heel benieuwd hoe dat is verlopen. Dus zometeen hebben wij eerwaarde heer Chris Butaille aan de lijn. En daarna is het tijd om het te hebben over de Mariathon. Wij gaan de projecten van de Wereldfamilie op het Amerikaans continent tot bij u brengen. Maar eerst muziek.

0: En zo, beste luisteraars, hebben wij eerwaarde heer Chris Boutaille aan de lijn. Eerwaarde, hartelijk welkom in onze uitzending.
1: Dankjewel.
0: Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Sommige trouwe luisteraars kennen me zeker al wel van vorige bijdragen die ik via de catechese zoveel jaren geleden al geleverd heb. Ik ben dus priester van het bisdom Namen, afkomstig uit Vlaanderen, uit Overijse, maar priester gewijd voor het bisdom Namen en al heel lang verbonden aan het heiligdom in Borin. En na een passage in Vlaanderen tussen 2019 en 2024, waar ik pastoor ben geweest in Ternat, ben ik teruggeroepen naar het bisdom Namen om terug werkzaam te zijn als kapelaan op het heiligdom in Borin. En daarnaast heb ik ook nog een paar parochies waar ik mij over ontferm en nog een aantal andere pastorale activiteiten.
0: En wij hebben u aan de lijn omdat er een wielerwedstrijd is waar u graag aan deelneemt. Zou u kunnen vertellen waar het over gaat?
1: Ja, dus mijn favoriete hobby is fietsen. Het is belangrijk om ook als je gezond wil zijn naar de geest, om ook je lichaam te verzorgen. En voilà, bij mij is dat in de eerste plaats door het fietsen. Ik doe dat heel graag. En ik ben zo'n tiental jaar geleden in contact gekomen met via een bericht in de Franstalige katholieke media van het bestaan van een jaarlijks wielerkampioenschap voor de clerus in Frankrijk. Ik ben daar toen voor de eerste keer naartoe geweest en heb daaraan deelgenomen en dat heeft me echt wel veel plezier gedaan en sindsdien probeer ik er elk jaar terug bij te zijn. Dat is niet altijd mogelijk natuurlijk, want je moet je kunnen vrijmaken. Maar van die afgelopen 10 jaar ben ik er misschien toch al een 6 of 7 keer bij geweest. Het is een wielerkampioenschap eigenlijk dat onderdeel uitmaakt van de Franse wielerbond. Het is dus een officieel Frans wielerkampioenschap, maar dan specifiek voor de leden van de clerus, dat wil zeggen bisschoppen, priesters, diakens, maar ook religieuzen, zowel mannelijke als vrouwelijke religieuzen. En het concept is als volgt, dus dat elk jaar wordt dat wielerkampioenschap ergens georganiseerd, zoals dat met een professioneel of een amateur kampioenschap ook is, dus elk jaar op een andere locatie. En het is zo dat de locatie elk jaar gekozen wordt

0: door voilà, een van de deelnemers, hè, die dan bereid is om de organisatie in zijn parochie of in de buurt van zijn of haar klooster te ontvangen. En daar ook dan al het nodige voor te doen om dat allemaal goed te laten verlopen. Want daar komt natuurlijk heel wat bij kijken, hè. Niet alleen wat de logistiek betreft rond het organiseren van het wielerkampioenschap zelf, maar ook moet natuurlijk zorgen voor de opvang van de deelnemers. Er is toch minimum één overnachting bij. Je moet zorgen voor de maaltijden. Je moet ook, naast het wielerkampioenschap wordt er ook natuurlijk gebedstijden georganiseerd. Hè, want we zijn en blijven allemaal gelovige en praktiserende, fervente leden van onze katholieke kerk. En dus zo'n bijeenkomst is niet alleen een sportieve aangelegenheid, maar ook tegelijkertijd een samenkomst van gelovigen die dan ook hun geloof willen vieren en dan broederlijk willen samen zijn rond de maaltijd. Voilà. Ik heb zo in enkele woorden zo'n beetje een idee gegeven van wat zo'n wielerkampioenschap eigenlijk is.
1: Een paar weken geleden bent u ook te gast geweest in onze uitzending om het te hebben over de wielerwedstrijd. Maar toen was er nog onduidelijkheid over of dat u zou kunnen meedoen dit jaar, toch?
0: Ja, ik heb heel het voorjaar eigenlijk vanaf begin februari heb ik eigenlijk een beetje gesukkeld met mijn gezondheid. Niks ernstig hoor, maar ik voelde me toch gedurende 2 maanden en half ja, wat zwak. Een soort aanhoudende infectie. Dus op de ademhalingswegen. Waardoor ik me toch ook wel wat zwakker voelde. En ik eigenlijk niet een goede gezondheid was, want als je aan zo'n sportieve wedstrijd deelneemt, is het toch de bedoeling dat je in goede gezondheid bent. En ik had me wel al ingeschreven, een paar maanden op voorhand. Maar omdat mijn gezondheid niet beter werd, dacht ik er eventueel aan. Maar ja, als het dan echt niet beterde op het moment dat ik zou moeten vertrekken om forfait te geven, hè, dus om uiteindelijk niet af te zakken, maar gelukkig. En misschien heeft ook het gebed, heb ik toen ook gezegd, hè, het gebed van de luisteraars, die heb ik via mijn wekelijkse Eucharistieviering op vrijdag vanuit het heiligdom in Borin. Voor Radio Maria heb ik meegegeven dat ik toch beter geworden ben en heb ik de luisteraar bedankt voor de gebeden die ze daar misschien daarvoor hebben gedaan. Dus ik ben toch kunnen afzakken. Dit jaar was het meer naar het zuiden van Frankrijk, in het bisdom Valence. Dat is ten zuiden van Lyon. Toch wel een dikke 750 kilometer rijden van bij mij. Dus vanuit Borin, dus vanuit Vlaanderen, zou het zeker nog een 100 à 150 kilometer extra geweest zijn. Ben ik afgezakt naar daar op 30 april. Daar was dan de eerste proef. Ik heb er dan ook van geprofiteerd omdat het ben op de weg ligt om een korte passage te maken in Ars, een korte stop. En dus op 30 april was dan de afspraak voor de eerste wielerploeg, hè, want dus, het is een officieel Frans wielerkampioenschap met twee proeven, een tijdrit en een wegrit. En dus op de eerste dag staat altijd de tijdrit op het programma. Op 30 april in de namiddag was dat. Dus we waren dit jaar met een kleine 70 deelnemers. En de tijdrit, voor de mensen die het niet moesten weten, is dus eigenlijk dat je ieder apart vertrekt en dat je zo snel mogelijk een bepaalde afstand alleen tegen de klok moet afleggen. En wie het snelst gereden heeft over die afstand is dan de winnaar. Dus het was een licht oplopend parcours, dus over een vals plat eigenlijk. Over de gehele afstand, een tiental kilometer. Dus echt wel, ja, echt wel een beproeving, hè. Je geeft die natuurlijk tot het uiterste. Ik ben in die proef uiteindelijk 17e geëindigd. Wat voor mij een goed resultaat is.
1: Dat is op zo'n 70 deelnemers, zei je?
0: Dat is op zo'n 70 deelnemers. Dus van alle leeftijden. Dus alle leeftijden en ook zowel mannen als vrouwen. Want zoals ik al zei, ook religieuze, dus ook vrouwelijke religieuze deden mee. Dus dit jaar waren er, ik denk dat ze met zes religieuze waren. Dus zusters en ook godgewijde.
1: Oké, dat is een mooi resultaat, hè?
0: Ja. Dat is een beetje mijn plaats. Dus uit ervaringen van de voorbije jaren weet ik dat ik het doel is om natuurlijk altijd om zo goed mogelijk te doen, maar wetende dat een plaats tussen de 10e en de 20e. Dat goed is.
1: Okay.
0: Dus ik was tevreden met die 17e plaats. En dan dus gewoon een beetje om misschien een idee te geven van hoe het verdere verblijf of het verdere verloop van de dag is verlopen. Dus na die proef werden we dan samengeroepen om 6 uur om samen de vespers te bidden, te zingen. En dat is, ja, dat is iets heel... hoe zou ik het zeggen? Iets heel warm en echt met veel vuur. Hè? Dus dat al die deelnemers, dus priesters, diakens, religieuzen, dat ze dan samen de vespers bidden, zingen, samen met ook de plaatselijke gelovigen. En dan na die vespers werden we dan allemaal uitgenodigd om het avondmaal te nuttigen, die dan bereid werd, ook door de plaatselijke geloofsgemeenschap. Maar daarvoor, voor dat avondmaal, is er wel nog de obligate jaarvergadering van de VZW, want eigenlijk om die jaarlijkse organisatie op poten te zetten, bestaat er eigenlijk een VZW, naast BL dus in het Frans, Championnat cycliste du Clergé. En ja, het enige moment waarop die kunnen samenkomen, en dus de leden zijn dan natuurlijk de deelnemers, is tijdens dat kampioenschap. En dan worden er dus bepaalde onderwerpen besproken die rond het reglement, rond de statuten, rond praktische zaken ook voor een volgende organisatie. En dan sluiten we dus af met die maaltijd, hè. Dus echt een vreugdevolle bedoeling. Dus waar we allemaal samen zitten. Dus ik heb me gewoon mee aan tafel gezet en ik zat dan aan tafel dus met plaatselijke gelovigen. En voilà, dan deel je over, of dan praat je over, zowel over dat, dat wielerkampioenschap zelf, maar zeker ook over koetjes en kalfjes ook, maar ook over gelovige zaken. Dus het is heel mooi om op die manier contact te hebben, ook met de plaatselijke gelovigen. En dan, als rond 10 uur 's avonds, op het einde van de maaltijd, voilà, ging iedereen dan naar zijn of haar slaapplaats. Dus ik was dit jaar was er mijn gastgezin toegewezen, die dus in de buurt van de plaats van gebeuren woonde en die dus voilà, hun huis openstelde om mij daar de nacht te laten doorbrengen en ook het ontbijt te nemen met hen de volgende morgen. Dus ook dat is een mooie gelegenheid om met plaatselijke gelovigen contact te hebben. Mijn gastgezin Dat was trouwens een koppel op oudere leeftijd al, op pensioen, maar toch nog wat. Die hadden toch wel een redelijk goede gezondheid nog. En ze waren net terug van een stuk van de Camino naar Santiago de Compostela, die ze gelopen hadden. Een deel nog in Frankrijk, die ze vanuit tweetal weken gelopen had. Dus voilà, we hebben daar een beetje over gesproken.
1: Dankjewel, Eerwaarde. Wij zijn heel benieuwd hoe de tweede dag van de wedstrijd eruit zag. Maar we gaan eerst luisteren naar het lied Levend Licht van de groep The Fruits.

0: Wij zijn in gesprek, beste luisteraars, met eerwaarde heer Chris Boutaille, die ons komt vertellen over de wielerwedstrijd voor religieuzen waar hij dit jaar aan heeft deelgenomen. En overigens heel wat van de voorbije jaren ook. Eerwaarde, vertelt u alstublieft verder.
1: En dan dus de volgende dag zelf, op 1 mei, want het wielerkampioenschap wordt altijd georganiseerd rond 1 mei, omdat dat in Frankrijk een vrije dag is en ze ook dus beroep kunnen doen dan op heel wat mensen van de plaatselijke geloofsgemeenschap om natuurlijk die organisatie op zich te nemen. Dus op 1 mei was er na dat ontbijt in de voormiddag al vrij vroeg de tweede proef, de wegrit, over een afstand van ongeveer 50 kilometer op een lokaal parcours. Dus dit jaar was het 6 rondes op een parcours van een kleine 8 kilometer. De wegrit, dat wil dus zeggen dat die allemaal samen vertrekt en dan zo snel mogelijk natuurlijk de volledige afstand probeert af te leggen. Maar dus daar heb je dus het feit dat je in groep rijdt of in groep kunt rijden. En dus in die wegrit ben ik dan 18e geworden. Dus voilà, weer ongeveer blijkbaar mijn plaats in het deelnemersveld van dit jaar. Wat mooi was, was dat ook de bisschop van Valence deelgenomen heeft aan die wegrit. Dus ja, deelnemers zijn echt zijn heel gevarieerd. Dat is van mensen die ben gepassioneerd met de fietsrijden tot de occasionele fietsers. Dus de bisschop was bij de occasionele fietsers. Mooie anekdote misschien ook nog. De oudste deelnemer dit jaar was een priester van 84 jaar. Ondernswaardig, hè? Dus dat iemand van die leeftijd die regelmatig nog met de fiets rijdt, hè, dus die heeft blijkbaar geen auto en doet al zijn verplaatsingen met de fiets. Maar dus voilà, ook die heeft deelgenomen. Dus de priester die daar in de buurt woonde en dus ook deelgenomen heeft dit jaar.
0: Dat is heel leuk. Dus ook echt een gelegenheid voor de meer lokale priesters en andere clerici.
1: Ja, want dus zoals elk jaar heb je de trouwe deelnemers, hè, die bijna elk jaar, als het niet te ver is en als ze zich vrij kunnen maken vanuit de verschillende delen van Frankrijk, zich naar die plaats begeven waar het dat jaar toe doorgaat. Maar je hebt ook elk jaar de deelnemers uit de buurt die eigenlijk anders nooit zouden deelnemen, maar omdat het in hun bisdom is of dicht in de buurt is, die dan toch besluiten om met sympathie eens deel te nemen. Want het is eigenlijk heel plezierig om daaraan deel te nemen. Je hebt het competitieve aspect, maar daarnaast ook het broederlijke samen zijn. En het was ook een beetje animatie. Het waren ook een paar supporters natuurlijk. Zowel uit de plaatselijke geloofsgemeenschap als ook sommige priesters en kloosterlingen die dan met familieleden of met parochianen, enkele parochianen afzakken en die dan mee komen supporteren. Dus het was echt, zoals elk jaar, een heel toffe ervaring en mooi gebeuren. Dus na de aankomst, dan was het al rond het middaguur, was natuurlijk eerst nog de podiumceremonie. Er wordt echt een tricolore Franse trui overhandigd aan de winnaar en de winnares. Dus want er wordt een apart klassement natuurlijk opgemaakt voor de vrouwelijke deelnemers. En dan nadien was het zich haasten naar een plaatselijke kerk in de buurt waar we dan samen Eucharistie gevierd hebben, voorgegaan door de bisschop. Dus voor de plaatselijke geloofsgemeenschap is het ook iets uitzonderlijks. Hè? Dus dat ze in een, het was een vrij klein kerkje, daar helemaal gevuld, waar iedereen kon binnen trouwens. Maar het is een concelebratie met een 30, 40 priesters en diakens. En dan vooral voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, en natuurlijk voorgegaan door een bisschop. Dat is iets wonderlijks om dat te mogen meemaken. En dan werd de tweedaagse afgesloten met terug een gezellige maaltijd in een grote zaal. Dat was dan al 2 uur als we daaraan begonnen. En ik ben er ook wat vroeger weggegaan voor het dessert, want ik moest nog de lange weg terug naar huis. En dus rond 3:30 heb ik daar de tafel verlaten. Ben in mijn auto gesprongen en heb de lange weg terug naar huis aangevat. Moe, maar heel tevreden.
0: Klonk als 2 mooie dagen.
1: Ja, zeker, zeker en vast. Dus soms als ik schrijf met veel enthousiasme in. Maar het moment dan daar is, dan zie ik er wel een beetje tegenop. Zeker voor de afstand die je moet afleggen. Alhoewel, dat valt eigenlijk wel mee hoor. Maar dus achteraf kijk ik daar altijd met heel veel tevredenheid en dankbaarheid op terug. Ja. Dus dit jaar hebben we ook het geluk gehad dat de omstandigheden goed waren. Het was prachtig weer. Niet te warm, niet te koud. Wat ook heel dankbaar was dat we dit jaar geen tegenslag gehad hebben. In zo'n evenement zijn er toch altijd, is er altijd risico op valpartijen, Ja, en die zijn er de voorbije jaren wel eens geweest, maar dus dit jaar is er niemand moeten afgevoerd worden met de ambulance. Is er zelfs niemand gewoon gevallen, heb ik, of toch niet bij mijn weten. Dus alles is heel goed verlopen.
0: Oké.
1: En dus misschien om er nog aan te geven, het is een Franse nationaal kampioenschap. Dus ik mag daaraan deelnemen als buitenlander, maar zelfs al is dat eigenlijk strikt genomen niet toegestaan. Hè, ze geven toch die openheid, dat is mooi hè, in onze katholieke kerk, om ook voor die paar buitenlanders die er dan aan willen deelnemen, om die ook toe te laten. Dus ik was dit jaar wel de enige Belg. Er was ook nog iemand vanuit Luik, een Salesiaan, maar ik weet dus eigenlijk niet of dat hij, ik heb jammer genoeg niet met hem kunnen spreken, of dat hij Fransman is die als Salesiaan in Luik actief is, of dat het om een Belg ging, dus dat weet ik niet. Dus ik weet van mezelf, ik als Belg, en dan was er ook nog een Spanjaard. Uit Spanje.
0: Okay.
1: Dus elk jaar zijn er zo wel een paar exoten, zoals vanuit Frankrijk de buitenlanders waarschijnlijk worden beschouwd. Volgend jaar, dus op die jaarvergadering, wordt dan ook bekendgemaakt waar het volgend jaar zal doorgaan. En dus volgend jaar zal het in het bisdom Besançon zijn. Dus dat is in het oosten van Frankrijk, iets dichter van België. Dus als het God belieft en als ik in goede gezondheid ben, zal ik er volgend jaar zeker terug bij zijn.
0: Nou, zeerlijk. Dat had ook weer een mooie gelegenheid om de lokale kerk daar een beetje beter te leren kennen.
1: Ja, zeker. Ja. Dat zijn ook mooie pastorale ervaringen die je dan hebt van de plaatselijke kerk en van te zien hoe het er in dat bisdom of die locatie er net aan toe gaat. We hebben ook een mooi magazine meegekregen met heel wat nieuws over de pastoraal in het bisdom Valence. Dus dat is ook interessant. Ja. Het is ook een warme oproep naar priesters en diakens, naar religieuzen, die misschien dit ook horen nu. Als het je eventueel interesseert om volgend jaar deel te nemen. Belgen zijn zeker ook welkom. Het is echt een heel toffe ervaring. Als het je eventueel mocht interesseren, neem dan gerust contact met mij op. Dan zorg ik ervoor dat je volgend jaar, we krijgen de informatie altijd rond januari via mail toegestuurd. Dus dan zorg ik ervoor dat je die informatie ook krijgt.
0: Zeer goed, jullie hebben het gehoord. Beste luisteraars, de religieuzen onder jullie, als jullie graag eens willen meedelen, kunnen jullie sturen naar het e-mailadres van Radio Maria, info@radiomaria.be, en dan zullen we dat zeker doorspelen. Hartelijk bedankt, eerwaarde, om te willen vertellen over uw ervaringen. Zo weten onze luisteraars die uw vorig interview gehoord hebben, hoe het verlopen is.
1: Mm-hmm. Hoe het afgelopen is, ja.
0: Is er nog iets wat u er graag over zou willen zeggen?
1: Nee, niet direct. Ik ben al heel, heel praatvaardig geweest. Dat is niet echt mijn natuur. Maar het geeft aan, voilà, hoe enthousiast ik erover ben. Dus ik denk dat dat volstaat.
0: Ja, absoluut. Dan kunnen we misschien nog eindigen met de gebedsintentie van de Heilige Vader voor de maand juni. Mm-hmm. Want het gaat namelijk over sport. Voor de waarde van sport.
1: Ja. Heel goed.
0: De tekst is: laten we bidden dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Dat lijkt mij...
1: inderdaad daarvoor bidden. Ja,
0: absoluut. En dat lijkt mij ook zaken die bij de wielerwedstrijd voor religieuzen in Frankrijk ook naar boven komen.
1: Ja, zeker. Het is trouwens ook zo op die algemene jaarvergadering werd er ook gerefereerd naar een boodschap die Paus Leo XIV gestuurd had naar aanleiding van de Olympische Winterspelen. En daar zijn bepaalde passages uitgenomen en kort besproken. Dus voilà, die echt ook inspirerend zijn voor ons als wielerliefhebbers, die zeker ook op ons toepasbaar waren.
0: Oké, nogmaals bedankt, eerwaarde.

En zo, beste luisteraars, zijn wij gekomen aan het tweede deel van deze uitzending van Elke Dag Telt, waar wij het gaan hebben, u raadt het al, over de Mariathon. Die loopt heel deze meimaand. En wij gaan het vandaag hebben over de projecten van de Wereldfamilie op het Amerikaans continent. Vergeet zeker niet ons te steunen deze maand, beste luisteraars. En u kan ook altijd aan ons laten weten tijdens onze openingsuren dat u een gift heeft gedaan en dan branden wij een kaarsje voor al uw intenties. U kan ons het laten weten op ons nummer 016 41 47 47. Op onze website www.radiomaria.be kan u ook op onze hoofdpagina een banner vinden met een overzicht van alle programma's die speciaal gewijd zijn aan onze Mariathon. U kan bijvoorbeeld de uitzendingen van Elke Dag Telt terugvinden waar Marian het gehad heeft over de projecten op het Afrikaans continent. Ook de uitzendingen van De Rots in de Branding, waar Jos de Kok terugblikte op de projecten die wij de afgelopen jaren hebben mogen steunen en contact opnam met de radio's die wij geholpen hebben om te weten te komen hoe het nu met hen gesteld is. Zo kan u vanavond om 17:30 luisteren naar de tweede uitzending die ging over Irak, Nazareth en Libanon. Morgen is het dan tijd voor een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding om 10:30. En dan gaat het over Nigeria, Congo, Mozambique en Ethiopië. Stem dus zeker dan af op uw favoriete radio. Maar vandaag dus, in ons programma Elke Dag Telt, overlopen wij de projecten van de Wereldfamilie op het Amerikaans continent. En het eerste land waar wij het gaan over hebben is Brazilië. Brazilië heeft een populatie van ongeveer 216 miljoen inwoners. 84% van Brazilië is katholiek. En Radio Maria in Brazilië heeft een bereik van 2,3 miljoen mensen. Zij kunnen dus momenteel 2,3 miljoen van de 216 miljoen Brazilianen bereiken met de radio. Wat is het project in Brazilië dat onze steun verdient? Het is zo dat Radio Maria graag een nieuwe FM-frequentie wil in voor het aartsbisdom Fortaleza. Fortaleza, dit is de hoofdstad van de deelstaat Ceará in Brazilië. En deze deelstaat is een van de meest katholieke deelstaten van het land. Meer dan 70% van de bevolking beschouwt zichzelf als katholiek. En in de hoofdstad Fortaleza is het ongeveer 60% van de bevolking die zichzelf aanziet als katholiek. Dit is een stuk hoger dan het nationaal gemiddelde. En Radio Maria wil graag hun bereik uitbreiden tot dit aartsbisdom Fortaleza. De bisschop van Fortaleza, Dom Gregoria Paxão, metropoliet aartsbisschop van het aartsbisdom Fortaleza, steunde al vanaf het begin Radio Maria. Hij kende namelijk Radio Maria Portugal, met wie hij regelmatig heeft samengewerkt. Regelmatig kan Radio Maria Portugal rekenen op zijn pastorale bijdrages. En ook voordat de metropoliet aartsbisschop was overgeplaatst naar het aartsbisdom Fortaleza, toen was hij nog bisschop in Petropolis, Rio de Janeiro, heeft hij altijd zijn steun uitgesproken voor Radio Maria. En heeft hij altijd ook blijk gegeven van zijn wens om Radio Maria aanwezig te zien in zijn lokale kerk.
Hij is sinds hij benoemd is tot aartsbisschop steeds aan het ijveren om Radio Maria in het aartsbisdom te kunnen laten uitzenden. En hij staat dus volledig achter de missie van Radio Maria. Hoeveel kost het om deze nieuwe frequentie in Fortaleza uit te bouwen? Dat is 380.000 euro. En dan, beste luisteraars, gaan wij naar Mexico. De aanwezigheid versterken in het hart van Jalisco. In Mexico is zo'n 91% van de bevolking katholiek. En die bevolking bestaat uit 135 miljoen mensen. Radio Maria Mexico kan daarvan 18,4 miljoen mensen bereiken. In de afgelopen twee decennia heeft Radio Maria Mexico haar aanwezigheid in het land versterkt en uitgebreid. Haar signaal naar 10 steden gebracht van het land en haar missie van nabijheid en dienst aan de luisteraars steeds versterkt. Niettemin was een van haar grootste ambities om te beschikken over een eigen frequentie in de gemeente waar haar nationale hoofdzetel gevestigd is, Guadalajara. Onderscheiden door haar culturele rijkdom en diversiteit. Verwelkomt mensen uit verschillende delen van het land die van deze stad hun thuis hebben gemaakt. Momenteel wonen er meer dan 5 miljoen mensen, waardoor de stad de derde meest bevolkte stad van het land is. De regio is bovendien een historisch en spiritueel referentiepunt voor de natie. Meer over het project dat de wereldfamilie wil verwezenlijken. De aanwezigheid van Radio Maria in deze grote agglomeratie, bevorderen en consolideren, is een strategische stap voor de versterking van haar missie en bereik. Daarvoor is de verwerving van een eigen frequentie fundamenteel, die de permanentie van het station garandeert, zonder de noodzaak om een hoge maandelijkse huurprijs te betalen. Dit signaal integreren in het nationale netwerk van Radio Maria zou het mogelijk maken de economische middelen te optimaliseren, de vaste kosten te verlagen en deze fondsen te bestemmen voor de verbetering en actualisering van de apparatuur, zodat men aan de technologische top blijft. De verwerving van deze frequentie zal niet alleen de operationele stabiliteit verzekeren als de voornaamste frequentie in Mexico, maar ook de band versterken met het publiek dat het radiostation al volgt, de aanwezigheid en het bereik in de regio consoliderend. Deze nieuwe frequentie in Guadalajara kost 120.000 euro. En zo, beste luisteraars, zijn wij gekomen aan de laatste twee landen in het continent Amerika die onze steun nodig hebben. Nicaragua en Venezuela, het gezicht van de veerkracht. Wat is de situatie in Nicaragua? Na 23 jaar ononderbroken uitzending werd Radio Maria Nicaragua gedwongen haar activiteiten stop te zetten vanwege wettelijke bepalingen in het land die de onteigening van eigendommen en uitrusting van het radiostation bevalen. Deze situatie liet vele luisteraars zonder toegang tot de inhoud en de geestelijke begeleiding die het radiostation in de regio bood. Tegelijkertijd maakte de context van beperkingen en spanningen het voor vele mensen moeilijk om regelmatig hun kerken te bezoeken, zoals ze vroeger deden, wat bij een deel van de bevolking een gevoel van onzekerheid en ontheemding teweegbracht. Wat is het project van Radio Maria, de wereldfamilie, in Nicaragua? Sindsdien heeft de wereldfamilie van Radio Maria zich de uitdaging gesteld het signaal van Radio Maria te herstellen, tenminste via digitale platforms, gezien de huidige onmogelijkheid om een open frequentie op het nationale spectrum te recupereren.
Het doel is de uitzendingen te hervatten via een webradio, die de missie en de begeleiding van de luisteraars levend houdt. Hiervoor is het noodzakelijk nieuwe apparatuur aan te schaffen, om het signaal te kunnen produceren en uitzenden, zodat een continue programmering in digitaal formaat gegarandeerd wordt. En dan over Venezuela. Daar heeft Radio Maria al 21 jaar een aanwezigheid, als radiostation gewijd aan evangelisering, in dienst van de katholieke kerk en met religieuze programma's en ook programma's voor menselijke bevordering die nodig zijn om het evangelie in ons leven te verwerkelijken. Door de migratie van jongeren die een economische oplossing voor hun gezinnen zoeken, is er bij ouderen een eenzaamheidsverschijnsel ontstaan, waardoor Radio Maria hun enige gezelschap is. Vele getuigenissen bevestigen dit. En dit alles komt bovenop de situatie die het land al vele jaren doormaakt. Het project in Venezuela. In Venezuela hebben we een zeer complexe economische situatie gehad, die zich langdurig heeft uitgestrekt. En een grote reden is waarom de bijdragen van weldoeners het tempo van de inflatie en de stijging van de kost van basisgoederen niet hebben kunnen bijbenen. We ontvangen economische steun van de wereldfamilie van Radio Maria in deze moeilijkste momenten sinds onze oprichting. Vandaag hebben wij die bijdrage nodig om te kunnen blijven uitzenden. Want dankzij deze steun konden we de basisuitgaven dekken. En zo konden we blijven bestaan om onze missie van evangelisering en begeleiding voort te zetten. De financiering van deze operationele beheerskosten, zowel voor Nicaragua en Venezuela samen, komen op 100.000 euro. En zo, beste luisteraars, hebben wij de 3 projecten overlopen die de wereldfamilie onderhoudt in het Amerikaans continent. We hebben Brazilië, een nieuwe frequentie in het aartsbisdom Fortaleza, voor 380.000 euro. We hebben Mexico, een nieuwe frequentie in Guadalajara, 120.000 euro. En speciale steun voor Nicaragua en Venezuela om hun operationele kosten te kunnen dragen, 100.000 euro. En zo komen we aan een bedrag voor het Amerikaans continent van 600.000 euro. Dit is een hoog bedrag, maar ook wij kunnen ons steentje bijdragen. En als u een storting gedaan heeft, laat het ons dan zeker weten op ons nummer 016 41 47 47. En dan branden wij een kaarsje voor al uw intenties. Als u graag wil weten hoe het gesteld is met de radio's die in het verleden de steun van de wereldfamilie hebben mogen ontvangen, luister dan zeker naar De Rots in de Branding. Dat kan vanavond om 17:30 uur, waar u zal te weten komen hoe het gesteld is met de radio's in Irak, Nazareth en Libanon. En ook morgen kan u luisteren naar De Rots in de Branding om 10:30 uur. En dan gaat het over de radio's in de landen Nigeria, Congo, Mozambique en Ethiopië.

En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Vooraleer wij afscheid nemen voor vandaag, gaan we natuurlijk nog een Bijbelvers van de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En het Bijbelvers van de dag komt uit Psalm 139, namelijk vers 10 van deze psalm. Uw hand geleidt mij, uw rechterhand houdt mij vast. Psalm 139, vers 10. Uw hand geleidt mij, uw rechterhand houdt mij vast. Tot morgen, beste luisteraars.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om samen de vespers te bidden. Het avondgebed van de kerk. Wij zijn vandaag woensdag in de zevende week van Pasen. En er is vandaag een vrije gedachtenis voor de heilige Bernardinus van Siena, priester. De hymne kan u vinden op pagina 753. De psalmen vindt u vanaf pagina 1051. En de korte schriftlezing op pagina 527. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Kom, Scheppergeest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, gij zijt de grote trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt. En dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die gij ons geeft. Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voor goed. Leid gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest, van beiden uitgegaan. Wij bidden u gelovig aan. Uw droefenis zal in vreugde verkeren. Alleluia. De Heer bracht Sions ballingen terug. Het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden. En juichte elke tong. Toen zei men bij de volken. Geweldig is het wat de Heer hun deed. Geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn wij zo blij. Keer nu ons lot ten goede, Heer. Zoals een beek doet in de Zuidwoestijn, die onder tranen zaaien. Zij oogsten met gejuich. Vol zorgen gaan zij uit. Met zaaizakken beladen, maar keren zingend weer. Beladen met hun schoven, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw droefenis zal in vreugde verkeren. Alleluia. Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe. Alleluia. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs. Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt. En rust ge pas laat in de nacht. Gij eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangen het slapend. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn gave, als pijlen gelegd in de hand van de strijder. Zijn zonen verwekt in zijn jeugd, gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult. Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe. Alleluia. Uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid. Alleluia. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat Hij u in staat stelde te delen. In de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis.

en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid. Om door hem het heelal met zich te verzoenen. Om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten. Om alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Door hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid. Alleluia. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord, geen mens kan het zich voorstellen. Al wat God bereid heeft voor die hem lief hebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. De Heilige Geest, de Helper. Alleluia, alleluia. De Heilige Geest, de Helper. Alleluia, alleluia. Hij zal u alles leren. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest, de Helper. Alleluia, alleluia. Gij zijt door Christus gedoopt met de Heilige Geest en met vuur. Alleluia. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt door Christus gedoopt met de Heilige Geest en met vuur. Alleluia. Met de apostelen en allen die de genadegaven van de Heilige Geest hebben ontvangen, willen wij God loven en aanroepen. Verhoor ons, Heer. Almachtige God, die Christus in de hemel hebt verheerlijkt, open de ogen van allen voor zijn aanwezigheid in de kerk. Verhoor ons, Heer. Heilige Vader, die van Christus hebt getuigd, dit is mijn Zoon, de welbeminde, luistert naar hem. Laat allen zijn stem horen en gered worden. Verhoor ons, Heer. Zend uw geest in het hart van uw gelovigen, om te reinigen wat vuil is, en om wat dor is te besproeien. Verhoor ons, Heer. Leid door uw geest de loop der tijden, en maak de aarde weer nieuw. Verhoor ons, Heer. Wij bevelen u de overledenen aan en bidden ook voor onszelf. Versterk onze hoop op de toekomstige verrijzenis. Verhoor ons, Heer.

bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, gij hebt de heilige Bernardinus van Siena een bijzondere verering ingegeven voor de naam Jezus. Omwille van zijn werk en zijn gebed vragen wij u. Beziel ons altijd met de geest van uw liefde, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Beste vriendenluisteraars van ons radio, hartelijk welkom op onze rots in de branding.
2: En in de grote wereldfamilie van Radio Maria, naar aanleiding van de jaarlijkse Mariathon, voor de vele projecten van de wereldfamilie over de ganse wereld.
1: Een Mariathon verspreid over de ganse maand mei.
2: En u hoort het goed, projecten.
1: Ja, deze keer overlopen we alle projecten welke de wereldfamilie heeft gekozen voor dit jaar. En ze worden overlopen in enkele specials tijdens deze maand mei, zoals onder andere 's morgens en om 16 uur in het programma Elke Dag Telt.
2: En ook in de 4 uitzendingen van de maand mei in onze Rots in de Branding.
1: En zoals reeds vorige week kon u luisteren hoe het gesteld is met enkele projecten die u in de voorbije jaren hebt gesteund. En Jozef Nassar, verantwoordelijk voor het Midden-Oosten, Azië en Oceanië, vertelde reeds over de stand van zaken in Pakistan, Indië, Sri Lanka en de Filipijnen. En u kan deze herbeluisteren op onze website.
2: En in deze uitzending zal hij het hebben over Irak, Nazareth en Libanon.
1: Beste vrienden, na een kort stukje muziek vertrekken we naar de stad Erbil.

0: Welkom in de Irakese stad Erbil, gelegen in het noorden van het land, als een min of meer autonome provincie Koerdistan. Reeds van bij aanvang steunden jullie dit project in 2017.
1: Maar het vlotte niet zo goed en er waren vele obstakels.
0: Inderdaad, er was de nabijheid en dreiging van IS, sluiting van de luchthaven, het willen uitroepen van de onafhankelijkheid tegen de wil van het centrale bestuur in Bagdad, het uitblijven van licenties en andere documenten door de chaos enzovoort enzovoort.
1: Maar 2 jaar later, in mei 2019, startte de radio met haar uitzendingen en volgde er een snelle uitbreiding naar de grote vlakte van Nineveh met de stad Mosul, dankzij bijkomende FM-frequenties. Uiteindelijk 80% van de resterende christenen kan worden bereikt.
0: Zowel in 2024 als vorig jaar vertelde Jozef Nassar ons dat de radio goed werkt, maar dat er continu financiële problemen zijn. De radio kan weinig rekenen op giften van de luisteraars, waarvan velen moeite hebben om zelf financieel rond te komen. Zelfs al hebben ze een groot geloof en houden ze enorm van de radio.
1: Een voorbeeld: de lonen van de medewerkers zijn laag. Maar ze beseffen goed dat ze werken voor Radio Maria, dat ze werken voor Maria. En ze aanvaarden dit loon juist noodzakelijk om te overleven. Alhoewel er 5 een gezin te onderhouden hebben.
0: Vorig jaar lichtte Jozef ons in dat er nog 2 extra kosten bijkwamen. Voor eerst een noodzakelijke satellietverbinding voor een beter contact tussen de studio en de vlakte van Nineveh.
1: En we gaan even luisteren of dit vandaag gelukt is.
2: Oui, oui, oui. Alors là, la transmission de la part de Duhok. Duhok, c'est une ville sur sur un mont qui domine la plaine de Nineveh. Et là, nous avons une communauté chrétienne très active.
0: Ja, antwoordt Jozef Nassar. Die verbinding is geslaagd. Namelijk vanuit de stad Duhok, aan de vlakte van Nineveh. Het ligt een 160 kilometer ten noordwesten van Erbil. Daar bevindt zich een zeer actieve christelijke gemeenschap.
2: Nous avons un studio, un deuxième studio, parce que le premier principal c'est à Erbil, qui transmet sur la plaine de Nineveh. Ça fonctionne parce que ça reprend par satellite le signal de Erbil.
0: En daar is nu een tweede studio, na deze van Erbil. En deze ontvangt nu via satelliet het signaal van de studio in Erbil. Een tweede extra kost waarover Jozef vorig jaar praatte was de noodzaak van een generator om zelf elektriciteit te maken. Enerzijds is de elektriciteit er zeer kostelijk, maar is er ook niet altijd aanwezig. En is ook dit project kunnen doorgaan, was mijn vraag.
3: Alors vous avez raconté de l'électricité qui est très coûteuse, qu'il y avait nécessité d'un générateur pour produire soi-même de l'électricité. Alors est-ce que ça aussi a réussi?
2: Si, nous sommes toujours dans le Moyen-Orient, l'Afrique, les pays du tiers-monde, là où l'électricité est un problème sérieux pour nos radios. On dit que l'Irak est un pays de pétrole, etc. C'est vrai.
0: Ja, zegt Jozef. Maar we bevinden ons hier ook, zoals in Afrika, in een ontwikkelingsland waar de elektriciteit een groot probleem is. En dit ondanks dat men zegt dat Irak een land is van petroleum.
2: Mais quand même, très cher, et surtout que l'électricité n'arrive pas toujours. Donc le peuple, disons, souffre de cela, surtout le peuple qui est au Kurdistan, c'est une région autonome, parce que ils n'ont pas toujours l'accès à tous les privilèges du reste du pays sous l'Irak.
0: En desondanks is de elektriciteit er zeer kostelijk en dus vooral niet altijd aanwezig. Ook voor de inwoners hier in deze noordelijke autonome provincie Koerdistan is dit een probleem. Zij bekomen niet altijd de privileges die de bewoners in de rest van Irak hebben. En zo keert Jozef terug naar het financiële probleem bij de mensen aldaar, waardoor de radio niet zichzelf volledig kan bekostigen.
2: Les personnes là-bas souffrent encore du retard des salaires. Retard des salaires qui arrive du gouvernement central. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent plusieurs mois pour toucher le salaire. Il y a aussi des personnes qui ça fait une année même.
0: De mensen lijden ook onder het feit dat de lonen veel te laat worden uitbetaald. En die komt van de centrale overheid in Irak. Ik weet gevallen van maanden achterstand. Er zijn zelfs personen die al een jaar moeten wachten.
2: Des auditeurs de Radio Maria qui ont appelé et disent je vous aime, je suis toujours avec cette difficulté, ça fait une année que je ne touche pas mon salaire, qui n'arrive pas, ma pension retraite qui n'arrive pas, donc si vous voulez, je peux vous aider en quelque chose de concret, je fais du bénévolat.
0: Zo zijn er bijvoorbeeld gepensioneerden die bellen naar de radio, dat ze de radio heel graag hebben, maar de radio niet financieel kunnen steunen, omdat ze al een jaar niet zijn betaald. Maar ze willen wel concreet iets doen als vrijwilliger.
2: Ce qui ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi pour des compagnies étrangères, qui touchent de l'argent et qui aident comme il est possible. Mais il ne réussit toujours pas à couvrir les dépenses que nous avons et aussi les salaires. Ça, okay. Ce sont les majeurs dépenses.
3: Okay.
2: Oui, voilà.
0: Natuurlijk, vervolgt Nassar. Gelukkig zijn er ook mensen die werken voor een buitenlands bedrijf en dus wel hun loon krijgen en ons alzo financieel kunnen helpen. Maar de radio kan inderdaad nog altijd niet zelf uit zijn kosten geraken, zoals ook voor de lonen van de medewerkers.
2: N'oublions pas que la situation est aggravée en ces derniers mois avec la guerre éclatée entre l'Amérique, Israël et l'Iran.
0: En Assar voegt er nog aan toe dat deze situatie ook nog verergerd is sinds de uitbraak van het oorlogsconflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. En daarover wou ik toch nog iets meer weten, want Erbil werd de laatste maanden ook getroffen door raketten en drones afgevoerd door Iran. Had dit invloed of gevaar voor de radio?
2: Disons que la radio est très proche à 1 kilometer de la base américaine. Oui. Et de l'aéroport, c'est à 2 kilometer de l'aéroport international de Erbil. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu des conséquences directes sur la radio, d'une bombe directe sur la base, mais l'ambassade américaine est à moins de 100 mètres de la radio.
0: De studio bevindt zich inderdaad op 1 kilometer van een Amerikaanse basis en op 2 kilometer van de luchthaven van Erbil. Tot nu toe is er nog geen gevaar geweest voor de studio zelf. Maar ook de Amerikaanse ambassade bevindt zich op minder dan 200 meter van de studio.
2: Le danger est toujours réel, mais grâce à Dieu, on vit dans la peur, mais sans être, disons, touché par les bombes, bien directement par des conséquences graves du conflit.
0: Het gevaar is dus wel reëel. En men leeft wel in een angst. Maar godzijdank werd men niet geraakt door bommen.
2: Oui, et on a peur. Parfois, on ne peut pas venir à la radio parce que c'est normal, c'est prudent. Alors, on essaie de travailler de chacun de sa maison. Mais la radio a toujours continué à transmettre. On espère que ça va cesser le feu, continuer dans des conditions meilleures.
0: Ja, er is een angst. En soms geraakt men niet in de studio en werkt men van thuis uit. Maar de radio is wel altijd blijven uitzenden. En men hoopt dat weldra het vuur zal ophouden en men in betere condities zal kunnen werken. En Joseph Nassar voegde er nog een berichtje aan toe.
2: Que cette année, on va transmettre le rosaire mondial de Duroc. Oui, ce sera une bonne occasion pour nos auditeurs d'écouter le rosaire international de prier avec Radio Maria Erbil et les Irakiens depuis la station de Duroc. On a dit que c'est le deuxième studio, non? Donc ce sera depuis là.
4: Yeah.
0: Ik ben vergeten te zeggen dat men nog dit jaar vanuit deze tweede studio in Duhok een rozenkrans zal uitzenden, te beluisteren op alle radio's in de wereld. Het zal een mooie gelegenheid zijn voor onze luisteraars de rozenkrans mee te bidden met Radio Maria, Erbil en de Irakezen. Dus verbonden met de studio in Duhok.
1: Zo, beste vrienden, dit was Nieuws uit Irak. Jozef bedankte jullie nog eens extra voor jullie financiële steun in het verleden. We gaan terugluisteren naar een stukje muziek en wenden ons dan naar Nazareth.
5: Assalamu alaykum ya Maryam, ya mumtali'atan na'ma, al-Rabbu ma'aki, mubarakatun anti fi nisa'. ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
6: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: En zo zijn we nu gekomen aan een volgend project die jullie steunden in 2024, Radio Maria Nazareth. De christenen aldaar konden allang Radio Mariam internationaal beluisteren via internet, verzonden vanuit Italië voor verschillende Arabische landen. Maar stilaan vanaf 2019 kwamen plannen naar boven om toch de mogelijkheid te bestuderen om meer specifieke programma's te kunnen maken vanuit Nazareth zelf. Dit lukte eerst vanuit een klooster of kerk, maar nog geen echte vaste studio.
2: Dit werd gerealiseerd op 25 maart 2020, feest van Maria Boodschap, met de inwijding van een ware studio. En dit op een 20 minuutjes te voet van de basiliek van de aankondiging of Maria Boodschap.
1: Deze radio bedient dan ook alle kerken van het Heilig Land met hun specifieke liturgieën, zowel de katholieke maar ook de orthodoxe. Dus goed vergelijkbaar met de radio in het Irakese Erbil en zoals de radio in Libanon die we straks gaan bezoeken. En dit dan met behulp van de mobiele studio's, zoals wij uitzenden vanuit bijvoorbeeld Holsbeek of Gistel of Kortemark.
2: Maar het probleem is dat de radio niet zelf kan instaan voor alle basiskosten. En deze boodschap bracht Jozef Nassar ons ook vorig jaar. De radio werkt goed, maar zoals in Irak en Libanon niet zelfbekostigend.
1: En dit ten gevolge van de slechte politieke en ook economische toestand, met daarbij de oorlogsdreigingen die meespelen. Daarbij speelt ook dat de christenen in het Heilig Land en in het Midden-Oosten in het algemeen een minderheid zijn en ook niet rijk. En deze die rijk zijn en het financieel gemakkelijker hadden, zijn reeds vertrokken uit het land.
2: En hoe het vandaag de dag is, kan u nu beluisteren. Maar u kan al vermoeden dat er niet veel verandering is in de situatie.
3: À propos de Nazareth, et on avait justement parlé du rosaire mondial. Eh bien, le dernier rosaire mondial que nous avons fait était vraiment de Nazareth, depuis la radio de Nazareth. Et c'était participé avec tous les auditeurs du monde, des différentes radios Maria du monde. Et c'était vraiment participé. On a parlé, on a prié, bien sûr, pour la paix.
1: En Jozef Nassar begint eerst met te vermelden dat de laatste wereldrozenkrans werd uitgezonden vanuit deze studio in Nazareth, samen met de luisteraars van alle radio's in de wereld. En we hebben uiteraard gebeden voor de vrede. Daarna vervolgde Nassar over de werking van Radio Maria Nazareth vandaag de dag.
3: Ils continuent, mais avec une certaine difficulté. Mm-hmm. Ils sont touchés par le climat de peur, parfois, surtout à Tel Aviv, dans les autres villes d'Israël, à cause des bombardements. Mais voilà, ça c'est devenu malheureusement comme une habitude au Moyen-Orient.
1: De radio doet verder, maar met een aantal moeilijkheden. Natuurlijk zijn ze geconfronteerd met een klimaat van angst sinds de bombardementen op Israëlische steden. Maar het is spijtig genoeg in het Midden-Oosten iets alledaags geworden.
3: Ils ont le système des alarmes quand ils les entendent. Ils laissent les bureaux, la radio, ils la mettent dans le système automatique. Bon, on refuse, puis ils retournent.
1: Dus als de alarmsirenes te horen zijn, verlaat men de studio's naar de schuilplaats en zetten het uitzendsysteem op automatisch. En als het gevaar voorbij is, keert men terug naar de studio's. En Joseph Nassar besluit.
3: Ça continue, comme disons comme les autres radios, comme Erbil l'a fait, continue les transmissions et chez eux on peut aller tranquillement à la radio et travailler d'une façon assez normale.
1: Maar ze doen dus verder, zoals de andere radio's in deze regio, zoals Erbil. Verder met de uitzendingen. Men kan dus toch veilig naar de studio's gaan en toch werken op een min of meer normale wijze.
2: Zo, beste vrienden, dit was een kort bezoekje aan de studio in Nazareth. Dus het draait wel goed, maar financieel blijft het een probleem. En zoals Jozef vorig jaar zei, onze missie bestaat er dus in die arme christenen te helpen, maar die rijk zijn in geloof en in hoop. En zo komt Nazareth elk jaar terug in de projecten van de Wereldfamilie.
1: Na een kort streepje muziek gaan we naar het nabije Libanon.

0: beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Beste vrienden, we zijn gekomen aan een laatste project die jullie in het verleden hebben gesteund. Radio Maria Libanon. En Libanon ligt nauw aan het hart van Jozef Nassar, daar het zijn geboorteland is. Maar hij woont met zijn gezin in Milaan. Van hem vernamen we reeds dat op 8 september 2023 de studio werd ingewijd in de stad Zalka, gelegen ten noorden van de hoofdstad Beirut, met 1 FM-frequentie.
2: Maar er is hetzelfde probleem als in Erbil en Nazareth. Deze radio kan ook niet zelf alle kosten dragen.
1: Ook hier spelen de economische en politieke situatie een grote rol. Het is een land die op vele domeinen failliet is en met weinig hoop voor een snelle verbetering. En zo verklaarde Jozef Nassar toch met emotie dat deze radio ondanks alles toch een hoop betekent voor vele christenen, welke God via Maria schenkt.
2: En niet alleen voor de christenen die gebleven zijn, maar ook voor de velen die het land hebben verlaten. Via internet hebben ze dan nog contact met het christelijke leven in hun thuisland.
1: Ondertussen bekwam men in 2024 een mobiele studio om te kunnen uitzenden vanuit plaatsen in het ganse land. Maar men poogde en hoopte om nog 4 FM-frequenties bij te krijgen.
2: Jozef deed toen ook een hartelijke oproep om dit project te steunen, wat jullie gul hebben gedaan.
1: We gaan luisteren hoe de situatie er vandaag de dag is.
2: Want zoals jullie dagelijks in het nieuws horen, leven de Libanezen sinds enkele maanden onder de bombardementen, vooral in het zuiden, maar ook rond de stad Beirut.
1: Laat ons luisteren naar Jozef Nassar.
3: Pour le Liban, à propos des fréquences, nous sommes, grâce à Dieu, nous sommes réussis à couvrir maintenant presque 80% du pays, même 85%, avec, disons, le 90% des chrétiens.
1: In verband met de FM-frequenties zijn we er, godzijdank, ingeslaagd bijna 85% van het grondgebied te overdekken, om daarmee een 90% van de christenen te bereiken.
3: Donc ils peuvent écouter grâce aux 5 fréquences que nous avons, parce que nous avons nous n'avons pas obtenu en tant que concession directe, mais nous sommes en train d'utiliser des fréquences disponibles. On a loué certaines fréquences.
1: We maken nu gebruik van 5 FM frequenties. En Nassar legt dus wel uit dat men bestaande frequenties afhuren zonder eigenaar van te zijn. Maar hij haalt nog een ander financieel probleem naar boven. De aanvoer en ook de kosten in verband met elektriciteit.
3: L'électricité là-bas arrive même rarement, sur presque 2 heures ou 3 heures par jour. Le reste, plus de 20h, 21h ou 22h, on doit utiliser des générateurs.

0: wilt. Het is zowat als in Europa, het kost heel veel. En dan schakelt Jozef over naar de oorlogssituatie, vooral in het zuiden van Libanon.
1: Il y a des villages du sud qui ont souffert beaucoup, vous savez, du bombardement. On a maintenant, tout le monde le sait, on a eu un million de réfugiés du sud du Liban.
0: In het zuiden van Libanon zijn er dorpen en steden die zeer veel te lijden hebben onder de bombardementen. Er zijn ook een miljoen vluchtelingen uit het zuiden.
1: Pour la plupart musulmans, oui, mais quand même, la présence de Radio Maria a essayé de couvrir tout ce. Les studios mobiles ont été actifs à mesure du possible. On utilise les moyens des bénévoles ou bien des employés même. Et on essaie de faire ce qu'on peut.
0: De meerderheid zijn wel moslims, maar Radio Maria heeft ook voor de christenen al daar altijd dit zuidelijk deel bediend met mobiele studio's. Deze werden aangevoerd door vrijwilligers of medewerkers. Maar vandaag is het volgens wat mogelijk is.
1: Allez dans les villages là où on peut accéder, parce que c'est dans certains jours, c'est difficile et c'est très dangereux aller en voiture, parce que le bombardement n'a pas distingué aucune place dans le Liban. On a peur partout.
0: Men gaat naar de dorpen in het zuiden, indien mogelijk. En sommige dagen is het moeilijk en zelfs gevaarlijk, en zeker met de wagen. Want die bombardementen maken niet altijd een onderscheid. Overal is er die angst.
1: Si les régions chrétiennes étaient un peu soulagées, là, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont été évités au 100%. C'est-à-dire, j'avais pas encouragé les employés ou des bénévoles d'aller transmettre depuis certaines paroisses dans cette situation de bombardement très dangereuse, là où il y a eu toujours beaucoup de morts, des milliers de morts.
0: Zelfs al worden de christelijke gebieden wat bespaard, betekent dit toch geen veiligheid voor 100%. Dus men spoort de vrijwilligers en medewerkers zeker niet aan om naar die parochies in die zeer gevaarlijke toestand te gaan met de mobiele studio's en dus met de auto. Want duizenden slachtoffers zijn er al gevallen door de bombardementen. Dus mijn vraag is, hoe lost men dit dan op vandaag?
1: On a essayé d'utiliser Instagram, sur YouTube, sur Facebook et les autres moyens pour transmettre en direct. On a transmis les messes, les prières live, ça a toujours continué. Mais utiliser le studio mobile que nous avons déjà obtenu grâce aussi aux auditeurs de Radio Maria Belgique, ça a été pour le moment très limité. Pour les raisons que j'ai dites, le transport, la voiture, le danger énorme que nous avons de se déplacer, etc.
0: Okay. Men gebruikt nu Instagram, Facebook, YouTube en andere sociale media om toch live te kunnen uitzenden uit deze parochies in het zuiden. Dus de missen en de gebeden live uitzenden is altijd kunnen verder gaan. Maar momenteel de mobiele studio's gebruiken die we hebben kunnen aanschaffen dankzij jullie financiële steun is momenteel zeer gelimiteerd volgens wat ik reeds vermeldde. Het transport met de wagen is zeer gevaarlijk. En Jozef Nassar besluit.
1: Mais La radio continue.

0: radieux, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de témoignages et beaucoup de personnes qui viennent à la radio parce que, étant dans le quartier chrétien de la part nord-est de Beyrouth, elle a été épargnée de l'écrasement des bombardements. Donc, grâce à Dieu, ça continue. L'œuvre de Marie continue à transmettre pour tout le pays.
1: De radio in Libanon doet verder. En er zijn vele telefoonoproepen en getuigenissen en vele mensen die op bezoek komen naar de radio. De radio bevindt zich in een christelijke wijk in het noordoosten van Beirut en is bespaard gebleven van de bombardementen. Godzijdank, de radio doet verder en het werk van Maria gaat verder voor het hele land. Beste vrienden luisteraars, dus u hoort het. Hoe in al deze landen de christenen er echt jullie gebed, maar ook financiële steun nodig hebben. Jozef Nassar, na het interview, herhaalde nogmaals zijn dank aan jullie beste vrienden voor deze steun die jullie de voorbije jaren hebben geleverd tijdens de vele mariathons.
2: Maar u ziet het, deze steun blijft elk jaar broodnodig voor de vele radio's, waarvoor hartelijk

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: In de volgende derde uitzending, maar ook de vierde van de rots in de branding in het teken van de Mariathon, die de ganse maand mei loopt, gaan we de stand van enkele projecten opzoeken op het Afrikaanse continent. En daarvoor had ik een groot interview met Jean-Paul Kayoura, verantwoordelijk binnen de grote familie van Radio Maria voor dit enorme continent.
2: Maar vooraleer we hier afsluiten, gaan we nog luisteren naar een aanmoedigend woordje van Joseph Nassar.
1: Ik legde hem ook uit dat we voor dit jaar niet één project steunen, maar alle projecten waarmee de wereldfamilie dit jaar naar buiten komt.
2: Beste luisteraars, afspraak in de volgende uitzending op het Afrikaanse continent. En dit is de boodschap van Joseph Nassar naar jullie toe.
3: Oui, cher Jos, c'est toujours une très belle occasion, une joie participer au marathon de Radio Maria Belgique. Et c'est une très bonne idée que je vois de soutenir tous les projets ensemble. C'est vraiment beau.
1: Ik ben altijd verheugd te mogen deelnemen aan de Mariathons van Radio Maria België. En het is een heel goed idee, zegt meneer Nassar, om alle projecten te steunen. Dit is echt mooi.
3: We zijn een grote familie van Radio Maria. En om de bon père de famille de donner à ceci ce qui a besoin aujourd'hui à l'autre demain. C'est une sagesse que le Seigneur nous donne à travers l'Esprit Saint.
1: Wij vormen één grote familie van Radio Maria. Het is zoals goede huisvaders die geven aan diegenen die het vandaag nodig hebben en morgen weer aan anderen. Het is een wijsheid die de Heer ons geeft via de Heilige Geest.
3: Mais c'est surtout aussi grâce au travail de l'Esprit Saint dans le cœur de nos auditeurs qui prient pour ces projets, qui le soutiennent soit spirituellement et aussi économiquement.
1: Maar het is ook dankzij het werk van de Heilige Geest in het hart van de luisteraars die ook bidden voor deze projecten en ze alzo steunen, zowel spiritueel en ook financieel.
3: J'ai bien parlé ce matin des hauts et des bas dans certains pays. C'est une chose mixte. Donc, il y a des choses positives et négatives ensemble. C'est la vie. Il y a toujours des choses belles qui se réalisent et des choses et des obstacles à dépasser.
1: Ik sprak over de hoogtes en laagtes van de projecten in sommige landen. Dit is steeds een mix. Er zijn positieve en negatieve zaken steeds tezamen. Dit is ook in het leven. Er zijn altijd mooie dingen en obstakels die moeten worden overwonnen.
3: En ça, c'est la bonne voie, parce que c'est la voie du chrétien. Il y a des choses bonnes et des choses qu'on doit supporter avec patience, parce qu'on sait très bien que tout est dans la main de Dieu. Prions ensemble pour cela et ne continuons pas à perdre notre espérance.
1: Maar dit is een goede weg. Het is de weg van elke christen. Er zijn goede zaken en andere die we met geduld moeten dragen, want we weten dat alles in de handen van God ligt. Bidden we daarvoor en laten we nooit onze hoop verliezen.
3: Marie a fait en 45 ans ce projet d'une petite radio paroissiale qui est devenue la radio de Marie par excellence dans plus de 92 pays.
1: Maria is dit project gestart over 45 jaar met een kleine parochieradio. Dit was in Italië. En deze is een prachtige radio geworden, verspreid over meer dan 92 landen in de wereld.
3: Ça veut dire que c'est l'œuvre de Marie et elle a son temps, elle ne prépare mais elle attend toujours notre réponse positive à chaque minute. Voilà.
1: Dit betekent echt het werk van Maria. Zij neemt haar tijd en wacht elke minuut op onze positieve antwoorden. Daarna bedankte ik Joseph Nassar zeer hartelijk en maakte al een afspraak voor volgend jaar over de stand van zaken van de projecten. En ik ben altijd beschikbaar, is zijn antwoord, waar ik ook ben in de wereld. Ook verenigd ben ik met iedereen in het gebed.
4: Joseph, je te remercie très cordialement. On reste unis en prière et je fais rendez-vous pour l'année prochaine. Hein.
3: Je suis toujours disponible partout où je suis dans le monde. Je suis

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Gij behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, een avondgebed te bidden.

Uit de profeet Jesaja hoofdstuk 32. Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud. Het recht zal zich vestigen in de woestijn, gerechtigheid wonen in de boomgaard. Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. In het woud op de helling suist de koelte, beneden in de vlakte strekt de stad zich uit. Gelukkig zijn jullie die zaaien langs het water, die os en ezel in het gareel houden. Woord van de Heer.

Broers en zussen, dit gebed voor vrede brengt ons samen in de dagen voor Pinksteren, waarin we de komst van de Heilige Geest onder ons verwachten. We verwachten de Geest van God, die de mensheid opnieuw bezielen kan. Die Geest kan ons letterlijk terug een ziel geven, daar waar ons hart versteend is, koel en ver van de anderen. Ja, de Geest zal ons geschonken worden, zodat we niet langer vreemden of erger nog vijanden voor elkaar zijn. De Geest die van God komt, is er een van mededogen, van betrokkenheid en van verantwoordelijkheid. En die Geest maakt ons niet langer onverschillig tegenover het lijden en het onrecht. Jezus heeft ons zijn helper uit den hoge beloofd om ons bij te staan, net als wij menen helemaal alleen te staan tegenover de moeilijkheden van deze wereld. De Heilige Geest geeft ons de gave om te onderscheiden wat het goede versterkt en wat het kwade in de hand werkt. De Geest wordt ons gegeven, maar aan ons wordt gevraagd om een plek voor te bereiden waar die Geest echt kan binnenkomen. Vandaag willen we ons de landen herinneren waar geleden wordt, waar mensen elkaar naar het leven staan, dikwijls zonder elkaars gezicht te kennen. Er wordt gedood op de meest afstandelijke manier. Pijn doen aan de vijand, ook door te doden zonder je handen vuil te maken. Het kan. Zo is oorlog voeren in deze tijd. Doch vele jonge mannen offeren hun leven voor wie of voor welk doel? Als christenen zijn we geroepen om met volharding te bidden voor vrede in de wereld, opdat deze zinloze oorlogen eindelijk stoppen. Patriarch Athenagoras van Constantinopel sprak over het gebed dat de wereld beschermt. Hij zei: in het gebed vindt de mens de verwantschap die hij verloren was terug en legt zijn leven in dat van Christus. Christus die met hem het brood dat hij nodig heeft en de wijn van de feestvreugde deelt. Wij geloven als leerlingen van Jezus dat het gebed de hoop op vrede voedt en versterkt. Ons gebed met aandrang elke maand opnieuw, hier en op zoveel andere plaatsen waar Sant'Egidio aanwezig is een revolte tegen de oorlog. En God blijft niet onverschillig tegenover ons gebed. Broers en zussen, wij willen de grote wereld niet vergeten. Wij willen onze broers en zussen die lijden niet vergeten. Paus Franciscus benadrukte dat elke oorlog de wereld slechter maakt dan hij eraan toe was. Oorlog als een mislukking van de politiek en van heel de mensheid. Als een nederlaag ten opzichte van de machten van het kwaad. Voor wie in de oorlog leeft, is herinnerd worden zo belangrijk. Want zij voelen zich machteloos en denken alleen te zijn. Zij denken dat niemand om hen geeft of belang hecht aan de vrede. Er schuilt dus een grote kracht in het weten dat je herinnerd wordt. Ons volhardend gebed voor vrede is niet gericht tegen andere mensen, maar tegen de kwade krachten die mensen verdelen. Zo die krachten worden overwonnen door gebed, dan hebben alle daar profijt van en worden we verenigd in de vrede. Met het spirituele wapen van het gebed kunnen we de vrede met de hulp van God realiseren. Vrede zal altijd een geschenk van God zijn. We smeken God dan ook om die vrede. En we vragen vandaag met de profeet Jesaja naar een oase van vrede voor het volk. Naar een veilige woonplaats voor allen. We vragen een oord van ongestoorde rust. Mogen de wereld een huis van vrede worden. Dat hopen we samen met alle mensen van goede wil tegen alle realisme in. Bidden we tot de God van de vrede dat Hij ons gebed verhoort. Bidden wij tot God dat Hij troost wie droef is omwille van het kwade.
Heer, maak alle christenen tot bewerkers van vrede.

0: Laten we de namen van alle landen in oorlog en alle gebieden die getroffen worden door geweld toevertrouwen aan de Heer en bidden om de gave van de vrede.
1: Laten we bidden voor vrede in de wereld. Voor Afghanistan en het einde van de spanningen met Pakistan. Voor het einde van het terrorisme in Burkina Faso en in de Sahel. Voor het vredesakkoord in Colombia. Voor vrede in Kivu, in de Democratische Republiek Congo. Voor vrede in Ethiopië. Voor het einde van het wijdverspreid geweld in Haiti. Voor het einde van het geweld in Irak. Voor vrede en het einde van de oorlog in Iran en in de regio van de Perzische Golf. Voor vrede in Jemen. Voor vrede, stabiliteit en vreedzaam samenleven in Libanon. Voor vrede in Libië. Voor het einde van de oorlog in Mali. Voor Mexico en het einde van het geweld omwille van de drugshandel. Voor het einde van de aanslagen en het geweld in het noorden van Mozambique. Voor Myanmar. Voor vrede en het einde van het terrorisme in Nigeria. Voor het einde van de oorlog in Oekraïne, opdat de wapens zouden zwijgen en dat er wegen van dialoog gevonden worden. Voor het einde van het terrorisme en de aanvallen tegen christenen in Pakistan. Voor verzoening in Syrië en het einde van alle geweld. Voor vrede in Somalië. Voor het einde van de burgeroorlog en alle geweld in Soedan en Zuid-Soedan. Voor het einde van alle geweld in de Verenigde Staten. Voor het einde van het geweld in het Heilig Land en Gaza. Voor de bevrijding van al wie werd ontvoerd over de hele wereld. Voor alle politieke leiders en verantwoordelijken, dat zij de wereld leiden op wegen van vrede en dialoog. Zegen, bescherm en versterk, Heer, het werk voor de vrede van de gemeenschap overal ter wereld. Wij bidden u voor alle bewerkers van vrede. Wij bidden tot u, Heer, om harten en geesten te ontwapenen van alle plannen die leiden tot dood en vernietiging. Bescherm, verwelkom, begeleid en zegen de armsten, de ontheemden, de vluchtelingen en slachtoffers van alle oorlogen. Hou ons verenigd met u in het licht van uw geest.

0: De vrede van de Heer zij altijd met ons en met de hele wereld. Amen. Heer, leer ons bidden.
1: Onze Vader, uw heerlijkheid, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Heer en Vader van de mensheid, Gij die alle mensen met dezelfde waardigheid hebt geschapen, bevrijd onze wereld van oorlog en geweld, van armoede, honger en ziekte. Vervul het hart van al uw mensenkinderen met een geest van broederlijkheid en dialoog, om het goede en het mooie te herkennen dat Gij in alle naties en volkeren hebt gezaaid, om banden van eenheid en samenwerking te smeden en van gedeelde hoop. Schenk ons uw gerechtigheid en vrede, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Christus is verrezen.
1: Waarlijk, Hij is verrezen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I...
5: Look, Sid, stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In dit filmprogramma van Radio Maria, het programma Katovisie. En vandaag bespreken we de film Les Apparitions à Fatima. Deze film, geregisseerd door Daniel Costel, vertelt het verhaal van de herdertjes van Fatima. Want in mei 1917 verscheen onze lieve vrouw aan drie herders, Lucia dos Santos en haar neefjes Francisco en Jacinta, in de buurt van het stadje Fatima in Portugal. Ons lieve vrouw belooft om op de 13e dag van de volgende maanden terug te keren. En tijdens haar laatste verschijning heeft ze ook drie geheimen aan Lucia overhandigd. Jacinta stierf in 1919 en Francesco stierf in 1920. Maar Lucia legde haar gelofte af in 1928 als zuster en begon haar verhaal neer te schrijven. De eerste twee geheimen van Fatima werden in 1942 openbaar gemaakt. En in het jaar 2000 heeft de ondertussen heilige paus Johannes Paulus II de inhoud van het laatste geheim, het derde geheim van Fatima, onthuld. Op 13 mei 2017 werden Francesco en Jacinta heilig verklaard door paus Franciscus. We gaan nu luisteren naar een Maria-lied en dan zijn we gelijk bij u terug om het verhaal van deze film, het verhaal van de verschijningen in Fatima, te vertellen.

0: 13 mei 1991. Voor de grote basiliek van het heiligdom Fatima in Portugal kwamen honderdduizenden trouwe gelovigen samen om, zoals elk jaar sinds 1917, de verschijningen van de heilige maagd Maria te vieren. Ook paus Johannes Paulus II kwam er bidden. En in de menigte bevond zich Lucia, Lucia dos Santos. Zij was het die op 13 mei 1917 samen met haar neefje en nichtje de heilige maagd voor de eerste keer zag. Als enige overlevende heeft ze het verhaal van de verschijningen neergeschreven. En op basis van dit uniek document alleen hebben wij deze film gemaakt.
1: Le 13 mei 1991, devant la grande basilique du sanctuaire de Fatima au Portugal, plusieurs centaines de milliers de fidèles s'étaient réunis, comme chaque année depuis 1917, pour célébrer les apparitions de la Vierge Marie. Le pape Jean-Paul II était lui aussi venu prier. Et dans la foule, il y avait Lucia, Lucia dos Santos. C'est elle qui, le 13 mai 1917, avait vu, avec ses petits cousins, la Vierge pour la première fois. Seule survivante, elle a écrit le récit de ses apparitions. C'est ce texte, rien que ce texte, un document unique, que nous avons mis en image.
0: We zien Lucia en haar moeder. Het is nog heel vroeg in de ochtend, maar Lucia gaat de schapen naar de wei brengen. Je hebt de leeftijd nu om ons te helpen, zegt haar moeder, terwijl haar dochter vertrekt. We zijn dus in Fatima in het jaar 1915. Lucia waakt over de schapen, terwijl haar kinderen iets verder aan het spelen zijn. Lucia was 10 jaar en haar leven zou voortaan bestaan uit het hoeden van de schapen, of liever erachteraan lopen, want ze kennen de weg beter dan zij. 'S Avonds keek ze of ze haar vader en haar broer Manuel zag. Want als Lucia voorbij gewandeld kwam, dan was de dag voorbij. En elke avond zag iedereen elkaar terug bij Maria Rosa, de moeder, en de 4 oudste zussen. Een grote familie die zich elke avond onder de schouw nestelde om samen te eten en te bidden. En zo verloopt Lucia's leven, dag in, dag uit. En natuurlijk is er nog Francisco. Natuurlijk is er ook nog Francesco, het neefje van Lucia. Hij is een kleine dichter, muzikant, en Jacinta, zijn zusje, en dus het nichtje van Lucia, en zij is altijd onberekenbaar. De dagen gaan voorbij, net als de seizoenen. Overal in de wereld was er oorlog. Maar hier dachten de kinderen aan heel andere dingen. Francesco, Jacinta en Lucia spelen vaak samen. Lucia, de oudste van de 3 kinderen, geeft ook catechese aan Jacinta en Francesco. En op een avond vraagt Jacinta aan haar ouders als ze met Lucia mee mag gaan, als ze de schapen gaat hoeden.
2: Les moutons avec elle et aussi avec Francisco.
3: Votre père et moi pensons que vous êtes encore trop petit.
2: Eh oui. Mais Lucia, elle non plus, elle n'est pas grande.
3: Tu sais, c'est la coutume ici que les enfants commencent à travailler tôt. Mais vous laisser seule des journées entières par moi et par vous, c'est autre chose.
2: S'il te plaît, je veux aller avec elle pour apprendre le catéchisme.
4: Oh, je suis d'accord. Vous pouvez y aller.
2: Merci.
0: Zou ik niet met haar mee kunnen gaan? En Francesco ook? Vraagt Jacinta. Je vader en ik vinden dat jullie er nog niet oud genoeg voor zijn, antwoordt de moeder. Maar Lucia is ook niet zo groot. Dat is zo. Maar hier moeten kinderen vroeg beginnen met werken. Maar jullie de hele dag door laten brengen in de bergen, dat Dat is iets anders. Alsjeblieft, vraagt Jacinta. Ik wil meegaan, ook voor de catechismus te leren. De vader van Francesco en Jacinta twijfelt. Oké, ik ben akkoord. Het is in orde. Jullie mogen meegaan. Oh, dank je, zegt Jacinta. En de volgende dag gaan Lucia, Jacinta en Francesco samen naar de bergen om voor de schapen te zorgen. Natuurlijk spelen ze ook af en toe samen. Ze gaan bijvoorbeeld op een grote steen staan en ze roepen hun eigen naam. En daarna roepen ze Maria, Ave Maria, Santa Maria. En ze horen dan een prachtige echo.

0: En op een dag regent het hard. De drie kinderen schuilen in een grotje terwijl ze iets eten. En dan binden ze samen de rozenkrans.
1: Ave Maria, Santa Maria.

0: Na hun korte rozenkransgebed gaan ze buiten spelen. Het regent niet meer. Maar plots horen ze geluid. En er komt een groot licht naar hen toe. Het lijkt op een engel. Wees niet bang, zegt de engel. Aanhoor mij. Ik ben de engel van de vrede. Bid met mij. En de kinderen bidden samen met de engel.
1: Mon Dieu.
2: Mon Dieu.
3: Mon Dieu.
1: Je crois.
2: Je crois.
3: Je crois.
1: J'adore.
2: J'adore.
3: J'adore.
1: J'espère.
2: J'espère.
3: J'espère.
1: Et je vous aime.
2: Et je vous aime.
3: Et je vous aime.
1: Je vous demande pardon.
2: Je vous demande pardon.
3: Je vous demande
1: pour
3: pardon.
1: Ceux qui ne croient pas.
2: Pour ceux qui ne croient pas.
3: Pour ceux qui ne croient pas.
2: Qui n'adore pas.
1: Qui n'espère pas.
2: Qui n'espère pas.
1: Et ne vous aime pas.
2: Et ne vous aime pas.
3: Et ne vous aime pas.
1: Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications.
0: Mijn God, ik geloof in u. Ik aanbid u. Ik hoop op u. En ik bemin u. Ik vraag u vergiffenis voor hen die niet in u geloven, die u niet aanbidden, die niet op u hopen. En u niet beminnen. Zo moet je bidden, zegt de engel. De harten van Jezus en Maria luisteren naar jullie smeekgebed. En dan verdwijnt hij. De kinderen staan langzaam recht en kijken elkaar aan in stilte. Ze blijven heel lang stil. En Lucia zegt tegen haar nichtje en neefje: luister, we mogen dit aan niemand vertellen, oké? Het is een geheim. Een paar dagen later spreken ze nog samen over de engel. We moeten het aan niemand vertellen. Beloof je het? Ik beloof het, zegt Francesco. Ik ook, zegt Jacinta. Laten we nu spelen. Maar de kinderen zijn nog maar net begonnen te spelen wanneer de engel plots voor hen staat. Wat doen jullie toch? Bid, jullie moeten bidden. De heilige harten van Jezus en Maria hebben liefdevolle plannen met jullie. Bid steeds de Allerhoogste je gebeden en offers aan. Hoe kunnen we God offers aanbieden? Vraagt Lucia. Maak van alles wat je doet een offer. En bied het de Heer aan als een daad van eerherstel voor de zonde waardoor hij wordt beledigd. En bid voor de bekering van de zondaars. Zo zal je voor je land de vrede verkrijgen. Ik ben zijn engelbewaarder, de engel van Portugal. Neem vooral het lijden aan dat de Heer je zal overzenden.
4: Comment on peut offrir un sacrifice à Dieu?
1: Tout est possible. Vous pouvez offrir pour plaire au Seigneur un sacrifice en réparation pour les péchés pour lesquels il est offensé. Et des prières pour la conversion des pécheurs, en attirant ainsi sur votre patrie paix et bonheur. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra.
0: En de engel verdwijnt. De kinderen gaan even zitten en dan vraagt Francesco aan Lucia wat de engel nu juist gezegd heeft. Lucia vraagt verbaasd aan haar neefje waarom hij dat nu zegt.
3: Moi, j'ai rien entendu. Je l'ai bien vu. C'est vrai. Mais je n'arrive pas à entendre ce qu'il vous dit, l'ange.
0: Omdat ik niets heb gehoord. Ik heb de engel wel gezien, maar ik kon hem niet verstaan. De kinderen zijn stil. De volgende dag vertelt Lucia aan Francesco wat de engel hen gezegd heeft.

0: Ze gaan met de schapen wandelen door de bergen. Ze bidden dan samen het gebed dat de engel hen heeft geleerd. Maar plots staat de engel weer voor hen. Hij heeft dit keer een kelk bij en een hostie, het lichaam van Christus. Na een gebed dat ze leren van de engel, ontvangt Lucia de communie en Francesco en Jacinta mogen uit de kelk drinken, het bloed van Christus. En dat was dan de laatste verschijning van de engel. Deze keerde niet meer terug in 1916. We zijn nu in 1917. Lucia, Francesco en Jacinta gaan nog altijd samen de schapen hoeden. En terwijl ze met stenen aan het spelen zijn, zien ze plots grote flitsen, alsof het gaat omweren.
1: L'orage approche. Il vaudrait mieux qu'on rentre.
0: De onweer komt dichterbij. Laten we snel naar huis gaan. De kinderen gaan snel naar huis. Maar plots zien ze een fel licht achter hun. En als ze zich omdraaien, zien ze een prachtige vrouw in het wit gekleed. En ze zegt: wees niet bang, ik zal jullie geen kwaad doen.
2: D'où venez-vous, madame?
3: Je viens du ciel.
2: Mais que venez-vous faire ici?
3: Je suis venue vous dire de venir ici le 13 de chaque mois, à la même heure, pendant 6 mois. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux.
2: Vous dites que vous venez du ciel? Et moi, est-ce que j'irai au ciel?
3: Oui, tu iras.
2: Et Jacinta?
3: Elle aussi.
2: Et Francisco?
3: Lui aussi. Mais avant, il devra réciter beaucoup de chapelets.
0: Waar komt u vandaan, mevrouw? Vraagt Lucia. Ik kom uit de hemel. Wat komt u hier doen? Ik kom jullie vragen om op de 13e van de maand hierheen te komen, telkens op hetzelfde uur, en dat 6 maanden lang. Later zal ik zeggen wie ik ben en wat ik wil. U zegt dat u uit de hemel komt. Zal ik ook naar de hemel gaan? Ja, dat zul je. En Jacinta? Zij ook. En Francesco? Hij ook, als hij veel rozenhoedjes bidt. De vrouw in het wit spreekt nog even met de kinderen. Dan bidden de kinderen het gebed dat ze geleerd hebben van de engel. De vrouw verdwijnt nadat ze gevraagd heeft aan de kinderen om elke dag de rozenkrans te bidden voor de vrede in de wereld en voor het einde van de oorlog. Lucia en Jacinta omhelzen elkaar. Ze voelen zich zo gelukkig. Die vrouw was zo mooi en zo lief. Francesco, die was deels verdrietig. Waarom hoorde hij de woorden van de vrouw niet? En de jongen gaat meteen de rozenkrans bidden. Lucia gaat nog even duidelijk zeggen aan Jacinta dat ze aan niemand moeten vertellen wat ze gezien en gehoord hebben. Jacinta belooft dat ze niets zal zeggen.
4: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is nog steeds het programma Katowice van Radio Maria. En we gaan verder met de film die we vandaag bespreken over de verschijningen in Fatima. Lucia gaat nog even duidelijk zeggen aan Jacinta dat ze aan niemand moeten vertellen wat ze gezien en gehoord hebben. Jacinta belooft dat ze niets zal zeggen. Maar die belofte vergeet ze vrij snel. Want zodra ze haar moeder ziet, vertelt ze alles. Mama, mama, ik heb onze lieve vrouw gezien in de Cova da Iria. Ze zei dat we op een dag naar de hemel zouden gaan. Dat is onmogelijk, zegt haar moeder. Denk je echt dat je braaf genoeg bent om onze lieve vrouw te zien? Maar het is waar, ik heb haar gezien. En Francesco en Lucia ook. Kleine kapoen, denk je nu echt dat onze lieve vrouw aan jou zou verschijnen? Het is waar, geloof me, mama. Is het waar wat Jacinta zegt? Vraagt de moeder aan Francesco. Hebben jullie in de Cova da Iria een dame gezien? Ja, zegt Francesco, het is waar. Zie je, mama, we moeten elke dag onze rozenkrans bidden. En onze lieve vrouw wil dat jij ook bidt.
1: Petite maman, petite maman. Petite maman, aujourd'hui à la Cova da Iria, j'ai vu Notre-Dame qui nous a dit qu'un jour on monterait au ciel. Oh.
2: C'est impossible. Tu crois que tu es assez sage pour mériter de voir Notre-Dame?
1: Mais c'est vrai, je l'ai vu. Et Francisco et Lucia l'ont vu aussi.
2: Petite folle, tu crois que Notre-Dame va t'apparaître à toi?
1: C'est vrai, crois-moi, maman.
2: C'est vrai ce que raconte Jacinta? Vous avez vu une dame à la Cova da Iria?
3: Oui, c'est vrai.
2: Tu vois, maman, il faut qu'on dise notre chapelet tous les jours.
3: C'est Notre-Dame qu'il veut. Toi aussi, tu dois le dire.
0: Ook de moeder van Lucia hoort de verhalen en is heel hard voor haar dochter. Mijn kinderen mogen geen leugens vertellen. In het klein dorpje Fatima is iedereen heel snel op de hoogte van wat de kinderen verteld hebben. De reacties zijn echter niet positief. Niemand gelooft hen.
4: Vous n'avez pas honte? Dire des choses pareilles? Des gosses comme vous? De la marmaille? Oh, si c'est pas malheureux pour les familles d'avoir des enfants comme ça. Une bonne correction, voilà ce que vous méritez, vous rien.
0: Schamen jullie je niet om zulke onzin te vertellen? Kleine kinderen gelijk jullie, snotapen. Wat een ongeluk voor jullie ouders dat ze zulke kinderen hebben. Jullie verdienen een flink pak slaag. Waardeloze kinderen. Iedereen is kwaad op de kinderen. Bespot het toch niet met het geloof. Ook de moeder van Lucia, Maria Rosa, die hard werkt, leidt onder de zogezegde leugens van haar dochter. Op een avond zegt ze tegen Lucia: als je morgen thuiskomt, gaan we langs alle huizen in het dorp. En dan zal je toegeven dat je gelogen hebt. En je zal overal om vergiffenis vragen.
5: Demain soir, quand tu auras fini avec les bêtes, je te conduirai dans tout le village. Et tu avoueras aux gens que ce que tu as dit était faux. Tu leur demanderas pardon.
0: Nadat haar moeder dit gezegd heeft, gaat Lucia snel naar haar kamer. Maar Lucia, Jacinta en Francesco denken maar aan één ding. 13 juni nadert. En dus ook de afspraak met de dame.

0: En dan is het zover. We zijn nu 13 juni 1917. Het is het feest van Sint Antonius, feest van het dorp van de kinderen. En zoals elk jaar is er een mis, processie en broodjes die speciaal voor die dag gebakken zijn. Na de mis en de processie gaan de drie kinderen naar de plaats waar onze lieve vrouw zal verschijnen. Er zijn ook enkele mensen die van verderop komen om de verschijning bij te wonen. Een buurvrouw, Maria Carrera, vertelt wat er toen gebeurde aan verschillende mensen. Er waren veel mensen aanwezig. Ze waren van overal gekomen, zegt de vrouw. Lucia leek verrast en plotseling sprong ze op en zei: "Kijk, daar is de lichtflits. De dame zal verschijnen."
1: Voilà ce qui s'est passé. Lucia semblait bizarre. Elle a sursauté. Elle a dit: "Regardez, c'est l'éclair. La dame va apparaître."
0: Daarna zijn ze alle drie de helling afgelopen naar het eikenboompje. Lucia sprak, maar niemand heeft iets gehoord of gezien. Behalve toen Lucia zei dat de dame in oostelijke richting was vertrokken. En allemaal zagen we dat de takken van de boom naar het oosten waren gericht. Sommige mensen geloven de kinderen. Anderen denken nog steeds dat ze liegen. De dame heeft, voordat ze verdween, gezegd aan de kinderen dat ze telkens op de 13e van de maand moeten komen, tot de maand oktober. Maar wat niemand wist, is dat de dame een geheim heeft verteld aan de kinderen. En aangezien Francesco niets hoorde, vertelt Lucia hem achteraf het geheim. Het eerste geheim van Fatima.
2: J'ai demandé à notre dame de nous emmener au ciel avec elle. Alors elle m'a répondu: "Oui, Lucia. Jacinta et Francisco me rejoindront bien vite." Puis elle a dit: "Toi, tu resteras parmi les tiens pour me faire connaître et me faire aimer par tous." Oh, j'ai eu tant de peine que je lui ai demandé. Mais alors, je vais rester seule. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit: "Non, ma fille. Souffre beaucoup. Mais sache que je ne t'abandonnerai jamais."
0: Ik heb aan onze lieve vrouw gevraagd om ons mee te nemen naar de hemel. Ze heeft me geantwoord: "Jacinta en Francisco zal ik spoedig meenemen." Daarna zei ze: "Maar jij blijft nog een tijd op de wereld om mij bekend en bemind te maken." O, zegt Lucia, wat vond ik dat erg. Ik was zo verdrietig dat ik haar vroeg of ik nu helemaal alleen zou achterblijven. En wat heeft ze gezegd? Vraagt Francesco. Ze zei: "Nee, meisje, je zult veel lijden, maar weet dat ik je nooit in de steek zal laten."

0: Ondertussen wordt er veel geroddeld over de kinderen. Spreken ze leugens of de waarheid? De pastoor van het dorpje zegt tegen zijn parochianen: besteed er toch geen aandacht aan. Het is gewoon de vrucht van hun verbeelding. Voor Maria Rosa, de moeder van Lucia, wordt het allemaal te veel. Ze trekt haar dochter mee naar de pastoor, opdat ze daar zou toegeven dat ze gelogen heeft. Zo kan de pastoor bij de volgende mis aan iedereen zeggen dat het allemaal leugens zijn en niet waar. Lucia, die alleen met de pastoor is, vertelt bijna alles aan de priester over de verschijningen. Maar als de priester zijn conclusie over de feiten aan Lucia uitlegt, krijgt ze zo'n schrik.
1: Je ne pense pas que ce soit une révélation du ciel. Lorsque de pareils événements arrivent, notre Seigneur demande aux âmes à qui il se confie de rendre compte de ce qui se passe à leur confesseur et aussi à leur curé. Toi, au contraire, tu te dérobes autant que tu peux. Cela peut être une tromperie du démon. Nous allons voir. L'avenir nous dira si tu as dit vrai.
0: Ik denk niet dat dit een hemelse openbaring is. Wanneer zoiets zich voordoet, vraagt onze Heer aan de mensen aan wie hij zich openbaart, dit te vertellen aan hun biechtvader en aan hun pastoor. Maar jij hebt juist gezwegen. Dit kan wel eens een list van de duivel zijn. We zullen zien. De toekomst zal uitwijzen of je de waarheid verteld hebt. Lucia is bang. Wat als het de duivel is? Maar Jacinta kan het niet geloven, want de dame was zo mooi. Maar er is geen vrede meer bij ons thuis, zegt Lucia. Kan het dan van de hemel komen? We zijn nu een maand later. Morgen is het de 13e. Jacinta en Francesco gaan naar Lucia thuis om haar te vragen om mee te komen na de verschijning. Maar Lucia durft niet. Ze heeft die nacht een nachtmerrie gehad. De duivel stond naast haar en was haar aan het uitlachen. Hij wou haar meenemen naar de hel. En Lucia schreeuwde zo hard dat haar moeder ook wakker werd. Ze heeft niet meer kunnen slapen die nacht. Het meisje raadt haar neefje en nichtje aan om toch te gaan naar hun afspraak met de dame. En als deze zal vragen waar ze is, mogen ze vertellen dat Lucia vreest dat de dame de duivel is. Jacinta en Francesco zijn verdrietig, maar gaan naar huis. De volgende dag, de 13e juli, gaat Lucia naar het huis van haar neefje en nichtje. En ze gaan dan toch samen, met z'n drieën, naar de plaats waar Onze Lieve Vrouw zou verschijnen. Er is weer veel volk aanwezig. Lucia durft eerst niet te kijken naar de vrouw, de dame, uit angst dat het de duivel zou zijn. Maar kijkt uiteindelijk naar de dame en vraagt haar, zoals elke keer: wat wilt u van mij? De dame antwoordt: bid dagelijks de rozenkrans, ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, om vrede op aarde en voor het einde van de oorlog. Zij alleen kan jullie helpen.
2: S'il vous plaît, madame, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Et pouvez-vous faire un miracle pour que les gens sachent vraiment que vous apparaissez?
3: Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je vous dirai qui je suis, ce que je veux, et ferai un miracle que tous les gens verront.
0: Alsjeblieft, mevrouw, wilt u ons zeggen wie u bent? En kunt u een wonder doen, zodat men kan geloven dat u aan ons bent verschenen? Blijf elke maand hierheen komen. In oktober zal ik zeggen wie ik ben, wat ik wil, en doe ik een wonder, opdat allen zouden geloven. En terwijl de mensen aan het bidden zijn, schreeuwt Lucia plots. Ze schreeuwde omdat ze op die dag, 13 juli, terwijl de toeschouwers rook zagen, de hel hebben gezien. De Heilige Maagd heeft de hel laten zien aan de drie kinderen. Ze zei tegen hen: jullie hebben de hel gezien, waar de zielen van de zondaars heen gaan. Om ze te redden wil God de devotie tot mijn onbevlekt hart verspreiden. Als jullie doen wat ik zeg, zal de oorlog weldra voorbij zijn. Maar als de mensen God blijven beledigen, zal er een nieuwe oorlog uitbreken die nog vreselijker is. Ze heeft ook nog gezegd:
3: si on fait ce que je demande, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Les nations entières seront anéanties. Mais à la fin, mon cœur triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira. Et il sera accordé au monde un temps de paix.
0: Als jullie doen wat ik vraag, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn. Zo niet, dan zal het de wereld met oorlogen en kerkvervolgingen teisteren. De goeden zullen worden gefolterd en de Heilige Vader zal veel te lijden hebben. Hele volkeren zullen worden vernietigd. Maar uiteindelijk zal mijn onbevlekt hart zegevieren en zal de Heilige Vader Rusland, dat zich bekeren zal, aan mij toewijden en zal de wereld een tijdperk van vrede mogen beleven.
4: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is nog steeds het programma Katowice van Radio Maria. En we gaan verder met de film die we vandaag bespreken over de verschijningen in Fatima. Ondertussen heeft ook de burgemeester te horen gekregen dat er verschijningen gebeuren in Fatima. Hij noemt het zelf domme en onvoorstelbare religieuze propaganda. En hij wil de verschijningen niet toelaten in Fatima. Het is het werk van godvruchtige, de ergste vijanden van de Republiek en van haar internationale opdracht. Het is propaganda van Duitse agenten of van het Vaticaan. Dat is hetzelfde.
1: Œuvre de dévots qui sont les plus virulents ennemis de la République et de son œuvre internationale. Il s'agit d'une propagande faite par des agents allemands ou du Vatican. Ce qui est la même chose.
0: En de burgemeester laat twee soldaten van het leger naar Fatima gaan om de ouders van Lucia en de ouders van Jacinta en Francesco te dagvaarden. Als ook de kinderen voor een rechtbank. Dit alles voor verstoring van de openbare orde. En dus vertrekken de vader van Lucia, Lucia zelf en de vader van de twee andere kinderen naar de burgemeester. De twee jongere kinderen gaan niet mee. Het is een lange en vermoeiende weg voor hen. Als ze aankomen, wil de burgemeester dat Lucia het geheim vertelt. Jij zult bekennen, zegt hij. Lucia zegt natuurlijk niets en mag uiteindelijk naar huis. Jacinta en Francesco zijn zo blij hun nicht terug te zien. We zijn nu de 13 augustus 1917. De burgemeester is helemaal tot in Fatima gekomen en hij neemt Jacinta, Lucia en Francesco mee in zijn koets. Ik wil de verschijningen zelf ook zien, zegt hij tegen de vader van de twee jongsten. Maar ze gaan niet naar de verschijningsplaats. Hij neemt de kinderen mee naar de pastoor. De vader van Jacinta en Francesco is ook mee. Bij de pastoor probeert de burgemeester te weten te komen wat dat geheim nu is. Hij zegt tegen Lucia:
1: Tu vas aller en enfer, ma petite, pour avoir dit tous ces mensonges.
0: Jij gaat naar de hel, omdat je al die leugens hebt verteld, meisje. Maar de kinderen zwijgen. De burgemeester begrijpt dat de kinderen hem niets zullen vertellen en besluit hij ze snel mee te nemen zonder de vader van Jacinta en Francesco. Hij brengt de kinderen gewoon naar de gevangenis. En daar probeert hij de waarheid, het geheim, te weten te komen door de kinderen te terroriseren, af te laten zien en zelf probeert hij hen om te kopen met geld. Hij laat ze zelfs denken dat hij ze zal vermoorden, één per één. Maar ondanks al dit breken de kinderen niet. Ze blijven trouw aan hun belofte. Lucia zegt aan de burgemeester:
2: La dame nous a interdit de dévoiler le secret. Je ne dois rien dire. Je l'ai promis à la dame, mais si la dame veut bien, moi je pourrais vous le dire.
0: De dame heeft ons verboden het geheim te verklappen. Ik mag niets zeggen. Ik heb het aan de dame beloofd. Als zij het wil, zal ik het u zeggen. En na een tijdje begrijpt de burgemeester dat, wat hij ook doet, ook al bedreigt hij de kinderen, ze toch hun geheim niet zullen vertellen. En daarom worden ze terug naar huis gebracht. Er is toch niets aan te doen, zegt hij. Onze lieve vrouw verscheen niet op de 13e augustus, aangezien de kinderen in de gevangenis zaten, maar wel enkele dagen later, toen de kinderen terug waren. De kinderen brengen zware offers voor onze lieve vrouw, voor de bekering van de zondaars en om Jezus te troosten. Jezus die zo verdrietig is.

0: En dan is het alweer de 13e van de maand, van de maand september. Mensen zijn vanuit heel Portugal naar Fátima gekomen om de verschijning mee te maken, hopend dat de zieken zouden genezen, dat hun gebeden verhoord zouden worden. En Maria verscheen weer aan de kinderen. Ze vertelt wat er in oktober zal gebeuren.
1: In oktober je viendrai avec Saint Joseph. Il entend Jésus pour donner la paix au monde.
0: In oktober zal ik met Sint Jozef en het kindje Jezus verschijnen om vrede te brengen aan de wereld. En onze lieve Heer zal ook verschijnen om zijn zegen te geven. En als de verschijning afgelopen is, regent het rozenblaadjes.

0: Een paar dagen later is er een fotograaf in Fatima. Er worden foto's genomen van de drie kinderen en deze worden uitgedeeld aan de mensen die het wensen. De dag voor de 13e oktober staan er reeds tientallen mensen voor het huis van Lucia. Haar moeder zegt haar:
1: Ma fille, si ça continue, on risque tous de mourir à la Cova d'Aelia. Si la Sainte Vierge ne fait pas de miracle, on nous tuera tous. On devrait se confesser.
2: J'irai avec toi si tu veux aller te confesser. Mais tu sais, la Vierge a toujours fait ce qu'elle a dit. Je suis certaine qu'elle sera là et tu verras que j'avais raison.
0: Mijn meisje, als dat zo doorgaat, zullen we morgen in de Cova d'Aelia sterven. Als de Heilige Maagd het wonder niet doet, zullen ze ons doden. We kunnen maar beter gaan biechten. Ik wil wel met je meegaan, zegt Lucia. Maar weet je, de Heilige Maagd heeft altijd haar woord gehouden. Ze zal er zijn. Je zult wel zien. En het is nu de 13e oktober. Het regent hard en toch zijn er honderden mensen onderweg naar de Cova d'Aelia, de plaats waar onze lieve vrouw reeds verschenen is. Ze hopen allemaal het wonder dat de dame beloofd heeft te zien.
3: Le 13 octobre 1917, il faisait froid, comme il peut le faire dans ce rude pays. Combien était-il? 30 000, 50 000, 70 000. La Vierge devait venir et faire un miracle.
0: Op 13 oktober 1917 was het koud, zoals vaak het geval is in dit ruwe klimaat. Met hoeveel waren ze? 30.000? 50.000? 70.000? De Heilige Maagd moest een wonder verrichten. En het is ook op die dag dat de dame vertelde wie ze was en wat ze wou. Ik vraag je dat er hier een kapel wordt gebouwd om mij te eren.
4: Ce que je désire, c'est que l'on bâtisse ici une chapelle à mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Continuez toujours de dire votre chapelet. Priez tous les jours. La guerre va se terminer. Et les soldats reviendront bientôt auprès de leur famille.
0: Ik ben onze lieve vrouw van de rozenkrans. Blijf altijd je rozenkrans bidden, elke dag. De oorlog zal eindigen en de soldaten zullen spoedig naar huis terugkeren. Lucia vraagt ook als onze lieve vrouw de zieken zou willen genezen en de zondaars zou willen bekeren. Ik zal het doen, voor sommigen, antwoordt onze lieve vrouw. Maar de anderen moeten zich bekeren en vergeving vragen voor hun zonde. De mensen moeten ophouden met God te beledigen. Hij is al te veel beledigd. En dan gebeurt het wonder dat onze lieve vrouw beloofd had. De zon, roept Lucia. Kijk naar de zon.
2: Le soleil, regardez le soleil.
0: De zon begint te draaien. Mensen geloven hun ogen bijna niet. Velen knielen neer en vragen vergiffenis om hun zonde. Spontaan beginnen de mensen de rozenkrans te bidden. Dit was de laatste verschijning van onze lieve vrouw. En iedereen geloofde de kinderen.

Jacinta in 1920. Lucia bleef leven om te getuigen. Ze stierf op 13 februari 2005.

En dan is het tijd, beste luisteraars, om deze uitzending af te sluiten. Wij danken u van harte voor het luisteren. En vergeet niet, u kunt altijd reageren op dit programma via het e-mailadres film@radiomaria.be. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk, op deze woensdag in de paastijd. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681, gevolgd door de hymne die we bidden vanaf bladzijde 683. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1208. De korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. En daarna keert u terug naar bladzijde 685 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Dierbare luisteraars, laten wij op het einde van deze dag de Heer danken voor alles wat Hij ons heeft geschonken. We willen Hem danken voor Zijn nabijheid, voor de steun en de kracht die we hebben mogen ontvangen. We zijn ons ook ervan bewust dat wij hier maar pelgrims zijn en dat we onderweg zijn naar het eeuwige leven met God. En daarom willen we ook op het einde van deze dag onze zonden belijden, de momenten waarop we afstand hebben genomen van God en om vergeving vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland, trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer. Geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan, dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer. Dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Halleluja, halleluja, halleluja. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet, de zon mag over uw toorn niet ondergaan, geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, want hij die gij gedragen hebt, alleluia, is verrezen zoals gij gezegd heeft, alleluia. Bid voor ons bij God, alleluia.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen. Vandaag starten we een nieuw boek. We gaan u elke dag voorlezen uit het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen. Waar gaat het over? Jeanne Jougon werd geboren in 1792 in Bretagne. Maar waarom lezen wij haar leven voor? Omdat ze zalig verklaard werd in 1982 door paus Johannes Paulus II. Dat is het moment waarop dit boek gepubliceerd is. Maar in 2009 werd ze heilig verklaard door paus Benedictus XVI. Op 11 oktober, dat is op dezelfde dag als Pater Damiaan. We lezen dus het leven van de heilige Jeanne Jougon. Als u eens een uitzending zou missen, kan u deze ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. We lezen eerst samen de korte inhoud. 47 jaar lang een onopvallend alledaags bestaan. 12 jaar intens evangelische activiteit. 27 jaar in stilte en verborgenheid. Dit is de balans van het merkwaardig leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen. Jeanne werd geboren te Cancale in Bretagne op 25 oktober 1792. Armoede en bekrompen huisvesting dwongen haar om vanaf haar 16e buitenhuis te gaan werken als keukenmeisje en ziekenverzorgster. Tot haar 47e jaar bleef zij deze eenvoudige taken vervullen. Daarnaast leidde ze een vroom leven en trachtte zij met de bescheiden middelen waarover zij beschikte de nood te lenigen van de allerarmsten. In 1839 huurde zij in Saint-Servant samen met een vriendin enkele eenvoudige kamertjes. Dit betekende het startpunt van haar volledige inzet voor verlaten en verwaarloosde bejaarden. Dit nederig dienen van de armen was het mosterdzaadje waaruit de grote boom, de orde van de Zusterkens der Armen, zou ontstaan. We beginnen met het eerste deel. Voorbereiding 1792 tot 1839. Hoofdstuk 1. Cancale. 25 oktober 1792. In een kleine hut in de omgeving van Cancale, aan de noordkust van Bretagne, doet een klein meisje haar intrede in de wereld. Diezelfde dag nog wordt het in de parochiekerk gedoopt en ingeschreven onder de naam Jeanne, dochter van Joseph Jougon en Marie Horel, zijn echtgenote. Ongetwijfeld brengt deze geboorte vreugde in het gehucht Petit Croix. Doch de vreugde wordt getemperd door de afwezigheid van de vader, een oud matroos. Op 27 april is hij op visvangst vertrokken naar Newfoundland. Op 12 november, 3 weken na de geboorte, zou hij thuiskomen. Maar is men zeker van zijn thuiskomst? De zee is levensgevaarlijk. Bovendien was 1792 een tragisch jaar. 3 jaar tevoren was de Franse Revolutie uitgebroken en er heerste grote onrust en vrees in het land. De koning werd na een mislukte poging om met zijn gezin te ontvluchten gevangen genomen. Weldra, in 1793, zou men vernemen dat hij veroordeeld en gedood werd.
De priesters moesten kiezen tussen trouw aan de paus en gehoorzaamheid aan de wet van hun land. Men verplichtte hen de eed af te leggen op de Constitution Civile du Clergé, die door paus Pius VI veroordeeld was. Zij die weigerden, moesten zich schuilhouden of uitwijken. Talrijke priesters werden aangehouden en vermoord. De parochies werden toevertrouwd aan priesters die de eed hadden afgelegd. In Cancale was dat pastoor Godefroy, een gewezen monnik van de Mont Saint-Michel. Hij doopte de kleine Jeanne. Uiteindelijk werd de parochiekerk omgevormd tot een hospitaal. Later diende ze als voorraadsmagazijn voor het leger. Eerst in 1802 werd ze teruggegeven voor de eredienst. De geesten waren verward en men sprak reeds over opstand. Enkele maanden later zouden de eerste incidenten plaatsgrijpen en gevolgd worden door een periode van 8 jaar geweld, repressie, plundering en executies. Door al deze gebeurtenissen was het klimaat in Bretagne zeer onveilig. En dat zal de kinderjaren van Jeanne, haar broertje en haar zusjes zeker beïnvloed hebben. Jeanne was niet het enige, nog het eerste kind in het gezin, Jougon. Er waren reeds 5 kinderen geboren, maar 3 stierven er in de wieg. Bij haar geboorte waren er 2 kinderen. Marie-Joseph was 7 jaar en haar broertje, Louis-Julien, nauwelijks 18 maanden oud. Na haar werden er nog 2 kinderen geboren. Thérèse Charlotte, dochter van Joseph Jougon, afwezig matroos in dienst van de Republiek, en Gillette Jeanne, die slechts 2 jaar zou leven en ook geboren werd tijdens de afwezigheid van haar vader. Deze afwezigheid was helaas definitief. Reeds in april 1796, Jeanne was toen 3,5 jaar oud, wordt in het register van de zeevaart genoteerd dat Joseph Jougon niet verschenen is op het bureau de klas. Men zegt dat hij op een boot van Cancale verdronken is. Er wordt lang op zijn terugkomst gewacht. Iemand die op zee vermist was, werd pas na 7 jaar als wettelijk dood beschouwd. Men bleef echter hopen, omdat veel Franse matrozen in Engelse gevangenschappen raakten. Misschien was hij daarbij. Nog in 1816, bij het huwelijk van Marie-Joseph, noteerde men, dochter van Joseph, reeds 18 jaar zonder bericht afwezig. In datzelfde jaar kwamen 5 of 6 Cancalezen uit Engelse gevangenschap terug. Doch Joseph Jougon was er niet bij. Het leven van Marie Jougon en haar kinderen werd door dit lange wachten ongetwijfeld sterk getekend. Dergelijke situaties waren in Cancale, stad met veel zeevarenden, niet zeldzaam. Men kende de zee. De mannen waren vaak afwezig, tot zekere dag de boot niet terugkwam, of hij kwam terug zonder de opvarenden. Ook de 2 schoonbroers van Jeanne zouden op zee sterven. Haar broer, eveneens zeeman, huwde op latere leeftijd voor de 2e keer met de weduwe van een zeeman die in Newfoundland de dood vond. Natuurlijk heeft het kleine meisje dat op 25 oktober 1792 geboren werd plezier gemaakt en gespeeld met haar broer, zussen en vriendinnen. Maar zij groeide op te midden van moeilijke omstandigheden die aan haar karakter iets ernstigs zouden geven. We kunnen echter niet afmeten wat voor haar het meest dramatische was: de revolutie of de zee.

Hoofdstuk 2. Kinderjaren. 1792 tot circa 1807. Goncal was sedert de 18e eeuw befaamd om zijn oesters. Een aanzienlijk deel van de bevolking vond werk in de oesterkwekerijen. Iedere week werden er enkele dozijnen door de postbediende verzonden voor de maaltijden van de koning. Doch oesters waren in die tijd geen uitgelezen gerecht. In de kuststreken werden ze geregeld gegeten. De overvloed van schelpdieren en vis in deze provincie van Bretagne, waar het voedsel zeer sober was, verklaart wellicht het feit dat de dienstplichtigen van Saint-Malo en Goncal in het begin van de 19e eeuw sterker waren dan de mannen van het binnenland. Misschien dat daaruit ook de fysieke weerstand van Jean te verklaren is. Toch heerste er zelfs voor de dood van de vader armoede in het gezin. De visvangst bracht vaak weinig op. Te meer omdat Joseph Jougan maar een middelmatige gezondheid had. Op 18 februari 1793 liet hij zich inschrijven op een kapersschip. De Republiek ondernam sedert 1 februari vijandelijke acties tegen Engeland en de oorlog laaide in die dagen opnieuw op. Bij de inschrijving ontving een matroos 300 francs voorschot. Doch 2 maanden later nam Jougan ontslag en moest dit zonder twijfel teruggeven. Op 3 augustus neemt hij dienst bij de Nationale Marine en ontvangt 27 livres. Maar op 4 oktober moet hij het voorschot weer terugbetalen, omdat hij nu niet in staat is de reis te ondernemen. Toch scheepte hij op 11 november in, op Les Trois Couleurs. Moeder moest eigenhandig in het onderhoud van haar 4 en weldra 5 kinderen voorzien. Als jong meisje was ze dienstbode geweest op een hofstede en ze ging nu weer opnieuw uitwerken. Jean, nog een klein kind, hoedde de koeien die graasden op de hoogten bij de baai van de Mont Saint-Michel, niet ver van Le Petit Croix. Ze spon wol en vlas, breide warme kleren en leerde de rozenkrans bidden. Misschien keerde ze zich graag naar de zee om dan onbewegelijk te staren naar het altijd nieuwe en zo geheimzinnige water. Wellicht heeft zij dit grootse schouwspel in zich opgenomen. De volheid van licht in de lente, de schittering van het eindeloze blauw afgezet met wit omsluierde dennen, de steile rotsen, de prachtige vorm van de gaspeldorens. Ze zag de woeste, dreigende zee met de hoge golven wanneer de stormvlagen deze aan de Pointe du Croix tegen de steile rotswand te pletter sloegen. 'S Avonds bracht ze de dieren binnen in de kleine stal die aan het huis paalde en werd ze gekoesterd door de moederlijke genegenheid in het ouderlijk huis dat slechts 1 vertrek had, met een vloer van aangestampte aarde. Jean moet van deze woning, die door de Jougans gehuurd werd, veel gehouden hebben. Goncal was in die tijd een arm stadje. De inwoners leden vaak honger en ook ziekte bleef hen niet bespaard. In 1794 werd een eskader dat in de haven lag door een epidemie getroffen. Er stierven 2000 matrozen en ook de inwoners werden besmet. Er was herhaaldelijk een groot tekort aan voedsel, vooral in de lange, strenge winter van 1794-1795 heerste er in het hele land hongersnood. Wij kunnen ons die ellende, noch de gevolgen ervan, nauwelijks meer voorstellen. Grote groepen bedelaars en misdadigers trokken langs steden en dorpen en zaaiden daar onrust en angst. Sociale bijstand was ondenkbaar. Gelukkig hielp de bevolking van Goncal elkaar onderling.
Men vertelt zelfs dat de vrouwen niet aarzelden om bijvoorbeeld voor een werkloze buurvrouw, een vrouw die bevallen was of voor een weduwe, van huis tot huis te gaan bedelen. Dit gebeurde herhaaldelijk, zodat men de giften niet meer als aalmoes beschouwde en wist dat men wederkerig op hulp mocht rekenen. De kleine Jeanne ondervond wat armoede en soberheid was, doch waarschijnlijk ook wat vriendschappelijke onderlinge hulp die de inwoners elkaar verleenden betekende. De moeders bereiden hun dochters erop voor dat ze later, tijdens de lange of definitieve afwezigheid van hun echtgenoot, de verantwoordelijkheid voor hun gezin alleen zouden moeten dragen. Ze moesten leren aan deze situatie het hoofd te bieden. Jeanne zag die vrouwen met hun vastberaden, moedige en soms ook wat ruwe blik. Doch ze zag ook nog iets anders. Zij zag die vrouwen bidden. Ze zag haar eigen moeder bidden. Waarschijnlijk sloot ze dikwijls aan bij groepen vrouwen die 's morgens in stilte, nuchter, op bedevaart gingen naar een kleine vervallen kapel die men de Kapel der Zee, Onze Lieve Vrouw van de Boomgaard, noemde. Er stond slechts een gipsen beeld in een nis die overwoekerd was met klimop. Deze openbare bedetochten waren verboden. Maar de commissarissen van de Republiek slaagden er nooit in aan deze vorm van gebed.

waren van een soort derde orde, die in de 17e eeuw door Jean Eudet gesticht werd. Het waren ongehuwden of weduwen die als leek hun leven aan Christus hadden toegewijd en altijd tot onderlinge hulpverlening bereid waren. Zij vormden de jongeren en waakten over het geloof. Terwijl de kloostergemeenschappen uiteengejaagd werden, maakte niemand zich druk over die religieuse de la maison, over die bonsoir trottin, zoals men ze noemde, en die een belangrijke rol speelden in de overdracht van het geloof. Door deze vrouwen werd in het geheim en met veel geduld de evangelische boodschap doorgegeven, ondanks herhaalde perioden van openlijke vervolging. En zelfs in de tijd dat de paus in opdracht van de directoire aangehouden naar Frankrijk kwam en daar stierf, het is niet uitgesloten dat Jeanne, alvorens ze zelf tot deze sociëteit behoorde, op deze manier de inhoud van het christelijk geloof leerde kennen. Wellicht leerde ze ook zo lezen en schrijven. Haar verstandelijke vorming was heel beknopt. Na lange jaren braken er vrediger tijden aan. Op het einde van 1799, Jeanne was toen 7 jaar... werd men gewaar dat er aan de gespannen toestand een einde zou komen. Op paasdag 1802 werd in het gehele land plechtig afgekondigd dat er een concordaat getekend was tussen Bonaparte en Pius de VII. Goncalves kreeg een concordatair pastoor, monsieur Alexis Smet. Hij bleef in de herinnering voortleven als een zorgzame herder en vriend van de armen. De kerk werd teruggeschonken aan de eredienst en heropend. Het is vrijwel zeker dat Jeanne in deze jaren haar eerste communie deed. Op 8 november 1803 diende de bisschop van Rennes, monseigneur de Maillet, in de kerk van Saint-Servant aan 1500 mensen het vormsel toe. Misschien was Jeanne een van hen. Hier zijn we de lezer nog een verklaring schuldig. We gebruikten in dit hoofdstuk dikwijls veronderstellingen, ongetwijfeld, misschien, waarschijnlijk, omdat we over de kinderjaren van Jeanne geen enkel document of persoonlijke mededeling bezitten. We kennen haar slechts uit latere verhalen van haar nichten Emerie, de dochters van haar zus Thérèse Charlotte. Zij hadden een grote verering voor hun tante en vertelden later hetgeen hun moeder zich van haar herinnerde. Deze gegevens zijn schaars en stellen ons niet in staat een duidelijk portret van haar te tekenen. Haar kwaliteiten en fouten kennen we niet. We moeten ons dus met deze indirecte getuigenissen en de historische gegevens uit de tijd waarin ze leefde en het milieu waarin ze woonde tevreden stellen. We zullen geen enkel feit dat niet op betrouwbare documenten steunt als zeker vermelden. Het staat in ieder geval vast dat Jeanne haar kinderjaren doorbracht in een hut van het gehucht Petit Croix, dat het gezin arm was en dat haar leven al vroeg door het christelijk geloof getekend was.

0: Hoofdstuk 3. La Mettrie aux Chouettes. Weet u wat een malouinière is? Dat is een landhuis, gebouwd in de 18e eeuw in de streek van Saint-Malo, waarin de rijke reders en gewezen scheepskapiteins van Saint-Malo zich met hun gezinnen comfortabel gingen vestigen. Zo vinden we op 4 à 5 kilometer afstand van Le Petit Croix in de gemeente Saint-Coulon het landhuis La Mettrie aux Chouettes. Ondanks de naam heeft het niets sombers. Integendeel, het is een klassieke en bijzonder elegante woning, waarvan de voorgevel weerspiegelt in een fraaie vijver, door zeer schone bomen omgeven. Dit domein was eigendom van de familie de la Chouette de la Mettrie. Jeanne werd daar op 15 of 16-jarige leeftijd aangenomen als hulp in de keuken en werkte er verschillende jaren. Zij kwam uit haar gehucht, heel schuchter, maar bereid te leren haar nieuwe taak zo goed mogelijk uit te voeren. Het schijnt dat de burggravin de la Chouette haar heel hartelijk ontving en met sympathie omringde. Ze had altijd de gewoonte, ook later, haar te tutoyeren. In de loop der jaren groeide haar bewondering voor Jeanne. Men bleef in de familie een eerbiedige herinnering aan Jeanne Jugon bewaren. Want Jeanne vervulde niet alleen haar taak in de keuken. Langzamerhand werd ze er verbonden met de dienst van de armen. Als keukenmeisje behoorde het tot haar opdracht de talrijke bedelaars die aanklopten te ontvangen. Maar waarschijnlijk bracht ze ook, in gezelschap van Madame de la Chouette of in haar naam, bezoek aan behoeftige gezinnen of eenzame bejaarden. Daardoor leerde zij delen, eerbied en liefde voor anderen te hebben. Zelf arm en intuïtief voelde ze iets van de vernedering van de armen die men bijstaat. Misschien heeft ze in dat gezin nog iets anders geleerd. Een zekere verfijning en een gemak zich te bewegen in een wereld die niet de hare was. Wij zullen stilaan haar attentievolle aandacht, haar fijngevoeligheid gaan ontdekken. Het waren ongetwijfeld aangeboren gaven, maar ze moesten gezuiverd worden. Ontluiken door contacten met een milieu waar men in de loop der eeuwen de kunst van het vormen van relaties ontwikkeld had. Zij leerde zich, niettegenstaande de culturele achtergrond of de manier van converseren van haar gesprekspartner, altijd op haar gemak te voelen. De jaren gingen voorbij. Jeanne werd een jonge vrouw. Kunnen we ons voorstellen hoe ze in die tijd was? We weten dat ze groot en slank was. Het enige portret van haar, dat veel later geschilderd werd, doet ons iets van haar gelaat als jong meisje vermoeden. Ze had regelmatige, ernstige gelaatstrekken, hoge jukbeenderen, levendige, bruine ogen die tot glimlachen bereid schenen. De leden van de Maria-congregatie, waar ze later lid van werd, vonden haar erg aardig. De getuige die deze indruk weergaf, voegde eraan toe: ongetwijfeld maakte haar bescheidenheid haar in onze ogen nog mooier. Het is in ieder geval waar dat een jonge zeeman uit Concal haar zo bekoorlijk vond dat hij haar ten huwelijk vroeg. Het was in die tijd in Concal de gewoonte dat een jong meisje haar verloofde koos uit kandidaten die lang voor de huwbare leeftijd hun liefde verklaarden. De pretendent maakte zijn gevoelens bekend tussen 17 en 20 jaar en wachtte dan 3 à 4 jaar totdat er een beslissing genomen werd. Jeanne wees die mogelijke verloofde niet af, maar vroeg hem te wachten. En hij wachtte. Gedurende de jaren van het keizerrijk begon alles als na een lange winter weer te herleven. Dit bleek vooral toen na de ramp van 1815 niet langer gevochten werd. Zo vermelden historici bijvoorbeeld dat de creativiteit van het volk, vooral in Bretagne, heropleefde. Plaatselijke kunstenaars vormden spontaan groepen die van kerk tot kerk trokken om de verwoestingen die de Franse revolutie aangericht had met smaak en levendige fantasie te herstellen. Schrijnwerkers maakten en verkochten fraaie meubelen zoals kasten en dressoirs, waarvan we nu nog de vernieuwde traditionele motieven kunnen bewonderen. Evenals elders was ook in Saint-Coulon en in Cancale deze heropleving merkbaar. Deze nieuwe vitaliteit strekte zich ook uit tot het godsdienstig leven, dat vooral na 1815 een grote heropleving kende. De parochiale missies hadden in deze tijd groot succes. Ook in Cancale had gedurende een drietal weken een missie plaats, onder leiding van een 20-tal priesters. Jeanne volgde de oefeningen, de preken en de gebedsbijeenkomsten. Men vertelt dat zij opviel door haar ingekeerdheid en haar ijver. Misschien was deze missie een belangrijke etappe op haar innerlijke weg. Vast staat dat haar pretendent zich in deze tijd opnieuw aanmeldde. Doch deze keer liet ze hem, ondanks de trouw die hij betoond had, geen enkele hoop meer. Ze had gekozen voor een ongehuwd bestaan. God riep haar in zijn dienst. Bij deze gelegenheid zei ze aan haar moeder: God wil me voor zich. Hij heeft me bestemd voor een werk dat nog niet bekend is, voor een werk dat nog niet gesticht is. Deze woorden werden door haar meermaals met grote ernst herhaald. Misschien kende ze er zelf niet de juiste betekenis van. Er zouden vele jaren verlopen eer deze roeping duidelijk werd. Zo bereidde ze zich lang tevoren voor op een dienst die haar zelf lange tijd onbekend bleef. Ze groeide langzaam, haar talenten kwamen meer naar voren en werden uitgezuiverd. Haar geloof werd levendiger. In feite maakte God haar langzaam klaar voor het werk waarvoor hij haar in zijn kerk bestemd had. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn gekomen aan het einde van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. Morgen lezen we verder in het boek Klein worden om lief te hebben, geschreven door Paul Milson, dat het leven vertelt van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkunst der Armen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 262. En wij lezen samen Matteüs hoofdstukken 14 tot en met 17 en Spreuken hoofdstuk 19 versen 9 tot en met 12. Hiervoor gebruiken wij de Willibordvertaling uit 1995. En alle uitzendingen van dit programma worden ook op onze website geplaatst. U kan ze dus daar beluisteren op www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn aangekomen aan het midden van het evangelie van Matteüs. We hebben al 4 dagen in dit evangelie gelezen en na vandaag wachten er ons ook nog 4 dagen. Vooraleer wij beginnen te lezen, gaan wij zoals altijd eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Matteüs hoofdstuk 14. Het levenseinde van Johannes de Doper. In die tijd hoorde de tetrarch Herodes over Jezus faam. En hij zei tegen zijn dienaren: Dat is Johannes de Doper. Hij is uit de doden opgewekt. En daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Want Herodes had Johannes gearresteerd en hem in de boeien geslagen en in de gevangenis opgesloten, vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Want Johannes had tegen Herodes gezegd: Het is u niet geoorloofd om haar te bezitten. Hij wilde hem uit de weg ruimen, maar hij was bang voor de mensen, omdat die hem voor een profeet hielden. Toen echter de verjaardag van Herodes gevierd werd, trad de dochter van Herodias op als danseres, tot groot genoegen van Herodes. Daarom beloofde hij onder ede haar te geven wat ze maar zou vragen. Door haar moeder opgestookt, zei ze: Geef me hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. De koning werd bedroefd, maar vanwege zijn eed en omwille van zijn gasten gaf hij het bevel om het haar te geven. En hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven, en zij bracht het naar haar moeder. Zijn leerlingen kwamen het lijk ophalen en ze begroeven het, en ze gingen Jezus op de hoogte stellen. Jezus geeft 5000 mensen te eten. Toen Jezus dat hoorde, week hij met een boot uit naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Toen de mensen dat hoorden, volgden ze hem te voet vanuit de steden. Toen hij van boord ging, zag hij een grote menigte. Hij had zeer met hen te doen en genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen hem zeggen: Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen. Maar Jezus zei: Ze hoeven niet weg te gaan. Jullie moeten hun te eten geven. Zij zeiden hem: We hebben hier niets anders dan 5 broden en 2 vissen. Hij zei: Breng die hier. Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten, nam die 5 broden en 2 vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit. Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, 12 korven vol. Afgezien van vrouwen en kinderen waren het zo'n 5000 man die gegeten hadden. Tegenwind op het meer. Meteen hierna dwong hij de leerlingen om aan boord te gaan en alvast voor hem uit over te steken. Dan zou hij intussen de mensen wegsturen. Toen hij de mensen had weggestuurd, ging hij de berg op om te bidden, hij alleen. Toen het avond geworden was, was hij daar nog alleen. Toen de boot al vele stadien uit de kust was, had die het zwaar te verduren van de golven, omdat de wind tegen zat. Op het einde van de nacht ging hij lopend over het meer naar hen toe. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Een spook, riepen ze, en ze schreeuwden van angst. Meteen zei Jezus: Rustig maar, ik ben het, wees niet bang. Petrus gaf hem ten antwoord: Heer, als u het bent, laat me dan over het water naar u toekomen. Hij zei: Kom. En Petrus stapte overboord, liep over het water en kwam naar Jezus toe. Toen hij lette op de kracht van de wind, werd hij bang. En toen hij begon te zinken, schreeuwde hij: Heer, red me!
Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast. Hij zei: "Klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld?" Toen ze in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De mensen in de boot vielen voor hem op de knieën en zeiden: "Werkelijk, u bent de Zoon van God." Ze staken over en kwamen aan land in Genesaret. Toen de mensen uit die plaats hem herkenden, brachten ze de hele omgeving op de hoogte en bracht men alle zieken bij hem. Die vroegen of ze hem mochten aanraken, al was het maar de zoom van zijn kleed. En wie hem aanraakte, werd gered. Hoofdstuk 15. Wat uit de mond komt, maakt onrein. Toen kwamen uit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden naar Jezus toe met de vraag: "Waarom overtreden uw leerlingen de traditie van de oudsten? Want ze wassen hun handen niet als ze brood gaan eten." Maar hij gaf hun ten antwoord: "Waarom overtreedt zelfs u het gebod van God door uw traditie? Want God heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder. En ook: wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Maar u zegt: wie tegen zijn vader of moeder zegt: ik geef als offergave datgene waarmee ik u had kunnen ondersteunen, die hoeft zijn vader niet meer te eren. Zo ontkracht u het woord van God door die traditie van u." Huichelaars, treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd: "Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Hun verering stelt niets voor. Wat ze als ware leer brengen, zijn voorschriften van mensen." Hij riep de mensen bij zich en zei tegen hen: "Luister en begrijp me toch. Niet wat de mond binnenkomt, maakt de mens onrein. Maar wat uit de mond komt, dat maakt de mens onrein." Toen kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: "Weet u dat de fariseeën, toen ze hoorden wat u zei, daarover gevallen zijn?" Maar hij gaf hun ten antwoord: "Elke aanplant die mijn hemelse vader niet heeft geplant, zal uitgetrokken worden. Laat ze dus maar. Het zijn blinden die blinden de weg wijzen. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een kuil." Petrus zei daarop: "Leg ons dat beeld eens uit." Hij zei: "Zijn ook jullie nog altijd vol onbegrip? Weet je niet dat alles wat de mond binnenkomt naar de buik gaat en er weer uitgaat op het gemak? Wat uit de mond komt, komt uit het hart, en dat verontreinigt de mens. Want uit het hart komen slechte gedachten: moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat zijn de dingen die de mens onrein maken. Met ongewassen handen eten maakt de mens niet onrein." Jezus en een Canaanese vrouw. Jezus ging daar weg en nam de wijk naar het gebied van Tyrus en Sidon. En kijk, een Canaanese vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep: "Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is vreselijk bezeten." Maar hij gaf haar niet eens een antwoord. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem: "Stuur haar weg, want ze roept ons achterna." Hij antwoordde: "Ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël." Maar zij kwam naar hem toe en knielde voor hem neer en zei: "Heer, help me."
Hij gaf haar ten antwoord: Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het aan de hondjes te geven. Maar zij zei: Juist, heer, want wat de hondjes eten, zijn de kruimels die van de tafel van hun baas vallen. Toen gaf Jezus haar ten antwoord: Vrouw, groot is uw vertrouwen. Moge het u vergaan zoals u wenst. En haar dochter was vanaf dat moment genezen. Jezus ging daar weg en kwam bij het meer van Galilea. En hij ging de berg op en nam daar plaats. Er kwamen veel mensen naar hem toe, met kreupelen, blinden, verminkten, stommen en nog veel anderen bij zich. Ze legden die aan zijn voeten neer en hij genas hen. Het volk stond verbaasd toen ze zagen dat stommen spraken, verminkten beter waren, kreupelen liepen en blinden zagen. En ze verheerlijkten de God van Israël. Jezus geeft 4000 mensen te eten. Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei: Ik heb te doen met deze mensen, want ze zijn al 3 dagen bij me en hebben niets te eten. Ik wil ze niet met een lege maag wegsturen. Ze zouden onderweg wel eens kunnen bezwijken. De leerlingen zeiden hem: Waar halen we in deze eenzame streek genoeg brood vandaan om zoveel mensen te eten te geven? Jezus zei hun: Hoeveel broden hebben jullie? Ze zeiden: 7 en wat visjes. Toen hij de mensen had gezegd op de grond te gaan zitten, nam hij de 7 broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen. En de leerlingen gaven ze aan de mensen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, 7 manden vol. Afgezien van vrouwen en kinderen waren het 4000 man die gegeten hadden. Toen hij de mensen had weggestuurd, ging hij aan boord. En hij ging naar het gebied van Magadan. Hoofdstuk 16. Onbegrip. De Farizeeën en Sadduceeën kwamen naar hem toe om hem op de proef te stellen. En ze vroegen hem om hun een teken uit de hemel te laten zien. Daarop gaf hij hun ten antwoord: 'S avonds zegt u: Het wordt goed weer, want de hemel is vuurrood. En 's morgens: Vandaag komt er storm, want de hemel is donkerrood. De verschijnselen van de hemel weet u te beoordelen, maar met de tekenen der tijden kunt u dat niet. Een verdorven en overspelige generatie verlangt een teken. Maar geen ander teken zal haar gegeven worden dan het teken van Jona.' Hij liet hen staan en ging weg. De leerlingen gingen naar de overkant, maar ze hadden vergeten brood mee te nemen. Jezus zei: 'Kijk uit en pas op voor de zuurdeesem van de Farizeeën en Sadduceeën.' Ze zeiden onder elkaar: 'We hebben geen brood meegenomen.' Toen Jezus dat merkte, zei hij: 'Waarom, kleingelovigen, praten jullie er met elkaar over dat je geen brood hebt? Besef je het nog niet? En herinneren jullie je niet de 5 broden voor de 5000 en hoeveel korven je hebt opgehaald? En de 7 broden voor de 4000 en hoeveel manden je hebt opgehaald? Hoe is het mogelijk? Beseffen jullie niet dat ik niet over brood praatte met jullie? Maar pas wel op voor de zuurdeesem van de Farizeeën en Sadduceeën.' Toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze moesten oppassen voor de zuurdeesem in het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en Sadduceeën.
Jezus, zoon van de levende God. Jezus kwam in de streek van Caesarea van Filippus en vroeg zijn leerlingen: wie is de mensenzoon volgens de mensen? Ze zeiden: volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia, volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei hun: en jullie, wie ben ik volgens jullie? Simon Petrus antwoordde hem: u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Jezus gaf hem ten antwoord: gelukkig ben jij, Simon Barjona. Niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. Ik zeg jou: jij bent Petrus. Op die steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat je op aarde bindt, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Toen verbood hij de leerlingen om iemand te zeggen dat hij de Messias was. Het lijden van de mensenzoon en zijn volgelingen. Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden van de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden. Dat hij ter dood gebracht zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Petrus nam hem apart en begon hem de les te lezen. God beware u, Heer, dat mag u niet overkomen. Maar hij van zijn kant zei tegen Petrus: weg daar, achter mij, Satan. Je bent een struikelblok voor mij, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege mij, zal het vinden. Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zichzelf schade toebrengt? Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf? Want de mensenzoon zal komen, bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader, samen met zijn engelen. En dan zal hij iedereen loon naar werken geven. Ik verzeker jullie, er zijn er hier die de dood niet zullen proeven, voordat ze gezien hebben dat de mensenzoon als koning komt. Hoofdstuk 17. Jezus met Mozes en Elia. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia in gesprek met hem. Petrus zei daarop tegen Jezus: Heer, het is maar goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 hutten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij was nog niet uitgesproken, of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte. En opeens klonk er een stem uit die wolk: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind. Luister naar hem. Toen de leerlingen dat hoorden, wierpen ze zich op de grond en werden ze vreselijk bang. Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: sta op en wees niet bang.
Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen. Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: "Vertel niemand van dit visioen, voordat de mensenzoon uit de doden is opgewekt." De leerlingen stelden hem de vraag: "Waarom zeggen de schriftgeleerden eigenlijk dat Elia eerst moet komen?" Hij antwoordde: "Elia komt en zal alles herstellen. Maar ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben hem niet herkend. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden." Toen begrepen de leerlingen dat hij hun sprak over Johannes de Doper. Genezing van een bezeten jongen. Toen ze bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand naar hem toe, die voor hem op de knieën viel en zei: "Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij lijdt aan toevallen en is er slecht aan toe. Want dikwijls valt hij in het vuur of in het water. Ik heb hem naar uw leerlingen gebracht, maar die konden hem niet genezen." "Ongelovig en tegendraads slag mensen," zei Jezus. "Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem hier bij me." Jezus bestrafte hem en de demon ging uit hem weg. En de jongen was vanaf dat uur genezen. Toen vroegen de leerlingen Jezus onder vier ogen: "Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?" Hij zei hun: "Omdat jullie vertrouwen zo klein is. Want ik verzeker jullie, als je vertrouwen hebt zo groot als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: ga van hier naar daar, en hij gaat. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn." De mensenzoon zal uitgeleverd worden. Terwijl ze bij elkaar waren in Galilea, zei Jezus tegen hen: "De mensenzoon zal overgeleverd worden en in de handen van mensen vallen, die hem zullen doden. En op de derde dag zal hij tot leven worden gewekt." Ze werden buitengewoon verdrietig. De kinderen zijn vrijgesteld. Toen ze in Kafarnaum waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting op Petrus af en zeiden: "Betaalt uw meester de tempelbelasting niet?" Hij zei: "Ja, zeker." Toen Petrus thuisgekomen was, was Jezus hem voor met de vraag: "Wat vind je, Simon? Van wie heffen de koningen van de aarde tol of belasting? Van hun kinderen of van vreemden?" Toen hij zei: "Van vreemden," zei Jezus tegen hem: "In dat geval zijn de kinderen vrijgesteld. Maar om te voorkomen dat wij hun aanstoot geven, ga naar het meer, werp je hengel uit en grijp de eerste vis die je boven haalt. En als je zijn bek opendoet, zul je een stater vinden. Betaal daarmee voor mij en voor jou." Spreuken hoofdstuk 19, versen 9 tot en met 12. Een valse getuige blijft niet ongestraft. Een leugenaar gaat te gronde. Weelderigheid is niet gepast voor een dwaas. Evenmin als een knecht die over vorsten heerst. Verstand maakt een man toegevend. En een fout door de vingers zien is zijn glorie. De woede van een koning is als het brullen van een leeuw, maar zijn gunst is als dauw op het gras.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 262. En wij hebben zo net Matteüs hoofdstukken 14 tot en met 17 en Spreuken hoofdstuk 19 versen 9 tot en met 12 gelezen. Dan is het nog tijd voor een citaat van de heilige Cyrillus. Maar waarom noemen wij deze predikers grondvesten der aarde? Het fundament van alles en de onwrikbare grondslag is toch Christus, die alles draagt en samenhoudt, zodat het stevig vaststaat. Want op hem worden wij allen gebouwd als een geestelijk huis, onderling verbonden door de geest tot een heilige tempel, tot zijn woonstede. Hij woont in ons hart door het geloof. De apostelen en de evangelisten kunnen echter als grondvesten beschouwd worden, omdat zij ons meer nabij zijn. Zij zijn ooggetuigen en bedienaars van het woord geworden, om ons in het geloof te bevestigen. Als wij ons bewust zijn dat wij hun overlevering moeten volgen, zullen wij het ware geloof in Christus bewaren, zonder daarvan af te wijken. Toen de heilige Petrus zijn geloof oprecht beleed met de woorden: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, is hem immers door de Heer gezegd: Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. Met steenrots bedoelde hij, naar ik meen, het onwankelbare geloof van de leerling. Zo zegt ook de psalmist: Zijn grondslagen liggen op de heilige bergen. Terecht zijn de heilige apostelen en evangelisten met heilige bergen te vergelijken. Hun leer is voor het nageslacht hecht gefundeerd en laat niet toe dat zij die eens in hun netten gevangen zijn, van het geloof afvallen. Als bergen waren de leerlingen van Christus overal zichtbaar. Door woord en werk staken ze boven de anderen uit. Zo, beste luisteraars, moeten wij dag 262 van ons leesjaar afsluiten. Morgen is het tijd voor dag 263. En dan lezen wij Matteüs hoofdstukken 18 tot en met 21... en Spreuken hoofdstuk 19, versen 13 tot en met 16. Hartelijk bedankt om te luisteren en mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: "Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David."
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. En zo is het tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Amos, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 17. Dit liet de Heer God mij zien. Hij vormde een zwerm sprinkhanen toen het nagras begon op te komen. Het nagras na de oogst voor de koning. En toen ze al het groen op het land hadden afgevreten, riep ik: Heer God, vergeef ons. Hoe moet Jacob dit overleven? Hij is zo klein. Toen kreeg de Heer er spijt van. Het zal niet gebeuren, sprak de Heer. Dit liet de Heer God mij zien. De Heer God riep op tot een geding door het vuur. Het vuur verteerde de grote vloed en het verteerde het bouwland. Maar ik riep: Heer God, houd toch op. Hoe moet Jacob dit overleven? Hij is zo klein. Toen kreeg de Heer er spijt van. Ook dit zal niet gebeuren, sprak de Heer God. Dit liet de Heer God mij zien. De Heer stond bij een loodrechte muur met een paslood in zijn hand. En de Heer vroeg mij: Wat ziet u, Amos? Ik antwoordde: Een paslood. Toen zei de Heer: Let op, ik laat het paslood dwars door mijn volk Israël gaan. Ik ga niet langer genadig aan hen voorbij. Offerhoogte van Isaak worden verwoest. Israëls heiligdommen worden in puin gelegd. En tegen het huis Jerobeam keer ik mij met het zwaard. Toen stuurde Amasja, de priester van Bethel, Jerobeam, koning van Israël, deze boodschap: Binnen uw eigen huis Israël smeet Amos een complot tegen u. Het land is niet bestand tegen al zijn dreigementen. Want, zo spreekt Amos, Jerobeam zal sterven door het zwaard en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen. En Amasja zei tegen Amos: Ziener, maak dat u wegkomt. Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren. Hier in Bethel mag u niet meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw is van het rijk. Amos antwoordde Amasja: Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde. Ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en de Heer heeft mij gezegd: Ga als profeet naar mijn volk Israël. Dus luister naar het woord van de Heer. U zegt: U mag tegen Israël niet profeteren. Tegen het huis Isaak niet uw woorden spuien. Daarom spreekt de Heer zo: Uw vrouw zal in deze stad ontucht plegen. Uw zonen en dochters zullen omkomen door het zwaard. Uw eigen grond zal door een meetlint verkaveld worden. Zelf zult u op onreine grond sterven. En Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.
2: Quizá no lo sabes. Quizá ni te lo imaginas. Pero tienes nostalgia de Dios.

Amos, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 14. Dit liet de Heer God mij zien, een man met rijpe vruchten. Hij vroeg, wat ziet u, Amos? Ik antwoordde, een man met rijpe vruchten. Toen zei de Heer tegen mij, Israël, mijn volk, is rijp voor de ondergang. Ik zal niet langer genadig aan hen voorbij gaan. Op die dag zullen de liederen in de tempel gejammerd worden. Godspraak van de Heer God. De lijken zullen talloos zijn. Overal zullen ze neergesmeten worden. En alles zwijgt stil. Hoor dit, u die strekken spant voor de armen om de misdeelden in het land uit te roeien. U die redeneert, wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan kunnen wij ons koren verkopen. En de Sabbat? Dan kunnen wij ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de efa en vergroten wij de sikkel en bedriegen wij met een vervalste weegschaal. Dan kopen wij de misdeelden voor geld, de armen voor een paar schoenen en verhandelen wij zelfs het kaf van ons koren. De Heer heeft gezworen bij de trots van Jacob. Hun daden zal ik nooit vergeten. De aarde zal daarom gaan beven en al haar bewoners zullen rouwen. Heel de aarde zal rijzen als de rivier plotseling stijgen en weer zakken, zoals de rivier van Egypte. Op die dag, Godspraak van de Heer God, laat ik de zon ondergaan op het middaguur en verduister ik de aarde op klaarlichte dag. Dan verander ik uw feesten in rouw, al uw liederen in gejammer. Om alle heupen leg ik een rouwkleed en alle hoofden worden kaal. Ik zal het land laten rouwen als over een enig kind. De laatste dag van dit land zal bitter zijn. Zie, de dagen komen, Godspraak van de Heer God, dat ik honger breng in het land, geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om het woord van de Heer te horen. Dan zullen zij van zee tot zee zwerven, van het noorden tot het oosten dwalen, overal zoekend naar het woord van de Heer. Maar zij zullen het niet vinden. Op die dag zullen de jonge vrouwen en de jonge mannen bezwijken van de dorst. En zij die zweren bij de zondegod van Samaria, of die zeggen, zo waar uw God leeft dan, en die zeggen, bij de eredienst van Beerseba, zullen vallen om nooit meer op te staan.

Amos, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 15. Ik zag de Heer bij het altaar staan. Hij zei, sla tegen de kapitelen, zodat de balken beven, en breek ze aan stukken op de hoofden van allen. Wie dan nog overblijft, dood ik met het zwaard. Geen vluchteling ontsnapt, geen ontsnapte wordt gered. Al dringen zij het dodenrijk binnen, mijn hand haalt hen daar weg. Al klimmen ze naar de hemel, ik breng ze weer naar beneden. Al verbergen ze zich op de top van de Karmel, ik spoor ze op en ik haal ze daar weg. Al onttrekken zij zich aan mijn blik op de bodem van de zee, ik beveel de slang om hen te bijten. Al lopen ze als krijgsgevangenen voor hun vijanden uit.

zodat niemand van Esau ontsnapt, want de Heer heeft gesproken. Zij zullen de Negeb bezetten, het bergland van Esau, en de Sephela, het gebied van de Filistijnen. Zij zullen het gebied van Efraïm bezetten en het gebied van Samaria. En Benjamin zal Gilead bezetten. Israëls ballingen worden een legermacht en zullen Kanaan bezetten tot Zerefat toe. De ballingen van Jeruzalem, die in Sefarad zijn, zullen de steden van de Negeb bezetten. Op de berg Sion zullen de redders recht spreken over het bergland van Esau. En aan de Heer zal het koningschap toebehoren.

Jona, hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 16. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad, en zeg haar dat hun verdorvenheid is doorgedrongen tot mij. En Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van de Heer. Hij ging naar Jafo en hij trof een schip aan dat naar Tarsis ging. Hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer smeet hevige wind op de zee en er brak op de zee zo'n hevige storm los dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder van hen riep zijn eigen god aan. Om het schip lichter te maken, gooiden ze de lading in zee. Jona

echter, was afgedaald tot in het diepst van het ruim, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam naar hem toe en zei tegen hem: "Hoe kunt u zo diep slapen? Sta op en bid tot uw God. Dan denkt die God misschien aan ons en gaan we niet te gronden." De mannen zeiden tegen elkaar: "Kom, laten we het lot werpen om te zien aan wie het ligt dat deze ramp ons treft." Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Zij vroegen hem: "U, aan wie het ligt dat deze ramp ons treft, vertel ons eens. Waarom bent u op reis en waar komt u vandaan? Wat is uw land en tot welk volk behoort u?" Jona antwoordde: "Ik ben een Hebreër en ik vrees de Heer, de God van de hemel die de zee en het land gemaakt heeft." Toen werden de mannen zeer angstig en ze zeiden tegen hem: "Hoe hebt u zoiets kunnen doen?" Ze hoorden dat hij, om weg te komen van de Heer, op de vlucht was gegaan. Dat vertelde hij hun namelijk. Zij vroegen hem: "Wat moeten we met u doen om door de zee met rust gelaten te worden? De zee werd namelijk steeds stormachtiger." Hij antwoordde hun: "Neem mij maar op en smijt mij in zee. Dan zal de zee u met rust laten. Ik weet dat het aan mij ligt dat deze hevige storm u heeft getroffen." De mannen deden nog een poging om terug te roeien naar het land, maar ze slaagden daar niet in, omdat de zee om hen heen steeds stormachtiger werd. Daarom riepen zij tot de Heer: "Ach Heer, laat ons niet te gronde gaan wanneer wij deze man om het leven brengen, en reken ons dit niet aan als het vergieten van onschuldig bloed. Want u, Heer, hebt immers verlangd dit te laten gebeuren." Toen namen zij Jona op en smeten hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden met grote vrees voor de Heer vervuld. Ze brachten een offer aan de Heer en deden geloften.

Joma. Hoofdstuk 2, verzen 1 tot en met 11. De Heer zond een grote vis om Jona te verzwelgen. En Jona was in de buik van de vis 3 dagen en 3 nachten. En in de buik van de vis bad Jona tot de Heer zijn God. Hij zei: In mijn nood roep ik de Heer aan. En hij heeft mij geantwoord. Uit de schoot van de onderwereld schreeuw ik: Luister naar mijn stem. U hebt mij in de afgrond geworpen, in het hart van de zee. Stromen water omgeven mij. Al uw brekers, al uw golven slaan over mij heen. Ik zei het al, ik ben verworpen, uit uw ogen verbannen. Hoe zal ik ooit nog uw heilige tempel aanschouwen? Het water staat tot mijn lippen. De oceaan omringt mij. Mijn hoofd is met wier omwonden. Tot aan het grondvlak van de bergen ben ik in de onderwereld afgedaald. Haar grendels zijn achter mij dichtgegaan, voor eeuwig. Trek mij levend omhoog uit de grafkuil, Heer, mijn God. Nu mijn levensadem het begeeft, gaan mijn gedachten naar de Heer. Laat mijn gebed tot u komen, in uw heilige tempel. Degene die waanbeelden dienen, geven hun genade prijs. Maar ik wil onder lofgezang offers aan u brengen. Ik wil mij houden aan mijn gelofte. Bij de Heer is redding. Toen sprak de Heer tot de vis, en de vis spuwde Jona op het droge.

Jona. Hoofdstuk 3, verzen 1 tot en met 10. Nu werd het woord van de Heer voor de tweede maal tot Jona gericht. Sta op, ga naar Nineve, de grote stad, en kondig haar aan wat ik u te zeggen heb gegeven. En Jona stond op en ging naar Nineve, zoals de Heer bevolen had. Nineve was een geweldig grote stad. 3 dagen had men nodig om er doorheen te trekken. Jona ging de stad in, 1 dag reis ver. Toen riep hij: 40 dagen nog en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt. Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God. Zij riepen een vaste uit en iedereen, van groot tot klein, trok boetekleren aan. Het woord van Jona kwam ook de koning van Nineve ter oren. Hij stond op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, trok een boetekleed aan en ging in het stof zitten. Hij liet in Nineve omroepen, op last van de koning en van zijn rijksgrootte. Mensen en dieren, groot vee en klein vee mogen niets eten. Zij mogen niet grazen en geen water drinken. Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen en uit alle macht tot God roepen. Iedereen moet terugkomen van zijn slechte wegen en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit en er spijt van krijgt. Wie weet of hij niet terugkomt op zijn vlammende woede, zodat we niet te gronde gaan. En God zag wat zij deden. Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kreeg spijt dat hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer.

Jona. Hoofdstuk 4, verzen 1 tot en met 11. Jona vond dit echter een heilloos besluit en hij werd nijdig. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten. Ik wist immers dat u een genadige en barmhartige God bent, toegevend en rijk aan liefde. U hebt altijd berouw over onheil. U kunt mijn levensadem van mij wegnemen, Heer. De dood is mij liever dan het leven. Maar de Heer vroeg: is er wel een reden om nijdig te zijn? Jona ging de stad uit en aan de oostkant van de stad gekomen, ging hij zitten. Hij maakte een loofdak en ging daaronder in de schaduw zitten kijken wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer God een ricinusboom opschieten boven Jona uit om zijn hoofd schaduw te geven en hem zo van zijn wreveligheid te genezen. Jona was opgetogen over de ricinusboom. Maar toen beschikte God het zo dat er de volgende dag in alle vroegte een worm kwam die de boom aanvrat, waardoor hij verdorde. Bovendien beschikte God dat, zodra de zon was opgekomen, een verzengende oostenwind opstak en de zon stak zo hevig op Jona's hoofd dat hij uitgeput neerzonk. Hij verlangde te sterven en zei: de dood is mij liever dan het leven. Maar God vroeg aan Jona: is er wel reden om zo nijdig te zijn over de ricinusboom? Hij antwoordde: ja, ik heb een reden om door en door nijdig te zijn. Daarop sprak de Heer: u bent begaan met de ricinusboom, waarvoor u niets hebt gedaan en die u niet hebt opgekweekt. Die boom die tussen de ene nacht en de andere is opgeschoten en vergaan. En zou ik dan niet begaan zijn met Nineveh, de grote stad waar zoveel mensen wonen, meer dan 12 tienduizendtallen mensen, die het verschil tussen hun rechterhand en hun linkerhand niet weten, en ook nog zoveel dieren.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Micha. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 16. Het woord van de Heer dat gericht is tot Micha van Moreset in de tijd dat Jotam, Achas en Hiskia regeerden over Juda. Het visioen dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem. Luister, alle volken, let op aarde en al uw bewoners. Laat de Heer God tegen u getuigen, de Heer in zijn heilige tempel. Daar komt de Heer uit zijn verblijf. Hij daalt neer en loopt over de toppen van de aarde. Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen vaneen. Zij smelten als was voor het vuur. Zij splijten als water dat langs een bergwand gutst. Dit alles om de misdaad van Jacob, om de zonde van het huis Israël. Wat is die misdaad van Jacob? Is het Samaria niet? Wat zijn de offerhoogten van Juda? Is het Jeruzalem niet? Van Samaria maak ik een puinhoop op het veld, alsof er een wijngaard was aangelegd. Zijn stenen gooi ik in het dal, zijn fundamenten leg ik bloot. Al zijn godenbeelden worden stuk geslagen en al zijn hoerenloon in het vuur verbrand. Al zijn afgoden sla ik tot puin, want die zijn bijeengebracht met hoerenloon en hoerenloon zullen ze weer worden. Laat mij daarom klagen en jammeren, barrevoets en naakt lopen. Laat mij huilen als de jakhals en kermen als de struisvogel. Want zijn wonden zijn ongeneeslijk. Ja, tot in Juda zijn ze gekomen. Ze reiken tot aan de poort van mijn volk, tot aan Jeruzalem. Verkondig het niet in Gat, wee niet in Baka. Wentel u in het stof van Bet-le-Afra. Trek voorbij, bewoners van Safir, in schandelijke naaktheid. Kom niet naar buiten, bewoners van Sahanan. Het rouwen in Bet-Ha-Ezel belemmert u om daar te blijven. Want de bewoners van Marot zijn ziek van angst om hun welzijn, omdat van de Heer onheil is neergedaald tot aan de poort van Jeruzalem. Span de paarden voor de strijdwagens, bewoners van Lakis, die het begin van de zonde geweest zijn voor de dochter van Sion. Want bij u zijn Israëls misdaden te vinden. Daarom zult u vaarwel moeten zeggen tegen Mores Gad. De huizen van Aksib worden een ontgoocheling voor de koningen van Israël. Opnieuw laat ik de veroveraar over u komen, bewoners van Maresa. De heerlijkheid van Israël zal wijken naar Adulam. Scheer u kaal, vrouw, snijd uw haren weg. Vanwege de kinderen die uw vreugde waren, maak u zo kaal als een gier, omdat zij als ballingen van u weggehaald worden.

Micha. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 13. Wee over hen die onrecht beramen en in hun bed boze daden bedenken, om die bij het eerste morgenlicht uit te voeren, omdat zij de macht in hun handen hebben. Begeren zij akkers, dan roven ze die. Begeren zij huizen, dan nemen ze die. Zij leggen beslag op de man en zijn huis, op de bezitter en op zijn bezit. Daarom, zo spreekt de Heer, ga ik tegen dit geslacht onheil bedenken. Iets dat u niet van uw nek kunt schudden en waarbij u niet rechtop zult lopen. Het wordt beslist een kwade tijd. Op die dag zal men een spotlied over u aanheffen en zal er een droevige klaagzang klinken. Wij zijn te gronde gericht, totaal te gronde gericht. Het erfdeel van mijn volk geeft hij aan vreemden. Ach, hij ontneemt het mij. Aan de goddelozen deelt hij onze akkers uit. Dan zult u niemand meer hebben die u een erfdeel toewijst in de gemeente van de Heer. Houd op met profeteren, zeggen de profeten. Zulke dingen mag men niet profeteren. Geen beschimping zal ons treffen. Zou het huis van Jacob vervloekt zijn? Is de Heer dan zo wrevelig? Is dat zijn manier van doen? Weet u dan niet dat mijn woorden geluk brengen voor degene die de wegen van de rechtvaardige gaat? Gisteren nog is mijn volk als een vijand opgestaan. Niets vermoedende voorbijgangers die uit de strijd terugkeren, berooft u van hun bovenkleed en u laat hun dan niets anders dan hun hemd houden. De vrouwen van mijn volk verdrijft u uit de woning die hun vreugde was. Hun kinderen ontneemt u voorgoed de luister die ik hun gaf. Vooruit, ga, hier is geen rustplaats. Vanwege uw onreinheid wordt u onherstelbaar vernietigd. Als er iemand rond zou lopen die enkel wind en leugen uitsloeg en zeggen zou, ik profeteer u wijn en drank, dan zou die man de profeet voor dit volk zijn. Ik zal u samenbrengen, Jacob, voltallig samenbrengen. Ik zal hen verzamelen, de rest van Israël. Ik drijf hen bijeen als schapen in de omheining, als een kudde op haar weidegrond. Het zal er gonzen van de mensen. De baanbreker gaat voorop. Zij breken uit, zij komen de poort door en trekken naar buiten. Hun koning schrijdt voor hen uit. De Heer gaat voorop.

Micha. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 12. Toen sprak ik: luister toch, hoofden van Jacob, leiders van het huis van Israël. U zou toch het recht moeten kennen. Maar zij haten het goede en hebben het kwade lief. Zij stropen hun eigen mensen de huid af en halen het vlees van hun botten. Zij verslinden het vlees van hun volk. Zij villen hen, zij breken hun botten, zij snijden hen in stukken. Als vlees dat de pot in moet, als lappen voor de braadpan. Als zij tot de Heer roepen, dan geeft hij hun geen antwoord. Maar hij verbergt zijn gelaat voor hen, omdat hun daden slecht zijn. Zo spreekt de Heer tegen de profeten die mijn volk misleiden. Wanneer ze bijten met hun tanden, verkondigen zij vrede. Maar degene die hun niets in de mond steekt, verklaren zij de oorlog. Daarom zal het nacht zijn voor u, zonder visioen. Duisternis, zonder orakel. Voor die profeten zal de zon ondergaan en de dag in duisternis verkeren. Dan zullen de zieners beschaamd staan, de waarzeggers te schande worden. Zij zullen alle hun mond bedekken, omdat het antwoord van God niet meer komt. Ik ben echter vervuld van kracht, van de geest van de Heer, van gerechtigheid en moed, om Jacob zijn misdrijf onder ogen te brengen en Israël zijn zonde. Luister toch hiernaar, hoofden van het huis Jacob, leiders van het huis Israël, die het recht minachten en alles wat recht is verdraaien. Sion wordt met bloed gebouwd, Jeruzalem met misdaad. Haar hoofden spreken recht in ruil voor geschenken. Haar priesters vragen loon voor hun lessen. Haar profeten geven hun orakels voor geld en beroepen zich op de Heer en zeggen: is de Heer niet in ons midden? Ons overkomt geen kwaad. En daarom zal vanwege u Sion worden omgeploegd als akkerland, zal Jeruzalem een puinhoop worden en de Tempelberg een hoogte vol hakken.

Micha. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 14. Op het eind van de dagen zal het gebeuren dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan als de eerste van de bergen, verheven boven de heuvels. En de volken stromen naar hem toe. De vele naties gaan op weg en zeggen: kom, laat ons naar de berg van de Heer gaan, naar het huis van Jacobs God. Dan zal hij ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Want in Sion ontspringt de wet en in Jeruzalem het woord van de Heer. Hij zal recht spreken tussen de vele volken en machtige naties tuchtigen, al wonen zij nog zo ver. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot snoeimessen. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren zij niet meer. Iedereen zal onder zijn wingerd zitten of onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Want de mond van de Heer van de machten heeft gesproken. Laat de andere volken hun wegen gaan, elk volk in de naam van zijn God. Wij gaan onze weg in de naam van de Heer onze God, voor eeuwig en altijd. Op die dag, Godspraak van de Heer, zal ik verzamelen wat kreupel is, bijeenbrengen wat uiteengejaagd is, en degene wie ik leed heb aangedaan, verenigen. Van de kreupelen maak ik dan een rest, van de afgedankte een machtig volk. De Heer zal hen regeren op de berg Sion, vanaf nu tot in de eeuwigheid. Wat u betreft, toren van de kudde, Ofel, dochter van Sion, tot u komt weer de heerschappij van vroeger. Het koningschap behoort de dochter van Jeruzalem toe. Maar waarom jammert u nu zo luid? Hebt u soms geen koning meer? Of is uw raadsman omgekomen, dat er weeën over u komen, als over een vrouw in barensnood? Krijg maar weeën en zwoeg maar, dochter van Sion, als een vrouw in barensnood. Want u moet nu de stad verlaten en buiten wonen op het veld. Tot aan Babel zult u gaan, daar zult u bevrijd worden. Dan zal de Heer u verlossen uit de greep van uw vijanden. Nu hebben de vele volken zich tegen u verzameld en zij roepen: zij moet ontheiligd worden, wat een feest voor onze ogen zal Sion dan zijn. Maar die volken beseffen niet wat de gedachten van de Heer zijn. Zij begrijpen niets van zijn plan om hen te verzamelen als schoven op de dorsvloer. Sta op om te dorsen, dochter van Sion. Horens van ijzer geef ik u en hoeven van koper om de vele volken te verbrijzelen. Wijd ter ere van de Heer hun buit aan de vernietiging. Wijd hun rijkdom toe aan de Heer van heel de aarde. Nu moet u zich inkerven, benauwde stad. Een wal is opgeworpen om ons te belegeren en de rechter van Israël wordt met de staf op zijn wang geslagen.

Micha. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 14. U Bethlehem in Ephrata, al bent u klein onder Juda's stammen, toch zal er, zeg ik, iemand uit u voortkomen die over Israël gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong in lang vervlogen dagen. Daarom zal hij hen niet langer overlaten aan hun lot, dan tot de tijd dat zij die baren zal, haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt hij de macht in handen en hoedt hij hen door de kracht van de Heer, de verheven naam van de Heer, zijn God. Zij zullen in veiligheid wonen, omdat hij zijn macht zal laten reiken tot aan de uiteinde van de aarde. Dat zal vrede zijn.

niets te verwachten heeft en op mensenkinderen niet moet hopen. Dan zal de rest van Jacob onder de natiën, in de kring van vele volken, als een leeuw zijn onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw tussen de schapen en geiten. Waar hij komt, daar vertrapt en verscheurt hij, en er is geen redden meer aan. Laat uw hand zich maar opheffen tegen uw vijanden. Al uw tegenstanders worden vernietigd. Op die dag zal het gebeuren. God sprak van de Heer. Ik vernietig bij u de paarden en uw strijdwagens laat ik verdwijnen. Ik vernietig de steden in uw land en ik sloop al uw vestingen. Ik vernietig de toverkunsten die u hanteert en wichelaars zijn er niet meer voor u. Ik vernietig uw godenbeelden en de wijstenen in uw midden. Dan zult u zich niet langer buigen voor het maaksel van uw handen. Ik ruk de heilige palen bij u eruit en sla uw beschermheren stuk. In mijn woede en razernij neem ik wraak op de volken die niet geluisterd hebben.

Micha. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 16. Hoor nu wat de Heer zegt. Sta op. Begin een rechtsgedenk ten overstaan van de bergen. Laat de heuvels uw stem horen. Luister, bergen, naar het rechtsgedenk van de Heer. En u ook, onwrikbare, fundamenten van de aarde. De Heer heeft een rechtsgedenk met zijn volk. Hij wil afrekenen met Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? En waarmee heb ik u lastig gevallen? Antwoord mij. Ik heb u immers uit Egypte geleid en uit het

slavenhuis verlost. Ik heb Mozes voor u uit laten gaan, en Aaron en Mirjam. Mijn volk, denk toch eens terug aan het plan van Balak, de koning van Moab. En denk aan het antwoord dat Bileam, de zoon van Beor, hem gaf. En denk aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal. Dan zult u de weldaden van de Heer beseffen. Waarmee zal ik voor de Heer komen, mij buigen voor God in den Hoge? Zal ik voor hem komen met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zal de Heer behagen vinden in duizenden rammen, in tienduizenden beken olie? Moet ik voor mijn misdaden mijn eerstgeborene offeren, mijn kind voor de zonde die ik begaan heb? De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat hij van u verlangt. Hij wil niets anders dan dat u recht doet, dat u de trouw eerbiedigt en dat u nederig wandelt met uw God. Hoor, de Heer roept tot de stad. Wie uw naam vreest, wordt gered. Luister, er komt een zweep langs en u weet wie die gezonden heeft. Kan ik het huis van de slechte mens blijven vergeten, de voorraden van slechtheid en die vervloekte krappe effa? Kan ik de weegschaal van boosheid aanvaarden of die buidel met valse gewichten? De rijken daar in de stad zitten vol geweld en de burgers zijn bedriegers en hun tong is leugenpraat in hun mond. Ik heb u dan ook met ziekte geslagen, met ontzetting vanwege uw zonde. U zult wel eten, u, maar niet verzadigd worden. De honger verlaat u niet. U zult uw grondgebied wel uitbreiden, maar behouden kunt u het niet. En mocht u al iets behouden, dan geef ik het prijs aan het zwaard. U zult wel zaaien, maar niet oogsten. U zult wel olijven persen, maar u niet met de olie zalven. U zult wel druiven persen, maar de wijn niet drinken. Er wordt gehandeld naar de zeden van Omri, naar al de praktijken van Achabs huis. Naar hun opvattingen hebt u geleefd. En daarom maak ik u tot een voorwerp van afgrijzen en de bewoners van uw stad tot een aanfluiting. U, mijn volk, zult met schande beladen worden.

Micha. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 20. Wee mij, want ik ben zoals na de oogst, als de nalezing van de wijnoogst voorbij is. Er blijft geen druif meer over om te eten, zelfs geen vroege vijg voor mijn keel. De vrome is uit het land verdwenen, een rechtschapene onder de mensen is niet meer te vinden. Iedereen loert op bloed en maakt jacht op elkaar. Hun handen zijn een boosaardig vangnet. De vorst stelt eisen, wil hij zijn plicht doen. Om recht te spreken, laat de rechter zich betalen. De machthebber zegt wat zijn hebzucht hem ingeeft. Alles wordt verdraaid. Zelfs de goede onder hen is als een distel. De rechtschapene is erger dan een doornhaag. De dag, door uw wachters aangekondigd, de dag van uw straf is gekomen. Nu begint voor hen de ontzetting. Geloof uw naaste niet, vertrouw niet op een vriend en bewaak de poort van uw mond voor de vrouw die in uw armen rust. Want de zoon maakt zijn vader voor dwaas uit. De dochter verzet zich tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. Huisgenoten zijn vijanden. Ik daarentegen blijf wakend uitzien naar de Heer. Blijf hopen op de God die mij zal redden. Mijn God zal mij verhoren. Maak u maar niet vrolijk over mij, mijn vijand. Al ben ik gevallen, ik sta weer op. Al zit ik in het duister, de Heer blijft mijn licht. Ik moet de toorn van de Heer dragen, omdat ik tegen hem gezondigd heb, totdat hij het weer voor mij opneemt en mij gerechtigheid brengt. Hij brengt mij naar het licht, en ik zal zijn gerechtigheid zien. Mijn vijandin zal dat zien en schaamte zal haar bedekken. Zij heeft tegen mij gezegd, waar blijft de Heer, jouw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien, en zij wordt met voeten getreden als het vuil op de straat. Dat is een dag om uw muren weer op te bouwen. De dag waarop uw gebied wordt verruimd. De dag dat men naar u toe zal komen. Van Assur tot Egypte. Van Egypte tot aan de rivier. Van de ene zee tot de andere. Van de ene berg tot de andere. En de aarde zal een woestenij worden vanwege haar bewoners. Dat zal de vrucht zijn van hun daden. Neem uw herderstaf en hoed uw volk. De schapen die uw erfdeel zijn. Tussen de bomen, midden in het woud, zijn zij zo vereenzaamd. Laat ze weiden in Bassan en Gilead, zoals in vroegere dagen. Ik zal u wonderen laten zien, zoals in de dagen dat u uit Egypte wegtrok. De volken zullen ze zien en beschaamd zijn met al hun macht. Zij zullen hun hand op hun mond leggen, hun oren zullen verdoofd zijn. Stof zullen zij likken als de slang, als de dieren die over de grond kruipen. Van schrik verlaten zij hun schuilhoeken. De Heer onze God tegemoet, bevend en angstig voor u. Wie is God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde, door de rest van zijn erfdeel bedreven, die zijn toren niet altijd laat duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid. Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen. Hij zal onze schuld onder onze voeten verpletteren. Al onze zonden zal hij verwijzen naar de bodem van de zee. Aan Jacob zult u uw trouw en aan Abraham uw goedheid geven, zoals u het onze vader hebt gezworen in de dagen van weleer.

Nahum. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 14. Uitspraak over Nineve. Het boek van het visioen van Nahum, de Elkoesiet. Een jaloerse en wrekende God is de Heer. Een wreker is de Heer, machtig in grimmigheid. De Heer wreekt zich op u hem weerstaan. En op zijn vijanden blijft hij vertorend. De Heer is geduldig, maar ook geweldig in kracht. Niets laat hij ongestraft, de Heer. In storm en orkaan gaat hij zijn weg. Wolken zijn het stof onder zijn voeten. Hij straft de zee af. Hij legt haar droog. En alle rivieren maakt hij leeg. Bazan en Karmel verwelken. Verwelkt is Libanons bloem. Bergen beven voor hem. De heuvels smelten weg. De aarde komt voor hem omhoog. De wereld met al haar bewoners. Wie kan zijn toren weerstaan? Wie gaat tegen de hitte van zijn toren in? Zijn woede is als vuur, en de rotsen vallen voor hem in stukken uiteen. De Heer is goed, meer dan een houvast op de dag van de nood. Hij kent diegenen die bij hem in toevlucht zoeken. In de overstelpende vloed maakt hij een einde aan degene die tegen hem opstaat. En zijn vijanden jaagt hij de duisternis in. Wat spant u toch samen tegen de Heer? Hij is degene die er een eind aan maakt. De nood zal geen tweemaal toe hoeven te slaan. Al klitten zij als dorens aaneen en zijn ze zo nat als drank. Als kurkdroge stoppels worden zij verteerd. Uit u is iemand voortgekomen die kwaad heeft beraamd tegen de Heer en boze plannen gesmeed heeft. Zo spreekt de Heer. Al zijn ze ook nog zo gaaf en talrijk, ze worden weggemaaid en ze verdwijnen. Ik heb u vernederd. Maar ik zal u niet langer vernederen. Nu verbrijzel ik zijn juk dat op u drukt en ik breek uw boeien aan stukken. Over u heeft de Heer beslist. Uw naam wordt niet meer voortgeplant. Uit het huis van uw God vaag ik de gesneden en gegoten beelden weg. Ik zal uw graf graven, want u bent te licht bevonden.